0: in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de rekening.

Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten.

0: te werken komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: zoet.
1: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
2: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
1: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
3: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
1: Luister Moord aan de Dijk
4: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Als jij ligt te slapen, zijn duizenden Brabanders nog volop in de weer.
1: Achter gesloten deuren, op plekken waar bijna niemand komt. Op momenten die de meeste mensen missen.
0: Marlijn trekt de nacht in en ontdekt de verhalen die zich afspelen terwijl de rest van Brabant slaapt.
1: Spannend, verrassend en soms ontroerend.
0: Marlijn en de Nachtbrakers. Nu op Brabant Plus.
2: Hier zie je jouw Brabant.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant. Nou.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
3: Dankjewel. Van harte welkom bij Omroep Brabant op deze vroege ochtend. Het is 2 minuutjes over 6. En je hoort het al, het wordt een mooie dagdag. Vandaag, de laatste vrijdag van september. Zometeen te horen Shania Twain. Maar beginnen met Robbie Williams. Kei, goedemorgen allemaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
4: Hey, goedemorgen, John van Groenhoven.

0: Shania Twain, that don't impress me much. Het is 6:10.
1: Kei, goedemorgen.
0: Het is vrijdag de 25e van september. En vandaag een zonnige nazomerdag. Vandaag met een graad of 22. Ook dit weekend droog met veel zon. En een graad of 23 op de thermometer. Een lekker nazomersweekend. Kei, goedemorgen allemaal.
2: Ja, en kei, goedemorgen. Het is vandaag Werelddromendag. Ging het gisteren natuurlijk al even over. En kei, goedemorgen. Ja. Het is de dag van de stripboeken. En geef een knuffel aan een vegetariërdag.
0: Maar ook zo alleen aan een vegetariër dan?
2: Ja, dat is dan volgens mij weer om de vegetariërs in het zonnetje te zetten.
0: Ja, serieus?
2: Die hebben het natuurlijk ook lastig.
0: Ja, nou ja, ieder zijn ding. Maar ja, ik denk dan in de supermarkt altijd pleur op met die dingen. Want het neemt wel veel schapruimte in.
2: Klopt. Ja. Ik heb toevallig gisteren vegetarisch gegeten.
0: Ja, echt waar. Maar er is niks mis met vegetarisch eten natuurlijk. Nee, alleen door je strot geduwd krijgen, daar heb ik altijd moeite
2: mee. Maar ik had gisteren een vegetarische shawarma. En die vind ik dus lekkerder dan de gewone shawarma.
0: Oh, is dat zo? En waar is het van gemaakt dan?
2: Soja,
0: altijd.
2: Maar weet je, shawarma, je eet vooral die kruiden.
0: Ja, dat is waar. Ja.
2: Dus, dan
0: maar dan kan je ook gewoon een zakje kruiden pakken.
2: Ja, veel toch minder.
0: Ja, is dat zo?
2: Staat ik toch minder vol.
0: Oké. Okay. We zijn een jarig vandaag. Suzanne Schulting wordt 29 vandaag. Bouke Scholte 45. Will Smith, 58. Multitalent. En over multitalent gesproken. Maarten, Kortlever is jarig vandaag.
2: Hij
0: is jarig vandaag.
2: Ja, dit doen we niet vaak, maar ik zou bellen.
0: Ik zou het ook even bellen, hoor. Nou, even kijken. Hij verwacht ons wel. Luistert altijd, hij zit
3: ik meteen dat er iets mis is.
0: Ja. Nee, die heeft er nog op stilstaan.
2: Ja, dat zou je denken?
0: Ik denk het wel.
4: Dit is de voicemail van
0: nog een keer. Gaat hij er doorheen?
2: Ja. Ik verwacht, hallo dan.
0: Ja. Nu wel.
2: Toch teleurstellend dat hij eigenlijk niet luistert.
0: Omni is echt kapot. Nee, hij luistert niet.
2: Ik heb gewoon binnenkort een jaargesprek met deze man.
4: Dit is de voicemail van Maarten. Ja, hij is het. Brabant.
2: Nou, voicemails inspreken dan maar.
4: Na de piep, dan probeer ik zo snel mogelijk terug te bellen.
0: Ja. Ja, Maarten, goedemorgen. De studio doet niets doet het. Het is echt, dus bel ons even terug. Het is echt heel belangrijk, want we kunnen eigenlijk geen kant op. Nee. En Jasper heeft net al een liedje gezongen en Nick ook. Maar ja, die komt ook niet verder dan het oeuvre van Wham. Dus we zitten eigenlijk een beetje met de handen in het haar. Dus,
2: blinde paniek hier.
0: Blinde paniek. Dus bel ons maar eventjes terug. Dus oké, nou, we horen het wel, hè. Dankjewel.
2: Ja, staat erop.
1: Wil jij koffie?
0: Oh, nou.
2: Vroeg wel.
0: Ja, zie je, hij is echt kapot.
2: Problemen met Hoffie.
0: Hij is echt kapot. Nee, we gaan naar het nieuws.
5: Politie heeft gisteravond 7 mensen opgepakt bij een AZC-protest in Kesteren in Gelderland. Een paar honderd demonstranten verzamelden zich daarvoor het dorpshuis. Nadat er vuurwerk werd afgestoken, greep de ME uiteindelijk in. Let op, als je normaal via de Merwedebrug op de A27 rijdt, die brug is het hele weekend dicht voor al het verkeer. Er wordt een nieuwe asfaltlaag neergelegd om de brug veilig te houden. Ga op tijd de deur uit, is het advies van Rijkswaterstaat, want omrijden kan je wel een uur extra gaan kosten. Ja, en ouder worden willen we allemaal, maar ouder zijn, daar zijn we minder enthousiast over. Dat blijkt uit het Nationaal Ouderenonderzoek. Ruim 70% van de senioren zegt dat ze het gevoel hebben dat ouderen vaak als een last worden gezien. Ook vinden ze het beeld van ouderen te negatief. Bijna de helft van de ondervraagden voelt zich wel eens eenzaam en niet gezien.
0: Ja, het is week van de Nationale Week eens van de Eenzaamheid, hè? Ook.
2: Oh,
0: dus,
2: vandaar. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Toevallig was ik maandag bij mijn oma en die had een beetje hetzelfde. Die zei, ik word te oud. Ik zeg, oma, wat bedoelt u nou? Ik ben alleen maar aan het afscheid nemen van alle mensen.
0: Dat hoor ik. Ik hoor dat ook. En mijn moeder zegt het ook. En mijn schoonmoeder zegt het ook.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus ik kan me dat wel voorstellen.
0: Mensen worden oud.
2: Ik zou graag een uitzondering wel willen maken bij dit onderzoek.
0: Ja.
2: Want sorry, sommige ouderen op een e-bike. Ja, ik heb een negatief beeld over je. Dat is een beetje hetzelfde als over wielrenners. Daar hebben mensen ook een negatief beeld over. Je doet het misschien ook een beetje zelf.
0: Maar wat is jouw probleem dan?
2: Ja, ik heb altijd het idee dat ouderen op een e-bike harder gaan dan ze zelf aan kunnen.
0: Ja, maar dat geldt in principe voor eigenlijk al iedereen op een e-bike.
2: Ja, nou, dan moeten we misschien maar gewoon stoppen met de e-bike. Dat je beweegt. Helemaal enthousiast over.
0: Ja, maar pak gewoon een fiets.
2: Ja.
0: Nee, maar het is niet helemaal waar. Want ik denk dat, kijk, ook in het kader van dit. Dus ouderen zijn over het algemeen een stuk eenzamer. Want hun wereld valt om zich. Ze hebben weinig meer te doen.
2: Ja.
0: En de mobiliteit is dan wel heel belangrijk. En
2: als
0: het verschil is tussen een ouderen op een e-bike die nog wel, zeg maar, de deur uit kan.
2: Ja.
0: Of een oudere die dat niet meer kan. Dan zeg ik, dan gaat het toch.
2: Daar ben ik mee eens, maar laat dat ding maar gewoon 20 rijden dan.
0: Ja, en niet 18. Dat ben ik ook met je eens. Ze gaan te hard.
2: Ja.
0: Oké, okay, nou zijn we het in ieder geval eens. En dat al om 6:15.
2: En als je eens hebt, zet gewoon lekker de radio aan. Want wij zijn er altijd.
0: Wij zijn er altijd. Speciaal voor jou.

0: De Steve Miller Band, Abracadabra. En ik kei goeiemorgen op deze vrijdag.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, twee liedjes zijn weer uitgekozen. De ene staat garant voor een mooi bakje koffie. En de andere een lekker smaakje thee. De liedjes voor vandaag zijn deze.
2: Wil jij koffie?
0: Zo, nou, dat is een stevige bak.
1: Of toch liever een bakje thee.
0: En een theetje met John Mayer. Voor koffie, Faithless, God is a DJ. Of zeg je nee, we gaan voor een thee vandaag met John Mayer, LY, Georgia. Jij mag het zeggen, 06-573-282-03. Ga je voor koffie met Faithless of thee met John Mayer. Geef het door via de app. En dit is Post Malone, nu in de Kei Goeiemorgen op Omroep Brabant.

0: De single die nooit een single zou worden. De Rembrandts speelden het voor de serie Friends natuurlijk. Radiostations begonnen te draaien. Omdat mensen gewoon een leuk liedje vonden. Toen hebben ze er een langere versie van gemaakt. I'll be there for you, Hody in de Kei. Goedemorgen.
1: Wil jij koffie?
0: Koffie met Faithless.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Smaak je thee voor vandaag. John Mayer. Ja, wat ik het zeggen? 06 573 22 03. Koffie of

0: Omroep Brabant.
1: Het is vandaag zonnig, althans het wordt vandaag zonnig. Op dit moment moet het zonnetje nog tevoorschijn komen. En de temperatuur die komt uit op zo'n 20 tot 22 graden. Een aangename dag vandaag. Het is 6:30, tijd voor het nieuws. Nick de Vries.
2: Een flinke ravage vanmorgen in Rijen. Daar botsten op een kruising twee auto's op elkaar. Een van de wagens ramde daarna een lantaarnpaal. De weg ligt bezaaid met auto-onderdelen. Een van de bestuurders is in een ambulance behandeld. Over de ernst van de verwondingen is nog niks bekendgemaakt. De weg daar is voorlopig dicht. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe Amerikaanse beperkingen voor de export van chipmachines naar China. Premier Jette verwacht dat het niet zo ver hoeft te komen. Tegen de Amerikaanse zender Bloomberg TV zei Jette dat er een vertrouwen in te hebben dat Nederland en Amerika afspraken kunnen maken die voor beide landen gaan werken. De mogelijke extra beperkingen zouden gaan gelden voor de op één na geavanceerde chipmachines die ASML maakt. Ruben van Bommel heeft gisteravond zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. De PSV-aanvaller kwam in de wedstrijd tegen Duitsland in de 82e minuut in het veld. Hij gaf een blessuretijd de assist op de prachtige gelijkmaker van Eindhoven naar Cody Gakpo.
3: Ruben van Bommel ziet daar Dumfries. Is dit hem? Dit is hem! Ah, wat een goal! Wat een goal van Oranje! Het is Cody Gakpo die hem maakt. Na een voorzet met de buitenkant van de rechtervoet van Ruben van Bommel.
2: Het werd uiteindelijk 1-1. Servië is zondag in Belgrado de volgende tegenstander in de Nations League. Minister Van Weel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in de kwestie over onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht maakte hij in een debat excuses.
4: Ik realiseer me nu, ook na uw inbreng, dat ik, bedoeld of onbedoeld, maar u op het verkeerde been heb gezet of dat u zich misleid heeft gevoeld. Dat moet anders, dat kan anders en dat wil ik u heel graag bewijzen. En daar bied ik mij excuses voor.
2: De PVV diende hierna alsnog een motie van wantrouwen in. Die werd alleen nog maar gesteund door Forum voor Democratie.
1: Je hoort aan zijn stem dat hij het lastig vindt, hè?
2: Ja, nou ja, als je het debat inderdaad hebt gezien, dan is het ook dat hij in het begin nog heel lang volhoudt.
1: Ja.
2: Ja, dat hij toch allemaal het niet zo bedoeld had en zo. Maar excuses, die kwamen niet.
1: Nee.
2: Maar ja, het werd steeds duidelijker dat er toch een motie van wantrouwen werd ingediend. Dus ja, toen heeft hij uiteindelijk toch maar
1: aan het kort,
2: echt een boetekleed aangetrokken.
1: Eier voor zijn geld gekozen, ja, zeggen ze dan. Ja, dat precies.
2: Dan. Ja, je hoorde het gisteren al, dat houdoe is gekozen als favoriete dialectwoord van Nederland. Blijkt uit een onderzoek van het Meertens Instituut onder 4500 mensen. Houdoe won ook overtuigend. Ja, en dat snappen deze mensen wel.
5: Als ik wegga, zeg ik eigenlijk altijd wel houdoe.
6: En andere Brabantse woorden die u vaak gebruikt?
5: Poeh, gij, ons vader, ons moeder.
7: Witte niet, die gebruik ik nog wel eens.
8: Nee, als je weggaat, zeg je houdoe.
6: Ja, houdoe.
2: Ja, duske stond trouwens ook hoog in de lijst. Dat woord gebruiken vooral mensen in Oost-Brabant voor meisje. Brabant is dan weer niet het meest gewaardeerde dialect. Dat is het Limburgs.
1: Ja, maar dat is wij van WC Eend stemmen op WC Eend. Soort van.
7: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je misschien bij Brabant niet eens meer echt meteen aan dialect denkt. Als in, het is eigenlijk hartstikke goed verstaanbaar. Er zijn alleen een paar woorden
1: tegenwoordig wel, ja,
7: die opvallen.
1: Ja, en maar er zijn wel streken waar je, als het echt dan dialect ingaat, dan kan je
7: het wel staan.
1: Nee, versta ik het niet, hoor.
7: Nee, joh, mijn ex zei altijd, als we naar mijn ouders gingen, dat tikte ze mij zo aan van, kan je af en toe een beetje vertalen? Ik kon echt mijn vader niet verstaan.
1: Nee?
7: Nee, terwijl mijn vader is niet zo enorm plat.
1: Ja.
7: Maar ja, die praat nog vooral wel echt Tilburg. Ze heeft echt nog over kaaibanden en kwattenstrooisel.
1: Oh, echt?
7: Dat soort dingen.
1: Ja, mijn vrouw komt uit Amsterdam. En,
7: ik weet ook niet wat je nou zei.
1: Nee, ik weet het ook niet.
7: Kaaibanden zijn stoepranden.
1: Oh, kaaibanden, ja.
7: En kwattenstrooisel, dat is hagelslag.
1: Die ken ik niet.
7: Kwattenstrooisel?
1: Kwattenstrooisel?
7: Van de oude kwattafabriek.
1: Oh, de kwattafabriek.
7: Oh. Die stond volgens mij, even kijken. Dat was een chocoladefabriek.
1: Ja, mijn vrouw komt uit Amsterdam en die heeft ooit eens een keer, ja, jaren geleden deden we een surprise met Sinterklaas. Ik kreeg ze wel en moest het in het Brabantse voorgelezen.
7: Oh, heel leuk.
1: Ja, dat is echt heel leuk. Ja, nee, wat is Quatta, ben je het opzoeken?
7: Ja, Quatta was een chocoladefabriek in Breda.
1: Oh, wel?
7: Ja.
1: En dan kwam dat is chocolade.
7: Ja, chocolade maakten ze daar Quatta, chocoladepasta en chocoladerepen en chocoladehagel. Dus maar, ja.
1: Doe maar een beetje Quatta, jongen. Ja. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Het is 6:55. Luister naar de Kijk. Goedemorgen, zometeen uitslag van.

0: Kei, goedemorgen luisteraars.
1: Bij deze wens ik heel Brabant een hele goede morgen.
2: Hey, kei, goedemorgen.
3: Hey allemaal. Kei, goedemorgen.
4: Jouw dag begint met een kei, goedemorgen.

0: A Man After Midnight van ABBA. Gimme, gimme, gimme. Ilikai, goedemorgen. Het is bijna 7:15.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Tijd voor een lekker bakje koffie of thee. Marcel, kei goedemorgen.
2: Kei goedemorgen.
0: Kei goedemorgen. Ja, deze morgen. Jij bent onderweg, begreep ik.
2: Ik ben onderweg naar Veldhoven.
0: Ja. En wat ga je doen in Veldhoven?
2: Ik ga het vandaag op kantoor zetten, maar normaal gaan we mooie zwembaden bij mensen maken.
0: Ah, zwembaden bij mensen. Nou, dan kan jij het weerbericht wat wordt genoemd best appreciëren. Met temperaturen volgende week zo die tegen de 28 graden aangaan. Dat is goed voor je handel, denk ik, of niet?
2: Dat is heel goed voor onze handel. Daar kijken mensen naar uit, zeg maar. En daar komen ze ook juist langs om weer een zwembad te kopen.
0: Ja.
2: Kijk, ze kunnen dit jaar wel niet zwemmen. Maar dan is het natuurlijk voor de aankomende jaren, voor levenslang, is het wel iets voor in je tuin.
0: Ja, want je zegt dat dit jaar niet meer zwemmen. Dat betekent dat het levertijd is. Het wordt steeds populairder, hè, een zwembad in de tuin.
2: Ja, zeker. Ja, we zien een enorme groei in die markt. En dat is alleen maar goed voor onze portemonnee natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Maar er gaat wel altijd nog het verhaal dat de onderhoud daarvan toch altijd veel tijd en geld kost.
2: Nou ja, een zwembad kost geld. Een luxe, dat gaat geld kosten. Ja. Een dure auto is ook duurder dan een goedkopere auto.
0: Dat klopt. Ja. En als je geld als water hebt, dan is het geen probleem, hè? Dan kan het water ook in het zwembad.
2: Precies. Ja, zwemmen in het geld.
0: Ja, precies. Nou, de daggebed dukjes. Zeg Marcel, onderweg naar Veldhoven. Welk liedje zou je graag willen horen? Gaan we voor koffie of thee?
2: Ik een lekker bak koffie deze morgen. Horen.
0: Dat is mooi. Jij was niet de enige. Het werd flink opgestemd. Dank je wel daarvoor. En wens ik jou een goede rit naar Veldhoven. En succes in de zwembaden.
2: Yo, dank je wel. Houdoe.
0: Houdoe.

0: Het is steeds populairder aan het worden. Voor zover het niet al heel populair was. De Americana Country Sound. In dit geval geleverd, gezongen door Stella, Lefty en Boston. Te horen in een kei goeiemorgen. Waar je nu even weer terug wordt genomen naar de jaren 80. Met The Night People. Again? Jawel.
1: Hi baby.

0: hebben hem gewoon weer gedraaid. Night People.
1: I love you, baby.
0: Ja, yeah, I love you too. Ja. Yeah. Heerlijk. Het blijft een lekker liedje. We hebben lekker een beetje de verimaat tijd, zeg maar, van de Soul Show. Maar we zitten alweer richting het nieuws van 7 uur. En zometeen aan de andere kant van... Hoe is het deze week gegaan trouwens?
2: Vreselijk. Ik moet nog een hartig woordje spreken met Niek.
0: Oh, echt?
2: Want die heeft gisteren Jordi een half punt ontnomen.
0: Oh, ontnomen zelfs?
2: Ja, dat valt allemaal wel mee. En Jordi die heeft er zelf ook totaal... Die had er vrede mee, want die vond zelf ook dat het... Ja, ik was gisteren thuis luisteren, ik was het er niet mee eens.
3: Nee, nou ja, dat
2: ik ben er één keer niet op donderdag.
0: Ja, ben je er even niet.
2: Ja.
0: Geef het over aan Marieke en dan is het...
2: Goed, ga voor een vol punt deze ochtend, zou ik zeggen.
0: We doen ons best.
2: Deze klacht viel niet goed.
0: Ja, godsamme. deze klacht viel niet goed. Ja.
2: We moeten wel echt, John. Kom.
0: Ja, we moeten, maar ik zit heel lastig. Altijd met dit soort dingen, het eerste wat in me opkomt... en in dit geval is het een klacht dan, denk ik, over slecht gegeten... dat de kok eventjes naar buiten kwam. Dat de kok even een verhaal kwam halen, zeg maar.
2: Okay.
0: Zoiets. Ja. De eigenaar. Zo, ja. In die hoek
2: zoeken. De kok was niet gediend van... ik denk gewoon een review die nergens op sloeg.
0: Oké. Okay. Nou, als jij denkt te weten waar het wel over gaat... stuur ons even een app.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
4: Dit zit.
3: Voordelig en snel.
4: Dit zit.
1: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
5: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenu.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
8: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
7: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
9: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
7: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit ook Erik Evengroen weer deze ochtend. Goedenochtend, Erik.
11: Goedemorgen, John. Ja, laatst spraken we elkaar ook nog.
10: Ja, dat is een paar uurtjes geleden.
11: Ja, ja, zeker. Zo voelt het wel bijna.
10: Ja, bijna wel. Zeg, vertel.
11: Nou, er is nog niet zo heel veel aan de weg, hoor. Of aan de hand deze vrijdagochtend. Maar wel een file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht rijdt het langzaam en staat het stil over 5 kilometer. En dat kost je 10 minuten. En een korte file op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam voor het Hellegatsplein. En 5 minuten vertraging.
10: Oké, okay, dankjewel. Zo meteen een kei goeiemorgen. Natuurlijk een hele bak lekkere muziek. Waaronder deze. Bruce Springsteen, hoor je zo meteen.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
4: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
21: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
22: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
23: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets.

0: prijscontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl. Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Kei, goedemorgen.
4: John van Vroenhoven.
5: Nee, zeg, noem me een lolletje.

0: Bruce Springsteen, Born to Run. Terwijl hij eigenlijk helemaal niet graag de bas wordt genomen. Maar we doen het allemaal, al die presentatoren. Lekker irritant. En ik deed er juist ook duit in het zakje. Het is 6:11 op de vrijdag de 25e van september. We krijgen vandaag een zonnige nazomerdag met een graad of 22 vanmiddag. Ook dit weekend is het droog met veel zon. Een graad of 23, lokaal kan zelfs 24 graden wel worden aangetikt. En ja, een kleine blik naar volgende week leert ons dat de zomer volop terugkomt. Tegen de 30 graden kan het gewoon gaan worden.
1: Bizar toch? Ja, bizar. Dat allemaal in september. Maar ik ga niet klagen, ik ga ervan genieten dit weekend. Jarig vandaag, Will Smith wordt 58. Michael Douglas, ook een acteur. 82. Marleen de Rooij, de politiek verslaggever van de NOS, wordt 40 vandaag. En ja, onze baas is jarig.
0: Hij is baas jarig.
1: Ja, de baas is jarig.
0: Maar de baas die dacht, ik slaap lekker uit vandaag.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet hoe oud onze baas wordt. Ik ga dat heel even checken.
0: Ga je dat checken? Dat is de eerste vraag die je zo stelt.
2: Ja, ik vind dit dus heel erg.
0: Ja, want wij hadden echt serieuze problemen. En we probeerden jou te bereiken. En dat was echt gewoon,
2: Ik vind het echt heel erg dat ik gewoon niet op heb genomen.
0: Dat klopt.
1: Hoe lang ken je ons nu ook? Je weet toch dat we om 6:00 dan gaan bellen?
0: Ja.
2: Nee, dat had ik dus niet verwacht.
0: Niet.
2: En aan de andere kant heb ik nu wel gewoon, ben ik straks extra gezellig. Want ik heb wel een uurtje extra, 3 kwartier. Extra slaapgenoten die ik
0: had. Dat zeker. Maar je dacht, misschien sta je in de keuken. Ben je gewoon heel druk met de tractatie?
2: Ja,
0: het staat een green hackle aan. Sta je buiten, ben je net lekker aan het smoken. Maar Maarten. Toch ook voor jou, jongen.
2: Nou, dank u hoor.
0: Ja,
1: harte. Maar we wisten even niet welke leeftijd.
0: Wacht, we zitten in het officiële gedeelte. We zitten gewoon doorheen. Ja!
3: Ja, gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, kerel.
2: Dank.
0: Ja, maar je hebt een vraag.
1: Welk labeltje hangen we eraan?
2: Welk labeltje hangen we eraan?
1: Ja, hoe oud word je?
2: Oh, zo. 47, zowaar.
1: Zat ik niet gek?
0: Ja, je zat niet gek, nee.
3: Volgens mij zei ik van 79, dat klopt dan dus.
1: Oh ja, god, dan moest ik weer hoofdrekenen. Ja,
0: ik was iets positiever. Ik zeg, volgens mij schelen wij iets meer.
1: Ik dacht dat hij 46 werd.
2: Ja. 46, dacht jij.
0: Ja, ik zat iets meer...
2: Slijmbal.
1: Hey, en de kinderen allemaal bij mezelf bed bezorgd,
0: ik hoor het, ja.
2: Ja, je hoort al een papa. Ja. Dus iedereen is in alle staten. Dat heb je zo.
0: Nou, mooi zo. Fijn dat we jou toch even hebben kunnen spreken. We maakten ons wel heel erg zorgen, maar dat hoeft dus niet. Dus,
1: van harte, en we zien de tractatie tegemoet.
0: Ja, we zien je wel binnenkomen.
2: Jongens, de oven piept.
0: Oké, snel erheen. Ja. Tot later. Dag. Zo, het is toch gelukt. Nou, mooi. Maar het kort leven. Onze chef is
1: jarig. Ja, van harte gefeliciteerd. En een feestelijke uitzending van Bel en Bestel vanmiddag, denk ik.
0: Ja, dat wordt zeker feest. Feest was het ook in 2005 voor Fernando Alonso. Van die werd de jongste wereldkampioen in de Formule 1 toen. Ik denk dat het dit jaar dat record eraan gaat. Want ik denk dat Antonelli...
1: Dat record is er natuurlijk al aan met Verstappen.
0: Ja.
1: Die was natuurlijk al jonger, maar ik denk dat wel
0: met Antonelli gaat lukken. Ja.
1: Zeker.
0: En 1944 was de bevrijding van Helmond tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is allemaal vandaag het nieuws met Nick.
4: Oud-PSV'er Cody Gakpo staat nu gelijk met Rafael van der Vaart. Gakpo scoorde gisteren in de Nations League-wedstrijd van de Nederlands elftal tegen Duitsland de 1-1. Daarmee heeft de aanvaller nu 25 keer gescoord voor Oranje. Net zoveel dus als van der Vaart. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk tegen een man van 26 uit Herpen. Hij zou online seksueel contact hebben gehad met 3 minderjarige jongens, en 2 van hen zou hij ook mee hebben afgesproken. Het OM wil dat de man ook een behandeling gaat volgen om de kans op herhaling te verkleinen. De rechter gaat over 2 weken uitspraak doen.
0: Nou,
4: wat ik voor 7e zei, deze klacht viel niet goed. John, jij zei van het is misschien een kok die niet gediend was van een klacht en die ging verhaal halen.
1: Oh ja.
4: Jasper, jij had het over een review die nergens op vroeg. Ja, dat is wel de goede denkrichting.
1: Oh, yes!
4: Dus laat ik gul doen, 1 punt.
1: Nou,
4: want jij bent deze week nog geen punten uitgedeeld. Dus Het gaat over een Britse toerist die veel kritiek kreeg op een review die ze heeft geschreven. Die vrouw die was naar concentratiekamp Auschwitz geweest, maar was over één specifiek ding niet tevreden. De prijzen in het café vlakbij het monument. Ze klaagde dat ze omgerekend 10 euro moest afrekenen voor een aardbeiensmoothie en een limonade. De limonade smaakte volgens haar chemisch en ook vond ze het niet kunnen dat er geen cafeïnevrije koffie of havermelk beschikbaar was in dat café. Nou, veel mensen vinden die review niet kunnen en zijn verbaasd dat de vrouw op juist deze plek klaagde over persoonlijk comfort.
0: Ja, maar ik moet heel eerlijk bekennen. Misschien zijn heel veel mensen denken van, vind je dat? Ik kan me wel voorstellen dat je daarover klaagt. Dat je. Ja, natuurlijk.
1: Hoezo? Want,
0: nou, omdat dat koffietentje maakt waarschijnlijk misbruik van het feit dat er heel veel toeristen naar Auschwitz komen voor alle redenen waarom ze daar naartoe gaan.
1: Ja.
0: En dan vraag jij heel veel geld. En als het dan ook nog eens gewoon niet oké is, dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen.
1: Ja.
0: Dus ik ken de context van de review niet. Want
1: ik was eigenlijk vooral verbaasd.
0: Nee, maar wacht. De context van de review. Want ik herken wel iets dergelijks. Ik heb het ooit meegemaakt in een hotel. Het was in Cuba. En daar kwam een Amerikaan. Die kwam daar klagen. En dat was echt waanzinnig slecht. Mm-hmm. Super slecht hotel. Want het zwembadwater was 1 graad kouder dan hij had verwacht.
1: Ja.
0: Ja, maar dat heeft niets met de kwaliteit te maken. Dus snap je, het moet in de context zijn. Dus als zij Auschwitz bijvoorbeeld heel slechte review geeft, omdat dit koffietentje haar ogen niet goed de kwaliteit heeft geleverd, ja, dan snap ik de kritiek. Ja. Maar als het gaat om het koffietentje, dan snap ik de kritiek niet.
1: Ja, ze bedoelt waarschijnlijk het koffietentje, maar ze zal wel ergens gewoon bij Auschwitz of zo.
0: Ja, maar het maakt toch niet uit waar het is? Ja, dat kun je toch loszien van elkaar?
1: Ja, maar het voelt toch ook wel gewoon een beetje ongemakkelijk. En ook wel een beetje, wat is dit voor prinsessengedrag?
0: Nou, dat vind ik niet.
1: Een beetje chemisch en ik moest veel geld betalen.
0: Ja, maar dat is toch zo. Maar als jij in een pretpark in de Efteling of
1: Maar dan ga je ook, er was geen cafeïnevrije koffie.
0: Goed, dat is haar belevingswereld. Ja, maar dat heeft dan toch niks met Auschwitz te maken.
1: Zo is er überhaupt een aardbeiensmoothie daar beschikbaar?
0: Ja, dat tentje dat verkoopt, die wil gewoon geld verdienen.
1: Ja, daar heb ik ook al iets op tegen. Gewoon een beetje water, koffie, thee.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat ben ik ook wel een beetje eens. Maar goed, hier gaan we niet uit.

0: Planning. Daarvoor de zomerrit Rutger van Barneveld. De korte broeken kunnen ook weer uit de kast. Zomerrits kunnen weer terug. Want volgende week wordt het gewoon bijna tropisch warm. Ja, ik hoor het mezelf zeggen op 25 september. Zeg, Jasper, jij hebt iets meegemaakt.
1: Nou, er was laatst toch in het nieuws dat alle AI-bazen zich zorgen maken, toch? Ja. Over dat AI te goed misschien ons over kan nemen. Ja. Nou, ik had een beetje zo'n moment gisteren.
0: Oh.
1: Ik was deze week natuurlijk jarig. 31 geworden.
0: Van harte, ja.
1: Dankjewel nog. Maar nog steeds vrijgezel. En dan krijg je natuurlijk al die vragen.
0: Oh, ja.
1: Hoe kan dat nou, jongen?
0: Ja.
1: Maar hoe kan dat nou? Ja. Ga je volgens jou je verjaardag vieren dat er dan iemand bij is? Nou, krijg ik dat hele gesprek weer. En toen belandde ik in een gesprek over... Ja, maar wat is jouw type nou eigenlijk, Jasper?
0: Okay.
1: Waar val je nou op?
0: Ja.
1: Dus ik zei wat dingen. En op een gegeven moment in dat gesprek kwamen we het over... Ja, laten we het anders gewoon aan ChatGPT vragen.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja. Laten we gewoon jouw ChatGPT vragen wat je type is. En ik schrok een beetje over wat ik terugkreeg.
0: Okay.
1: Ik kreeg een soort epistel, dat is niet gelogen.
0: Oh, niet?
1: Van 3 pagina's met allerlei dingen hoe zij is. Ze is warm, nieuwsgierig, een beetje eigenzinnig.
0: Ja.
1: Niet de vrouw die bij binnenkomst de hele ruimte opeist... maar wel iemand die na een avond praten ineens blijkt te zijn blijven hangen bij iedereen.
0: Ik hoor niks geks.
1: Ze heeft humor, maar niet voortdurend de behoefte om grappig te zijn. Nou, er werden details en details gegeven. Uiteindelijk kreeg ik alle hobby's. Blijkbaar houdt mijn ideale vrouw van fotografie en kleine creatieve projecten.
0: Ja.
1: Koken voor vrienden.
0: Ja.
1: Boeken, maar niet uitsluitend literatuur. Muziek ontdekken.
0: Ja.
1: Ik heb ook haar ideale zondag inmiddels gekregen.
0: Okay.
1: Om 9 uur worden we wakker zonder wekker.
0: Ja.
1: Doen we samen koffie, maar gaan we niet meteen de dag in.
0: Oh.
1: Om 22:30 gaan we ergens ontbijten of thuis uitgebreid ontbijten. Nou, dit ging helemaal door tot aan 8 uur 's avonds op de bank een film kijken.
0: Serieus? En hoe heet ze?
1: Nou, een naam heb ik er niet aan gegeven, maar op een gegeven moment zei ik... Kan je dan een foto van hem maken?
0: Oh ja, ja.
1: Nou, kreeg ik een super realistische foto.
0: Oh echt?
1: Maar echt, dat ik weet 100% en ik kan best wel scherp zijn op AI... ik zou dit er nooit uithalen. Dat dit nep is. Dat dit een nepfoto is.
0: Oké, laat eens kijken.
1: Zo goed. Ja, dan ga ik hem even voor je opzoeken.
0: Ja. De essentie, wat vind jij dan vreemd hier aan dit verhaal?
1: Nou, ik vind het doodeng op basis... Kijk eens...
0: Oh, ja, nee, zo, nou...
1: Ja, nee, ik zei ook meteen tegen...
0: Die schop jij je bed niet uit.
1: Dit is een schot in de roos. Maar die maakt een prachtige foto van een vrouw... die gewoon thuis op de bank zit. Er is een hele woonkamer achter.
0: Beschrijf er even, want mensen kunnen die foto
1: zien. Ze heeft lang, donker haar.
0: Ja.
1: Met een beetje krul erin. Een hartstikke lieve lach. Maar het is gewoon niet van echt te onderscheiden.
0: Nee, ze doet me een beetje denken aan die dame... die mee heeft gedaan met Bed and Breakfast... bij die gast in Spanje, die Lynn, die stewardess.
1: Maar ik schrok er vooral van hoe uitgebreid dit antwoord is... op die paar vragen die ik dan eens een keer aan chat stel.
0: Maar kent chat jou?
1: Hij zegt van wel, blijkbaar wel, zo goed dat hij kan bepalen... wat de vrouw waar ik op zou vallen, wat voor vakanties die viert.
0: Ja.
1: En welke hobby's die heeft en hoe de zondag eruit ziet.
0: Oké, maar ik hoorde dat het eigenlijk helemaal niks geks. Het enige wat ik raar vind is dat jij niet aan chat hebt gevraagd... was haar telefoonnummer.
1: Ga ik nu even doen.
0: Ja, moet je eens doen.
1: Ja.
0: Ik zeg...

0: Edge of Desire, Jones Blue en Melf. Terwijl wij hier nog even zitten na te kletsen over...
1: jouw terechte vraag was, hoe kan hij dit allemaal weten? Ja, door vragen die
0: door
1: ik blijkbaar
0: voor jou heb. Dus hij verzamelt zeg maar jouw vragen en jouw gedrag. En daardoor kent hij jouw profiel.
1: Ik heb een wielrenfiets en dan vraag ik wel eens... hoe hard moet ik mijn banden oppompen?
0: Ja, precies.
1: En dan haalt hij daar dus uit van...
2: Dat je valt op sportieve dingen en
0: Hij weet ook dat je gevallen bent.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Geen idee. Ja.
0: Nou, ik zit toch wel een verzorgteam betamelijk.
1: Misschien googelt hij mij ook wel. Ik heb geen idee.
0: Hey, we gaan dan zo naar het nieuws. Nick, waar ga je het over hebben?
2: Onder andere dat er een man is aangehouden na het dodelijk ongeluk gistermorgen op de A4 bij Steenbergen. En een opvallend moment uit de voetbalcompetitie in Bolivia gaat de wereld over.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
4: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
5: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
8: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
9: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
8: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
0: De verkeersinformatie wordt bijgehouden vandaag door Erik Evengroen van de ABB. Erik, goedemorgen.
10: Hoi, goedemorgen John. Ja, er is weinig aan de hand gelukkig deze vrijdagochtend, zoals gebruikelijk. Maar toch een file op de A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergshoek, 4 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. En dat heeft vooral te maken waarschijnlijk met de afgesloten A27 voor werkzaamheden. Vandaag en het komend weekend, moet ik zeggen.
0: Ja, wees gewaarschuwd. Dus wordt toch even een stukje omrijden.
10: Dat gaan we zeker merken.
0: Ja, goed zo. Dankjewel Erik, tot later.
10: Yep, zeker.
11: Omroep Brabant.
0: Het wordt vandaag een zonnige dag. Temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht helder, koelt af naar een graadje of 12. Straks uitgebreid weer met de Weerplaza. 8:02. Tijd voor het nieuws. Nick de Vries.
2: Een man van 30 uit het Zeeuwse Zierikzee is aangehouden na het dodelijke ongeluk gisteren op de A4 bij Steenbergen. Volgens de politie bestuurde hij de auto die als eerste achter op een vrachtwagen botste. Daardoor kwam de vrachtwagen op de vluchtstrook terecht, waar vervolgens een tweede auto achterop botste. De man van 74 uit die auto overleed en een vrouw van 71 raakte gewond. 1,5 jaar celstraf, dat eist het Openbaar Ministerie tegen de 19-jarige Emre A. uit Geldrop. Hij reed vorig jaar met ruim 100 km per uur door rood en schepte daarna een man van 32 die op dat moment met de fiets overstak. De man overleefde de klap niet. Gisteren werd tijdens zijn zitting bekendgemaakt dat het slachtoffer net een paar dagen wist dat hij vader zou worden. Een man heeft gisteravond meerdere vaten gevonden in een schuur op het terrein van een voormalig drugslab in Hulte. Toen een van de vaten omviel, kwam er een damp vrij. De man kreeg daarna klachten en belde daarom 112. Het is nog niet duidelijk wat er in die vaten zit. Een gespecialiseerd bedrijf gaat ze afvoeren. Het kabinet trekt 20 miljoen euro uit per jaar uit om te voorkomen dat meer mensen diep in de schulden komen. Met het geld kunnen gemeenten meer mensen helpen die hun huur- of energierekening niet op tijd betaald hebben. Bijvoorbeeld om meer personeel aan te nemen om mensen te bellen of al langs te gaan. Je hoort minister Velbrief.
12: Bij schulden speelt vaak schaamte. Hè? Dus als mensen kunnen vermijden dat ze het gesprek daarover aangaan, doen ze dat. Dus dat vergt heel goed opgeleide mensen die goed in staat zijn om bij mensen langs te gaan. 1 keer aan te bellen, 2 keer aan te bellen. omdat je mensen wil helpen.
2: In Nederland zijn er zo'n 700.000 mensen met problematische schulden. Een opvallend moment. Uit de voetbalcompetitie in Bolivia gaat de wereld over. De scheidsrechter had de thuisploeg in de blessuretijd een penalty toegekend. Daar was de uitspelende ploeg het niet mee eens. Die spelers die werden zo boos dat ze het veld afgingen en pas na 20 minuten weer terugkwamen. Vervolgens deed de keeper geen enkele moeite om de strafschop tegen te houden. Hij leunde gewoon tegen de doelpaal aan. Ja, die penalty die ging er dus gewoon in. Al was de commentator heel uitbundig.
1: Goal!
0: Ah nee, echt. Is weer zo één.
2: Goal! Ja, maar ja, dat je dit dan krijgt, zal maar zeggen, als bijvoorbeeld Messi scoort of zo. Hè? Ja. Maar ja, als je de beelden ziet, ja, die doelman die staat gewoon echt tegen die doelpaal aan.
1: Ja, en het is ook wel goal, maar met weinig echt enthousiasme uit de onderbuik. Dat is gewoon goal.
2: Ja, nee, dat kan beter inderdaad. Maar goed, ja, die uitspelende ploeg trouwens, die heeft er overigens niks aan. Maar de scheidsrechtercommissie die vond het ook geen penalty. En die heeft die bewuste scheidsrechter nu voor de rest van het jaar geschorst. Zo, dus okay. Er zijn ook geen halve maatregelen.
0: Oké, nou, dat is stevig.
2: Ja.
0: Ja, goed. Nou, dankjewel. Meer nieuws op Web en App van Omroep Brabant uiteraard. Zometeen gaan we naar het weer met Weerplaza. Om te horen of het zich allemaal nog voortzet deze nazomer.

0: Voel jij hem ook?
1: Altijd.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik voel hem ook. Voel ik altijd.
0: Het is echt, ik voel ook wel dat Hubert volgens mij eraan komt. Ik voel ook dat het zon lekkertje gaat schijnen vandaag.
1: Ja, het wordt meteen een stukje warmer.
0: Ja, het is echt, ik voel het gewoon. Ik weet niet hoe dat is. De Jacksons op de radio. We gaan naar Floris Lefebvre van Weerplaza. Floris, een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen, John.
0: Wat een kort nachtje voor jou, begrepen.
2: Ja, inderdaad.
0: Lag jij graag voetbal kijken?
2: Uitgebreid voetbal zitten kijken. En het was natuurlijk wel een spektakel aan het
1: einde van de wedstrijd. Leuk dat we niet alleen het weer krijgen nu van jou deze ochtend, maar ook
0: het verslag van het voetbal. Vertel.
2: Een analyse over de wedstrijd, inderdaad.
0: Hoe was de eerste helft?
2: Ja, de eerste helft vond ik een beetje tommetjes.
0: Oh.
2: Een beetje een gelijkwaardige strijd tussen Nederland en Duitsland.
0: Hij gaat toch gewoon door.
2: Oh, wat afgekeurd mogen worden. Maar uiteindelijk een verdiend gelijkspel.
0: Nou, maar goed.
1: En Xavier, wat vind je daarvan?
0: Ja.
2: Ja, je zag toch wel zijn invloed op het spel.
1: Kijk eens.
0: Oh, nou.
1: Ja, maar ik heb het niet gezien.
0: Wij hebben het niet gezien. Wij waren verstandig. Wij gingen vroeg naar bed. Hey, Floris, wat gaat het weer doen vandaag?
2: Ja, het ziet er prachtig uit vandaag in Brabant. Op dit moment trekken er wat sluierwolken over. En komt er zelfs wat grondmist voor in het oosten van de regio. En daarbij is het momenteel behoorlijk fris. Met in heel Brabant waarde ruim onder de 10 graden. En in het oosten van Brabant heeft het zelfs een graadje gevroren aan de grond. Dus dat is toch wel bijzonder. Want we krijgen een hele mooie nazomerdag. De zon schijnt vandaag flink en in de middag is er eigenlijk geen sprake van bewolking. Een staalblauwe lucht in de loop van de middag met ook aangename temperaturen van 20 graden in het westen tot lokaal 23 graden in Eindhoven. Dus dat is niet verkeerd.
0: Nou, dat is helemaal niet verkeerd. En hoe ziet de avonden er dan eruit, Floris?
2: Ja, prachtig hoor. Een mooie nazomeravond vanavond in heel Brabant. Lange tijd helder, maar later vanavond en vannacht neemt de bewolking toe vanuit het westen. Kan er misschien een druppje regen vallen. En met minima tussen de 10 en 14 graden is het een stukje minder koud dan afgelopen nacht. Maar natuurlijk nog wel best wel fris voor de tijd van het jaar. Morgen iets meer bewolking in het weerbeeld. Kan het een beetje tegenvallen in Brabant. Misschien een spatje lichte regen of motregen.
1: Oh.
2: Wel vrij warm met 20 of 21 graden. Zondag weer wat
1: Tilburg normaal dan, hè? Het is een hardloopwedstrijd in Tilburg.
2: Ja, zondag een prachtige dag voor een hardloopwedstrijd. Niet al te warm, met een graadje of 22. Een matige wind daarbij uit het zuiden. En daarbij schijnt de zon eigenlijk best wel flink.
0: Nou, lekker. Hey, volgende week, tot slot. Mensen horen ons ook al zeggen 28, 30 graden. Dat zinkt al rond. Wat was daarvan waar?
2: Ja, dat is wel waar hoor. Nou, 30 graden is wel heel erg optimistisch. Maar er zijn wel een aantal weermodellen die voor die 30 graden gaan. Ik denk maandag nog een enkele bui. Dan trekt er een zogenaamd warmtefront over Brabant heen. Een beetje een overgangsdag naar een aantal hele warme nazomerdagen wordt dat. Maandag al een graadje of 24, weinig wind erbij. Geregeld zon, maar ook wat wolkenvelden en een enkel buitje dus. Maar dinsdag en woensdag worden echt twee volop zomerdagen. Zo kan je het echt wel noemen, denk ik. Als de temperatuur verder stijgt naar 28 of 29 graden. Flink wat ruimte voor de zon, enkele wolkenvelden. En weinig wind daarbij uit een zuidelijke richting. Dus we kunnen ons echt nog opmaken volgende week. Voor een hele warme periode.
0: Nou, mooi. Dan gaan we daar op voorbereiden. Barbecuetje lekker aan, heerlijk. Korte broekje aan. Nog even van genieten. Floris, maakt het er een. Doe rustig aan vandaag.
2: Jij ook, hè?
0: Dankjewel en tot de volgende.
2: Tot de volgende keer.
0: Ja, dag, Floris. Floris Lefebvre van Weerplaza. Je hoort het muziekje. Dat betekent dat we een spelletje gaan spelen. Vandaag is het natuurlijk vrijdag. De eerste zullen de laatste zijn.
1: Ja, laatste zullen de eerste zijn.
0: Laatste zullen de eerste zijn. Dat betekent als jij straks de eerste bent die. De laatste band die...
1: Jij gaat een wekker zetten.
0: Ja,
1: als
0: ik ga wekker zetten.
1: Gaat, en jij bent de laatste die appt voordat die zoomen gaat.
0: Ja,
1: dan
0: win je.
1: Gewonnen.
0: Duidelijk. 06-573-2203. Het klokje tikt. Ik stel hem in op een... eens even kijken. Een minuutje of zes gaat het wel worden. Ja. Klokje loopt. 06-573-2203. Voor als jij straks net voordat de zoomer gaat een appje stuurt met spelletje of hallo met de naam, dan ben jij de winnaar. Bellen we je terug.

0: All About The Money, Meja. 7:50 is het. Het klokje loopt. Het is altijd spannend, Jasper, dit.
1: Ja, hij tikt nog en de appjes die stromen binnen. Maar ja, je bent nog niet de laatste.
0: Want nee, je bent nog niet de laatste.
1: Hij tikt nog niet eens echt snel, vind ik.
0: Nee?
1: Nee. Nee, dit kan wel even duren.
0: Dat kan wel even duren. Oh, wacht even. Ik hoor...
1: Ik hoor
0: versnelling.
1: Spannend.
0: Ja, dan wordt het...
1: Hou je telefoon bij de hand, want als ik je terugbel...
0: Je moet de laatste zijn.
1: Dan heb je een kei goeiemorgen prijspakket.
0: Ja. Oeh. Spannend. Ja, dat was hem. Jawel. We gaan iemand tellen.
1: Hij heeft een laatste gepakt.
0: De computer heeft besloten, gekozen.
1: Is mijn stressmoment van de week, want nu moet ik zo snel mogelijk...
0: Jij moet het nummer in toetsen.
1: Ja.
0: Het is allemaal handwerk.
1: Ik zal maar een keer een verkeerd nummer in.
0: Het is helemaal geen AI dit, hè. Het is allemaal echt.
1: Nee, dit is...
0: Het is gewoon echt. Hij gaat over. Maar waar?
2: Goedemorgen, met Roy.
0: Met wie zeg je?
2: Met Roy.
0: Roy! Kei goeiemorgen, Roy.
2: Kei goeiemorgen.
0: Ja, jij bent de laatste, jongen.
2: Dat is mooi.
0: Je sluit achteraan in de rij en staat ineens vooraan. Want je bent gewoon de winnaar.
2: Nou, lekker.
0: Dat is lekker, hè? Dat is lekker. Het weekend ingegaan, of niet?
2: Dat is helemaal lekker, ja.
0: Ja. Hey,
2: zeker, dat is een mooi begin.
0: Dat is een mooi begin. Vandaag nog een werkdag op programma, want je zit in de auto, hoor ik. Hij is weg.
2: Ja, ik zit in de auto en onderweg naar het werk.
0: Oh ja, we maakten ons even zorgen. We hoorden even niks. Wat voor werk doe je, Roy?
1: Ja, precies.
0: Ja, is precies.
1: Ja. Dat vind ik ook het interessantste werk, hoor.
3: Ik ben er nou, gaat het beter.
1: Ja.
3: Ik werk bij een softwarebedrijf.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dit is software.
1: Toevallig AI-software?
0: Ja, of van een CarKit. Nee, het is...
3: Ik
0: weet niet waar je rijdt, maar de vertraging is zeg maar enorm. Hey, fijne dag, Roy. Houdoe.

0: Freeze, I owe you. En dan kijk goedemorgen op weg naar het nieuws van 8 uur. Straks aan de andere kant een kei goede vraag. En we gaan straks even bellen met Charlie Luske.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
12: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
13: Hoe kom je daar nu bij?
12: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
13: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
14: Ernstings Family.
13: Aanbevolen door vrolijke families.
15: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
16: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
17: Hoe kom ik hier weg?
16: Vragen die over je toekomst gaan.
18: Hoe word ik beter in mijn vak?
16: Of één die je wakker houdt.
19: Hoe begin ik weer met werken?
16: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Is de radiozender waar Brabant leeft.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
22: And I believe there can be only one response. To say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
21: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
4: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
21: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Kijk, goedemorgen. En eerst naar het Omroep Brabant verkeer met Erik Evengroen van de ANWB. Erik, goedemorgen.
14: Hai, goedemorgen. Ja, er staan een paar korte files. Eigenlijk valt er maar één echt op. En dat is de A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel staat 10 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel.
0: Dankjewel. Tot later dan weer. Zometeen in een kei goedemorgen. We gaan natuurlijk weer een antwoord geven op een kei goede vraag. En die heeft vandaag iets te maken met het winnen van een grote prijs. En over prijzen gesproken, we geven straks ook nog eens kaartjes weg voor een hele leuke theatershow over George Michael. En we bellen met Charlie Luske daarover.
17: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
23: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
24: Start je dag zonder barst.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
28: Goedemorgen.
27: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf en is dus een uitlener.
28: Echt waar, joh?
27: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
29: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
30: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
31: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is bize.nl.
30: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
31: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
32: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
33: SWK Benelux.
32: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Kei. Goedemorgen. John van Groenhoven.

0: Learning to Fly.
1: Jij, goedemorgen.
0: Op deze vrijdag, de 25e van september. Het is de laatste vrijdag alweer van de maand. Dus gaat het toch snel? We gaan gewoon naar
2: oktober. Zo, ja, het is wat jij nu zegt, waardoor ik ineens denk, oh ja.
0: Ja, want de volgende halen we net niet. Dat is oktober.
2: Dan is het alweer oktober. Ja, oktober. Goh, gaat het toch allemaal snel.
0: Ja, sneller. Hey, vandaag wordt een zonnige nazomerdag met een graad of 22, 3, 24 hoorde ik zelfs net al rondzingen. Ook dit weekend droog met veel zon en een graadje op 3, 24. Lekker nazomer weer.
2: Ja, je zou niet zeggen dat het dan de laatste vrijdag van september is. Als je het weer hoort. Vandaag voor de gamefans en voetballiefhebbers een belangrijke dag. Want FC 27 komt uit. Vroeger waren dat de FIFA Games.
0: Oh ja.
2: Dat heet tegenwoordig FC. Verschillende Amerikaanse steden die organiseren vandaag een eerbetoon aan Dolly Parton. Want vandaag is 25 september.
0: Oh, zo.
2: In Amerika is dat natuurlijk
0: 9-2-5.
2: De grootste hit van Dolly Parton.
0: Wat leuk. Nou, moeten we straks even draaien. Misschien even in het bijtraadje.
2: Ja, leuk. Formule 1 in Baku is dit weekend. Let op, de race die is al morgen.
0: Ja.
2: Kun je misschien leuk kijken met je buren, want het is morgen ook nog eens burendag.
0: Oh, wat leuk. Nou, ik vind het wel jammer dat de race nu verplaatst is. Want ik vind het een van de mooiste races.
2: Waarom is dat eigenlijk?
0: Ja, het heeft te maken met zondag is er een herdenking voor de oorlogsslachtoffers van de oorlog die daar in 2020 was.
2: Dus,
0: ik weet even de naam van die oorlog niet, daarom...
2: Ja, maar prima.
0: Maar daar heeft het mee te maken.
2: Dan zou je zeggen, pak lekker een ander weekend.
0: Ja, zou ik ook zeggen.
2: En dit wist je op zich ook wel toen je de kalender maakte, toch?
0: Ja, ik denk dat die man dat toen of vrouw dat toen niet was dan.
2: Nee.
0: Of zo. Ja, nee, ik vind het ook heel raar. Want ik denk ook voor de fans en uiteindelijk voor de kijkers is het niet goed.
2: Nee, ja, let
0: want
2: op.
0: Want jij zei al van dan moet ik alles uitgesteld gaan kijken. En het geldt voor mij ook.
2: Ja, normaal is vandaag natuurlijk een vrije training. Die volg je echt. Maar nu is het ineens een kwalificatie.
0: Een kwalificatie, ja. Dus middag om 2:00. Vandaag jarig. Suzanne Schulting wordt 29. Will Smith 58. En Maarten Kortlever hebben vanochtend wakker gebeld. Maar die is onderweg hier naartoe met een mooie tractatie.
2: Ja,
0: een tractatie.
2: 47.
0: 47 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal. Ik heb nieuws.
3: Toeristen hebben vorig jaar in Nederland bijna 118 miljard

0: euro uitgegeven. Dat is volgens het CBS ongeveer 6 miljard meer dan een jaar eerder. Dat geld is niet alleen maar in Nederland zelf uitgegeven. Ook toeristen die niet naar Nederland komen tellen soms mee. Bijvoorbeeld als ze bij een Nederlands bedrijf een vlucht of hotel boeken. Ruben van Bommel heeft voor het eerst het shirt van Oranje aangetrokken. De 22-jarige aanvaller van PSV maakte tegen Duitsland zijn eerste minuten en gaf een blessuretijd de assist op de gelijkmaker. Het debuut van Bommel betekende ook dat er voor het eerst een speler in actie kwam wiens vader en opa ook voor Oranje speelden. En de Britse pretparkfan heeft 140 ritjes achter elkaar in dezelfde achtbaan gemaakt. Ja, je moet er niet aan denken.
1: Hey, mooi man.
0: Deed hij 3 dagen over.
1: 3 dagen?
0: Ja,
1: hoezo dat dan?
0: Bijzonder. Nou, Daniel Richards die wilde zelf 100 ritjes maken, maar dankzij donateurs plakte hij er nog 40 extra rondjes aan vast. Met de actie haalde Daniel ruim 10.000 pond op voor een Alzheimer stichting.
1: Oh, wauw.
0: Dat was trouwens geen achtbaanritje. Daniel die stapte voor zijn actie in een achtbaan, waarin je in een paar seconden naar bijna 100 km per uur wordt gelanceerd.
2: Ja, dat is geen rustig ritje.
1: Maar 140 ritjes, doe je toch gewoon een paar, dat doe je toch gewoon een dag? Ja,
0: misschien was dat niet
2: haalbaar is.
0: Zo.
2: Ja, als een park op een gegeven moment dicht gaat.
1: 140 ritjes, maar hoe lang doet een ritje? 140, dan moet ik even...
2: Ja, maar ja, hij, is natuurlijk, hij heeft die achtbaan niet voor zichzelf. Dus als hij iedere keer in de rij moet staan... Stel dat er 20 minuten voor die achtbaan in een rij staat.
1: Oh, ja, dan laat ze hem toch voor?
2: Ja, dat weet ik niet of dat zo is. Blijkbaar niet.
1: Je blijft toch zitten?
2: Ja, blijkbaar niet. Denk ik, anders kan je inderdaad, dan doe je er een dag over.
1: Nou, ik heb een keer 6 keer achter elkaar in de Maku gezeten in SeaWorld.
2: Zo, dat is een heel heftig ding, weet ik.
1: Dat heb toen ook. Ik ben er nog van aan het bijkomen. Hè. Dat is een paar jaar geleden.
0: Maar het is ook man. 6 keer achter elkaar.
1: Ja, het was niet druk.
2: Ja. Ik ben wel eens 2 keer achter elkaar aan Joris en de Draak geweest. Vond ik al pittig.
1: Nee, dit was ook wel heel erg pittig.
2: Oh, ja.
1: Maar dat was wel leuk, want we zijn er wel steeds uitgegaan. En toen hebben we alle posities van de zeg maar, gepakt. Dus we hebben ook een voorzitter achterin. En gewoon kijken hoe dat dan
2: om te kijken voelt. Of het is dat het gerucht dat het achterste bakje sneller gaat, toch? Dan
1: ja, maar dat
2: bakje.
1: Voelt zo. Dat is gevoelsmatig wel zo.
2: Oh ja.
1: Maar dat komt omdat die voorin hang jij nog, zeg maar, op het moment dat je naar beneden gaat. En van het, ja, het is een technisch verhaal. Maar
2: je moet wachten tot het achterste bakje ook de heuvel over is.
1: En dan de afstand die je snel gaat, is op andere punten. Zeg maar voelbaar.
2: Ja.
1: Zit heel ingewikkeld in elkaar.
2: Ja, nee. Ja.
1: Snap je het nog?
2: Nee.
1: Ga toch volgen?
2: Ik ga vanmiddag naar de Efteling, ga ik het even kijken.
1: Ja, stuur anders een vraag in bij de Keigoeie Vraag.
2: Oh, kijk.
1: Vraag het omroepbrabant.nl. Daarover gesproken, zo meteen. Het is van dag weer een dag. De ochtend kan weer gaan beginnen. Want John die staat. Ja, we zijn al lekker bezig hoor.

0: fans die kijken er naar uit hoor, de Sugar Babes. Ze komen bij elkaar. En sterker nog, ze zijn bezig met een nieuw album. Dat komt volgend jaar februari uit. Dat hebben ze gisteren bekendgemaakt. Push the Button hoorde je nog vanuit een oude repertoire.
1: Goeie vraag.
0: Ja, we hebben, het is vrijdag. Het is bijna 9:10. Dat betekent dat we een luisteraar aan de telefoon hebben die een vraag heeft ingestuurd. En daarvoor bellen we vandaag met Bert Fransen. Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: Bert. Bert, jij had een vraag ingestuurd.
2: Ja, dat ja, klopt.
0: Vertel, wat is jouw vraag?
2: Als je in de staatsloterij een prijs vindt voor bijvoorbeeld 20 jaar lang een groot bedrag, maar je overlijdt eerder, wat gebeurt er dan met je prijs?
0: Oké. Dus, ja, dat is een goede vraag.
2: Dus, waar gaat hij naartoe? Gaat hij naar een goed doel of gaat hij naar de erfgenamen of waar blijft hij?
0: Ja? Ja, want de staatsloterij heeft af en toe van die speciale prijzen, dat je dan 20 jaar lang 250.000, het is recent nog bij de Koningsdagtrekking geweest.
3: Ja, volgens mij binnenkort weer in oktober is er weer zo'n soort
0: 20
3: prijs.
0: Jaar lang. En jij zegt dan, wat gebeurt er dan met die prijs als je voortijdig overlijdt?
2: Ja, het zal mij niet overkomen, want ik ben niet alleen, maar
3: prijs. Maar toch, voor het
0: maar
3: geval
0: heb je hem al ooit gewonnen, Bert?
2: Nee.
0: Oké, nou, maar je wil wel weten wat er gebeurt, want ja, je kunt maar goed voorbereid zijn, hè?
2: Ja.
0: Nou, wij vinden dat een
1: Goeie vraag.
0: Ja, en daarvoor kunnen we natuurlijk niet anders dan contact zoeken met de staatsloterij zelf. Björn Rosnog, die is daar winnaarbegeleider. Björn, een keigoeie morgen.
4: Een hele goede morgen.
0: Een hele goede morgen. Jij hebt de vraag van Bert gehoord, denk ik, hè?
4: Absoluut, ja. Een hele goede vraag. En hij is niet de enige die hem stelt, hoor. Okay. We krijgen hem vaker.
0: Nou, vertel, wat is het antwoord erop?
4: Nou, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Het geld blijft in de familie. Het gaat namelijk naar je erfgenamen als je eerder komt overlijden.
3: Oh,
0: oké. Dus die mogen dan besluiten wat ze ermee doen?
4: Absoluut. En sterker nog, eigenlijk heb je bij het winnen van de prijs al de keuze, wil je hem wel gespreid over 30 jaar, hè? Want de 1 oktoberprijs is 30 jaar lang 10.000 euro per maand.
0: Ja.
4: Of kies je ervoor om hem in één keer te laten uitbetalen.
3: Oh, dat kan wel.
0: Oh.
4: Dat kan zeker, ja. En ik denk ongeveer het percentage is daarin verdeeld. De ene vindt het fijner om er 30 jaar lang 10.000 euro op zijn of haar rekening bijgeschreven te zien worden. En de ander denkt, ik denk dat ik er sneller zelf meer mee kan maken. Dus ik laat het liever in één keer uitbetalen.
3: Oh, okay. En is het dan ook, stel de persoon overlijdt en de erfgenamen, krijgen die dan opnieuw die keuze eigenlijk?
4: Ja, absoluut. Ja.
3: Stel er zijn nog 5 jaar over, dan mogen ze opnieuw kiezen of doe maar inderdaad, 5 jaar lang. Of kom maar nu in één keer met het volledige bedrag?
4: Zeker weten, ja.
0: Oké, nou, dat is een duidelijk helder antwoord. Bert, is daarmee jouw vraag beantwoord?
2: Nee, het is helemaal beantwoord, ja.
0: Nou, heb je nog meer vragen? Want is je kans nu aan Björn?
2: Nee.
3: Eindcijfer bijvoorbeeld?
0: Ja, welke lot je moet kopen, ja.
2: Ja, ik kan misschien wel. Dan in één keer uitbetalen, want over de 100 jaar word ik niet.
0: Oké, nee, dat is inderdaad.
3: Ik heb wel, Björn, is het wel eens voorgekomen dat er geen erfgenamen meer zijn?
4: Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik doe het al even. En mijn collega's ook. Maar ook dan komt het geld goed terecht. Daar gaan we altijd over in gesprek.
3: Oké.
4: Ja. Het gaat in ieder geval, dat zag ik ook, dat hoorde ik in de vraag van Bert, het gaat niet naar de staat.
3: Nee, precies.
0: Nee, oké. Nou, ik wil Bert alvast heel hartelijk danken voor jouw vraag. Dank je wel, Bert.
2: Oké, dank je.
0: En Björn, ik heb nog wel even een vraag aan jou. Want jij bent winnaarbegeleider. Wat adviseren jullie aan winnaars? Bijvoorbeeld in het geval van als je 30 jaar lang 10.000 euro per maand zou winnen. Van joh, dan kan je beter 10.000 euro per maand pakken dan het hele bedrag.
4: Nou, dat advies geef ik nooit. Ik laat altijd winnaars bellen met de bank voordat ze bij mij langskomen met een financieel adviseur.
0: Ja.
4: En met hen het gesprek aangaan over die vraag. En ja, het is gewoon echt voor iedereen verschillend. Als je goed met geld om kan gaan, dan kan je dat best in één keer laten uitbetalen. Vind je dat wat lastiger? Ja, dan is het misschien verstandig om het te spreiden over 30 jaar.
0: Ja, ik zit zelf. Wat zou jij doen, Jasper?
3: Ik zou nu heel graag een huis willen. Dus als het me dat zou helpen om in één keer gewoon een huis af te kunnen rekenen, dat zou top zijn.
0: Ja, precies. Ja. Ik zou denk ik kiezen voor per maand. Want weet je waarom? Dan voelt het. Denk dat je dan geleidelijker aan gaat wennen aan het hebben van heel veel vrijheid. Financiële vrijheid.
4: dat zijn allebei hele goede redenen die we vaker horen.
0: Ja, nou, Björn, heel hartelijk dank. En ja, we kunnen natuurlijk allemaal gissen naar het lotnummer waarop die gaat vallen. Maar jij weet het ook niet, want het bepaalt de computer uiteindelijk in de loterij.
4: Ja.
0: Ja, wanneer, absoluut. Wanneer is dat?
4: Op 1 oktober.
0: 1 oktober.
4: 1 oktober is de 30 jaar lang 10.000 euro per maand prijs.
0: Nou, we gaan een lot kopen.
3: ik mag hopen dat ik jou dan weer een keer spreek.
0: Ik wou nog zeggen, ik hoop dat ik jou nog een keer spreek.
4: Ik hoop Bert of jullie te spreken.
0: Goed zo. Dankjewel, Björn. Dankjewel voor het antwoord op deze vraag. Dankjewel. Heb jij ook een keigoede vraag? Laat het ons weten via vraag@omroepbrabant.nl of een appje 06-573-2203. Je hoort het. Het zijn altijd interessante vragen en ook zo bijhorende antwoorden.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Nick Lowe, half a boy, half a man. Ja, het is altijd, ik wil het toch nog eventjes herhalen. We vinden het altijd heel erg leuk om keigoeie vragen te krijgen. Of in ieder geval vragen binnen te krijgen die we kunnen omzetten naar een keigoeie vraag. Dus heb jij een vraag over iets waarvan je denkt, hey, hoe zit dit? Waarom is dat? Zoals Bert straks vertelde en vroeg hoe het zit met die staatsloterijprijs. Wat ermee gebeurt als je overlijdt. Dat is dan een mooie vraag en die beantwoorden wij graag. Dus heb jij ook zoiets? Vraag@omroepbrabant.nl of via de app 06-573-282-03. Wij noteren hem en iedere vrijdag rond 8:50 hoor jij een antwoord op een keigoeie vraag. Wij gaan zo meteen horen hoe het zit in het nieuws. Nick, waar ga je het allemaal over hebben?
1: Onder andere gaat het over een schipper die met zijn boot tegen de pijler van een brug is gevaren. Bij Drimmelen gebeurde dat en ik ga het weer hebben over de comeback van Hives.
2: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
3: Hoe kom je daar nu bij?
2: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family!
4: Aanbevolen door Vrolijke Families.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram. Dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
8: Met Rousseau chocolade.
7: Kijk op rousseau.nl.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: Ja, we worden bezig gehouden door het verkeer deze ochtend. Door Erik. Ja, het is voor de vrijdag is het voor ons even wennen, want het is meestal erg rustig. Ja.
11: Het is over het algemeen begint het wat later op de ochtend drukker te worden op de weg. Maar het zijn vooral de werkzaamheden die op de omrijroutes voor vertraging zorgen. En dat zien we vooral nu op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. Zo'n 10 kilometer file rijden met bijna 25 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met de afgesloten N3 en nu ook de A27. En dat zullen we het weekend zeker ook gaan merken. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Dussen en Vlijmen. 13 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Erik, dankjewel weer. Tot over een half uurtje. Tot zo.
11: Zeker.
12: Omroep Brabant.
0: Krijgen een zonnige dag vandaag. Temperaturen die oplopen tot zo'n 20, 22, 23 graden. Vanavond en vannacht helder. Koelt af naar een graad of 12. Komende dagen en het weekend prachtig nazomerweer. 20 tot 24 graden. Al kan het morgen nog wel wat bewolkt zijn. Dan horen we straks van Weerplaza. Het is 8:58. Nick de Vries, het nieuws.
1: Een schipper is vanmorgen tegen een pijler van een brug gevaren in het kanaal tussen Drimmelen en Geertruidenberg. Er liep daardoor water in de boot. Brandweerlieden hebben de schipper veilig van boord kunnen halen. Daarna is er een pomp op het schip geplaatst om het water eruit te krijgen. Het schip dat gerst en graan vervoert wordt nu door een boot van de brandweer naar de plaats van bestemming gesleept. Bij jeugdgevangenis in Heijakker in Breda is vanmorgen rond 4:45 brand gemeld. Brandweer en politie rukten natuurlijk meteen uit. Volgens een woordvoerder van de gevangenis ging er een brandmelder af, maar is er uiteindelijk geen brand geweest. Het is niet bekend waarom die melder af is gegaan. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk tegen een man van 26 uit Herpen. Hij zou online seksueel contact hebben gehad met 3 minderjarige jongens. Met 2 van hen zou hij ook hebben afgesproken. Het OM wil dat de man ook een behandeling gaat volgen om de kans op herhaling te verkleinen. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Minister Van Weel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in de kwestie over onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht maakt hij in een debat excuses.
13: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: De PVV diende hierna alsnog een motie van wantrouwen in. Die werd alleen nog gesteund door Forum voor Democratie.
0: Ze hadden beter om 8 uur gewoon gelijk die excuses kunnen doen. Hadden ze een frietje pakken en lekker naar huis.
1: Zo is het. Dat had inderdaad een debat van een paar uur schils. Ja, dat klopt. Terug naar eerder deze week. Toen werd de comeback van Hives groots aangekondigd. Vooral werd ook benadrukt dat het terugkeert omdat mensen behoefte hebben aan een sociale netwerksite dat draait op Europese software. Dat werd heel erg benadrukt. Hè. Dus zonder banden met de grote Amerikaanse spelers zoals Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook. Nou, wat blijkt nou? Follow the Money heeft ontdekt dat Hives wel degelijk nog steeds zaken doet met Amerikaanse bedrijven. Oh. Zo krijgen alle mensen die zich hebben aangemeld een welkomstmail en die is afkomstig van het Amerikaanse bedrijf Mailgun. De loginpagina gebruikt software van 2 Amerikaanse bedrijven en er worden lettertypes ingeladen vanaf de servers van Google. Dus met andere woorden, nog voordat je lid bent geworden van Hives worden je persoonsgegevens toch al zeker door 3 Amerikaanse bedrijven gewoon verwerkt.
0: Ze bedoelen het helemaal goed, maar
1: maar het blijkt dus ook dat het gewoon heel lastig is om het soms.
5: Ja, dat is het vooral toch? Van hoe afhankelijk we zijn van zoveel verschillende bedrijven.
0: Ja, dat blijkt wel weer. Ja, maar het is ook wel het gemak waarmee dan dus wordt besloten. Oh, dan pakken we Mailgun voor het mailtje en we pakken de. Daar wordt dus gewoon niet over nagedacht.
1: Ja, kennelijk niet.
5: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je ook even niet nadenkt bij het lettertype. Waar komt dit lettertype vandaan?
0: Nee, nou ja en nee. Kijk, als je echt specialistisch bent in die branche, en dan zou je dat wel moeten weten.
1: Ja,
0: en voor heel veel mensen die zitten luisteren denken, hoezo, het lettertype van Google, maar wat weet Google dan daarvan? Nou ja, het is allemaal technisch, maar achter de schermen wordt jouw computer volgeladen met allemaal software en informatie. En aan de andere kant zendt jouw computer al die informatie weer terug op je telefoon.
1: Ja. Dus het blijkt maar weer dat zelfs dat ze dus, ze doen nog hun best, maar het lukt toch nog niet.
0: Nou, wordt Hives dan toch weer Hypes? Wie weet. Iets leuks. Charlie Lusker gaan we zo meteen bellen. Hij speelt de voorstelling The Story of George Michael. En daar gaan we ook kaartjes voor weggeven.

0: Je luistert naar een goedemorgen op Omroep Brabant. En dit was Sabrina Carpenter en Man a Child. De Story of George Michael keert terug. Meer dan een hitshow. Het is het verhaal achter de muziek. Ongekende doorbraak van de man. De wereldwijde roem, persoonlijke strijd, kwetsbaarheid. En een van de grootste stemmen natuurlijk uit de popgeschiedenis is George Michael. En Charlie Luske, die speelt en zingt George Michael. En die hebben we aan de telefoon. Charlie, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hallo. Ja, George Michael, je love hem al, je heet hem. Maar er zijn heel veel mensen die ervan houden.
1: Jazeker.
0: Wat heb jij met George Michael, om daar even mee te beginnen?
1: Het is wel een van mijn eerste muzikale ervaringen waar ik zo onder de indruk van was. Met name Careless Whisper. Toen ik dat hoorde, zeg maar, en ook toen die videoclip zag, toen, die stem, wat jij zegt, love him or hate him, ja, er zijn niet zo heel veel mensen die hem haten. Toen in de Wham-periode was dat nog een beetje, omdat dat natuurlijk altijd een beetje zo'n popcorn-imago. Maar ja, Later is eigenlijk iedereen het erover eens dat het een van de beste artiesten en beste zangers ever is. En qua vocaal en als songwriter. Ja, het raakte mij gewoon. En dat is eigenlijk nooit veranderd. En of dat nou Faith of I Want Your Sex of Freedom of zelfs G's to a Child en al dat soort nummers die nogal uit elkaar liggen qua stijl. Het is allemaal, hij kan het allemaal. En het is allemaal, het is allemaal gek.
0: Ja, wat jullie laatste nummers die je noemt, dat zijn het eigenlijk ook, is dat een van de mede van de redenen geweest waarom die met Andrew Ridgely Wham heeft gebroken? Hè? Wilde met meer creatieve vrijheid hebben. Daarover gesproken, het is de story of George Michael, maar belicht je dan daarin ook de periode met Wham?
1: Zeker. Kijk, het is letterlijk een soort van rockumentary, noemen we het een beetje. Dus het begint echt bij een klein jongetje. Van Cypriotische ouders, weet je wel, of vader, dat begint daar, het verhuizen naar Engeland en hoe dat begonnen is, hoe die Andrew ontmoet op school en dan Wham, weet je wel, het feit dat hij eigenlijk een beetje een verlegen dik jongetje was en dat Andrew de knappe guy was, die hem uit zijn schulp trok. Dus het komt echt allemaal voorbij, maar ook alle minpunten, ook alle diepe dalen, het verlies van zijn grote liefde, zijn moeder en de drugs. En ja, weet je, het is een heel bewogen leven. En wij rijgen eigenlijk alle hits een soort van aan elkaar. Grotendeels chronologisch, maar niet helemaal. Ja. Maar wel met zijn hele levensverhaal. En dus ook wel tot het eind, ja.
0: Ja, als je het zo noemt, dan denk je, heb je twee avonden nodig om het hele verhaal te vertellen.
1: Ja, nou, we hebben sommige liedjes die zijn iets korter, of sommige liedjes die lopen over in een ander nummer. En sommige nummers die worden, zeg maar, muzikaal gespeeld als underscore. En je kan inderdaad niet alle nummers spelen. Maar niet alle liedjes lenen zich ook voor theater. Maar ik denk wel dat er toch wel een stuk of 30, 40 nummers in de show zitten. En dat zijn wel gewoon echt alle grootste hits, weet je wel. Ook van Wham, Club Tropicana en Wake Me Up Before You Go-Go. En natuurlijk Careless Whisper, Different Corner, Faith. Ja, alles, You Have Been Loved, noem het maar op. Dat zit er allemaal in.
0: Ja.
1: Met de band natuurlijk, die waar ook zangers in zitten, die hier en daar ook een stukje lead hebben. Dat zijn allemaal George Michael liefhebbers die ook hun ode willen brengen. Dus het is een show van 2 uur ongeveer. En dat komt allemaal voorbij. Maar goed, we hebben de vorige jaren dat we het hebben gedaan. Mensen komen ook wel eens 4 of 5 keer naar de show. Omdat ze denken, ja, ik heb het nog gemist, dat stukje. Of dat, ik wil dat nog een keer. En hoe zat dat ook alweer? Dus dat is wel te gek.
0: Ja, of is het misschien dat ze toch het gevoel hebben dat ze dan George Michael toch op het podium zien staan? Wat dan weer een compliment is voor jou, Charlie.
1: Dat denk ik niet. Nee, kijk, wat wij doen, wat heel belangrijk is, je hebt natuurlijk verschillende artiesten. Je hebt nu Rob Lamberti, die hem echt nadoet. Hè? Ja. Die soms zijn geluid ook echt benadert. Wat super knap is natuurlijk. Ja. Maar met het haar en de tandjes in en de helemaal. Wat wij doen is wel, ik doe wel dat leren jasje van Faith. Daar beginnen we mee met een kruisoorbelletje en een zonnebril. Maar uiteindelijk, kijk, ik ben gewoon ik. Ik lijk meer op George Michael dan dat ik op Michael Jackson lijk. Dat dan wel.
0: Toch wel.
1: Maar het is niet zo dat mensen op straat zeggen, hey, weet je op wie jij lijkt? Dat is absoluut niet zo.
0: Nee.
1: Maar het is wel, met een knipoog proberen we wel te zeggen, nou ja, dit is natuurlijk een beetje hoe die bewoog, dit zijn zijn jeans. Zonder dat we zeggen van. Zonder dat het een soort van zo'n tribute act is, waarin je iemand echt helemaal persifleert.
0: Ja.
1: En maar dat is nooit de bedoeling. Het is echt een eerbetoon aan hem.
0: Ja.
1: Dus zo moet je dat meer zien.
0: Wat vind jij er eigenlijk van? Dat iemand hem persifleert? Want,
1: ik snap het wel, want hij is dood.
0: Ja.
1: Ik snap wel als jij. Als jij zo fan bent van iemand en je kan zingen en jouw stem lijkt daar ook nog op. Mensen zeggen op een gegeven moment, joh, ik weet het niet, maar dit is gewoon eng. Jij lijkt gewoon op. En kijk, voor sommige mensen is dat een commerciële overweging. En die gaan dan de hele wereld over. Ja, dat is wat gebeurt.
0: Ja.
1: Ik hou van verschillende stijlen muziek en van verschillende soorten artiesten. Ik heb ook een Robbie Williams show gedaan. Nou, ik lijk helemaal niet op Robbie Williams. Ik vind die muziek wel heel gaaf. En ik vind hem een van de grootste entertainers van onze tijd. Niet een van de allerbeste zangers, maar wel een van de beste entertainers. Story of boybands hebben we afgelopen jaren gedaan. Ja, ik heb zelf in boybands gezeten. Maar we doen niemand na. Ook in die show, daar doe ik af en toe de stem van Nick Carter na. Of de stem van Gary Barlow of whatever.
0: Ja.
1: Maar dat is omdat ik dat toevallig kan. Ik vind het leuk om met mijn stem een beetje te spelen. Maar het echt helemaal 100% persifleren. Ja, ik vind dat je zo moet lijken dat mensen echt twijfelen van, wow, dit zou hem kunnen zijn. Ja, dan vind ik het heel knap.
0: Ja,
1: maar,
0: absoluut waar.
1: Ja, god, het is in deze tijd is het natuurlijk dat de tribute verhaal, dat is helemaal terug. Omdat, soms treedt iemand maar één keer op in de twee jaar in dit land. En dan in al die andere tijd moet je dat missen. Nou ja, dan vul je dat grap op. Dat snap ik wel.
0: Ja, snap ik ook. Hey, het verhaal van George Michael. Je hebt het natuurlijk helemaal tot in de treuren dan helemaal meegekregen. Wat is het meest verrassende wat jij hebt geleerd over George Michael?
1: Nou, kijk, ik wist zelf natuurlijk ook al best wel veel ervan. En Fedra Kwant, onze vertelster en bassiste, die de allergrootste kenner en fan is, die het verhaal over Careless Whisper, dat hij uiteindelijk alles helemaal zelf in de studio in Engeland heeft gedaan, geproduceerd, en gewoon tegen de grootste producers in de wereld heeft gezegd, nee man, dit is hem niet, op 21 jaar, voor hoe oud was hij? Dat is wel dat ik dacht, oké, dus fucking eigenwijs, nou, dat ben ik ook. En dat ik denk van, oké, dus je moet je eigenlijk niet iets laten vertellen als je het echt zeker denkt te weten. En het kan nog steeds fout zijn, maar dan heb je in ieder geval gedaan waar jij voor staat en waar je in gelooft. En toen dacht ik, oh, ik wist niet dat dat op die leeftijd bij hem al zo ver ging en dat hij zo eigenwijs was. Maar hij had wel gelijk. En dat hij zo ontzettend onzeker was, dat verbaasde me wel. De videoclip van Careless Whisper bijvoorbeeld ook opnieuw moest. En dat zijn zus uit Engeland moest komen met een föhn om zijn haar opnieuw te doen, omdat hij vond dat het slecht zat.
0: Ja.
1: Dat zijn natuurlijk wel 17.000 pond verder. Dat je denkt, wow, als platenlabel zou je kunnen zeggen, joh, stel je niet zo aan, je ziet er hartstikke goed uit, zeur niet. Maar gewoon, hij was heel snel al toch eigen baas. En dat vond ik wel, dat ik dacht, wauw, op die leeftijd. Ja, een bijzondere man.
0: Ja, is het absoluut. En een prachtige stem, mooie muziek gemaakt. En jij trekt met de show ook door Brabant heen. Onder andere
1: zeker.
0: Veldhoven, Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, nog andere steden. Dat is
1: Roosendaal, we komen acht verschillende plekken, geloof ik. Ja.
0: Kijk, het leuke is, wij mogen nog twee keer twee kaartjes weggeven aan luisteraars. Dus als je nu zit te luisteren, dan zou ik zeggen, stuur een appje. Wil je naar het hele verhaal van George Michael en de muziek horen en Charlie Luske zien op het podium met alle collega's, dan is dit je kans. Dus app ons even.
1: Ja.
0: De computer die selecteert straks twee winnaars. Die mogen ergens naar een plaats, naar keuze, naar jouw voorstellingen toe, Charlie.
1: Ja, zij kunnen gewoon op Instagram, kun je gewoon de speellijst zien. Dan kun je ook even rustig kijken welke datum uitkomt en zo. Dus gewoon het Charlie Luske, dat is het makkelijkste, denk ik. En dan,
0: hartstikke goed. Ik vond het superleuk dat je even tijd wilde maken voor ons en in de show wilde komen. En ik wens jou onwijs veel succes. En ik hoop je in Den Bosch te gaan zien, want daar woon ik zelf. En ik ben een groot fan van Careless Whisper, of van George Michael.
1: Hartstikke goed.
0: Ja. Careless Whisper, ja, ik zei het al, die gaan we dan maar gewoon even draaien, Charlie. Want het blijft toch een van de...
1: Yes, precies. Dat is het beste, toch?
0: Ja, gaan we doen. Absoluut. Charlie, dankjewel. Mooie dag, hè.
1: Dankjewel, hè.
0: Dankjewel.
1: Fijne dag.
0: Hoi. Charlie Luske, hij speelt George Michael. In The Story of George Michael wil jij je kans maken op die kaartjes. Mag je nu appen 06-573-282-03. En wie weet hoor je dit dan live performed door Charlie Luske. Dit is George Michael en Careless Whisper.

0: George Michael, Careless Whisperer. Ja, je maakt de kans op kaartjes als je hebt zojuist voor de voorstelling van Charlie Luske, The Story of George Michael. De computer heeft twee winnaars daaruit geselecteerd. Ik mag feliciteren Leonie. Jij krijgt twee kaartjes voor een voorstelling naar keuze ergens in Brabant. En ook Paul mag ik feliciteren met twee kaartjes. Eén keer twee kaartjes, ja. Dus ieder krijgt twee kaartjes. We gaan even contact met jullie opzoeken en dat komt allemaal in orde. Dankjewel voor het app allemaal. Wij gaan naar het Rad straks. Na 9 mag je weer liedjes aanvragen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
7: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
13: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
12: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
14: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
17: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
16: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10-Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
18: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire. Good in intensity. Ja, yeah, and personality to play football.
16: Het weer zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het is 8:58. Eens kijken hoe het verkeer zich ontwikkelt op deze vrijdagochtend. Erik Evengroen van de ANWB.
19: Ja, het zijn vooral de omrijroutes van de afgesloten snelwegen zoals de A27 die voor vertraging zorgen. Onder andere op de A16 zien we dat, van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum 10 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging. En de A59 is extra druk, Zonsveel richting Den Bosch tussen Dussen en Vlijmen 13 kilometer met 20 minuten vertraging.
0: Oké, dankjewel. Zometeen na 9 gaan we slinger geven aan het rad. Komt een categorie en letter. En in die combinatie mag je straks liedjes aan. Aanvragen. Dus wat ik jou vraag is, denk vast even na over een lekker liedje voor deze vrijdag. Dan zit je straks helemaal goed in de app. Touwbop komt er zo aan.
20: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
24: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
26: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
27: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
28: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
29: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Kei. Goedemorgen.
4: John van Groenhoven.

0: Moonlight Shadow van Mike Oldfield in een kei goeiemorgen. Het is vrijdag. De 25e van september. Het wordt een zonnige nazomerdag. Vandaag met een graad of 2, 23. Dit weekend droog met veel zon en 3 tot 24 graden.
1: De A59 is dicht weer dit weekend vanwege werkzaamheden. Opnieuw rondom Hooipolder. Opletten dus als je daar langs wil. Vanmiddag hadden we het vorige week over. Is die veiling bij het Evoluon?
0: Ja.
1: Zij bestaan 60 jaar en gaan onder meer een overnachting verwijderen.
0: Overnachting, ja. Night at the Museum, hè. Dan kan je daar...
1: Verschillende
0: ook hele leuke dingen. Ja.
1: Ja, dus daar kan je vanaf vandaag op meebieden. Zondag, dan is in Tilburg de Tilburg Thermaals. En morgen, dan is het pure dag.
0: Oké, en jij doet zondag mee met de Thermaals?
1: Zeker, ja. Ben je 16 kilometer.
0: Hoeveel?
1: 16 kilometer.
0: Ja, dus de Thermaals.
1: Ja, echt de Thermaals.
0: Ja, echt de Thermaals.
1: Het doel is onder de 1 uur 15.
0: 1 uur 15, schrijf me even op.
1: Oké.
0: Dan komen we er nog...
1: Ik heb keihard getraind. Ik heb woensdag nog even de beentjes losgelopen. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja. Overigens, wij moeten ook nog even... Ja, ik zie het me ineens te binnen. Nog ergens op terugkomen. Ja. Wij gaan line dansen, toch?
1: Ja, zeker. Dat is wel het plan. Ik ben wel druk bezig om dat even uit te zetten.
0: Ja, want dat hebben we vorige week geroepen. En daar zijn we eigenlijk helemaal niet meer op teruggekomen.
1: Nee, maar, dat was volgens mij het nieuws, hè, dat line dansen steeds populairder wordt. Of wel het idee in ieder geval dat het steeds populairder wordt.
0: Ja, nou, de country muziek wordt... met name de Americana sound, die wordt steeds populairder. Wij hadden allebei de fascinatie voor het line dansen.
1: Ik zie op mijn Instagram iedereen de hele tijd line dansen. En ik zie iedere keer van die... het is Ultimate Footloose.
0: Ja, Footloose.
1: Zie ik steeds iedere keer van die instructiefilms voorbij komen. En we hadden allebei zoiets van, dit willen we doen.
0: Ja, nou oké. Okay. Ja, we gaan dat doen. Dan gaan we hier even, we gaan dat regelen.
1: Ik wil even kijken of we eerst een keer iemand kan langskomen in de studio. Dan ben je in de studio alvast een klein lesje.
0: Een proeflesje, precies.
1: Ja, en daarna gaan we gewoon een keer
0: een proeflesje line dansen. Dus dan gaan we regelen. Ik zie Nico ook al heel enthousiast kijken.
1: Die gaat mee, dat weet je nog niet.
0: Oh, die
1: gaat dus mee.
2: Ja, precies. Ik zie dat helemaal niet.
0: Ja, je bent de onderdeel van het team.
2: Die dag vind ik... Jullie slepen mij mee hierin.
0: Ja, we hebben ook een team uitje. 2 januari gaan we naar George Michael. Musical.
2: Oh, ja. Leuk. Dan heb ik denk ik iets.
1: Bijna 300 mensen staan bij een ziekenhuis op de zwarte lijst. Patiënten en bezoekers die misdragen zich soms zo erg dat ziekenhuizen hen voortaan weigeren. Vorig jaar gebeurde het al honderden keren en dit jaar neemt het aantal gevallen alleen maar toe, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Voor spoedzorg mogen deze mensen wel nog langskomen, want dan mogen ziekenhuizen mensen niet weigeren. Het halen van een rijbewijs wordt volgend jaar opnieuw duurder. Het kost nu zo'n €3000
0: zo.
1: En dat wordt dus weer meer. Rijschoolhouders die luiden de noodklok omdat steeds meer jongeren rijlessen nauwelijks nog kunnen betalen. Een rijschoolhouder uit Halsteren die we spraken is bang dat een rijbewijs straks alleen nog voor de elite is.
0: Nou, ik moet zeggen, mijn zoon is nu begonnen met rijlessen. Een paar weken geleden, van de zomer. Het was nog niet makkelijk om een beschikbare rijschool...
1: Het is
0: echt hartstikke druk.
1: Dus... Maar dit wordt natuurlijk duurder vanwege de brandstofprijzen, toch?
2: Ja, dat soort dingen, ja. En kennelijk is het dan ook weer zo dat die rijschoolhouders... die zeggen van ja, elektrisch rijden en zo, dat heeft dan wel een voordeel voor ze. Alleen, dat zijn dan vaak weer auto's met een automaat.
0: Ja, dat is lastig.
2: En als dan inderdaad ze daarin afrijden... dan mogen ze weer niet een auto besturen met een schakelding. En die zijn vaak weer goedkoper tweedehands.
0: Ja.
2: Dus ja, daar kiezen ze dan ook weer
1: eigenlijk
2: voor.
1: Eigenlijk zou je toch gewoon vinden dat rijschoolhouders... gewoon goedkoper mogen denken, toch?
0: Of ja, maar dat geldt voor heel veel. Maar dat geldt voor niet alleen rijschoolhouders. Maar je hebt bijvoorbeeld ook zorgverleners. De buurtzorg. En die iedere dag met het. Vaak die hebben geen auto van de zaak.
1: Zo, weet je wel. Dat die dan. Als de overheid zegt, joh, die mogen tanken met minder accijns of zo. En dan...
0: Ja, maar kijk, dat betreft zouden wij het echt goed doen, denk ik, in de overheid. Wij denken mee. Wij staan met onze poten in de klei. In de maatschappij.
1: Ik snap die zorgen wel. Als iemand meer een rijbewijs heeft. Ja. Dat ze het niet kunnen betalen, dat is toch wel voor problemen.
0: Ja, want dan zitten de treinen weer vol en de bussen.
1: Voor dat soort faciliteiten, banen, waar je gewoon een rijbewijs voor nodig hebt, kan dat ook niet meer.
0: Ja. Nee, ik vind, we moeten op de bres springen daarvoor, Jasper.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik weet nog even niet hoe, maar...
3: Kei, goedemorgen.
0: Ja, ik zit ook te denken, hoe zouden we dat nou kunnen... Maar ik heb dat serieus, ik heb af en toe dat idee, want we roepen dan wel. Denk je, ja, oké, leuk idee jongens, en dan gaan we weer... Maar het zou toch op een of andere manier... Waarom komt er geen beweging tot van de grond die doorpakt?
1: Ja, en toch iedere keer komt er wel weer ergens een nieuwe politieke partij.
0: Ja, maar die gaan het verschil niet maken. Die komen dan terecht in de... Volgens mij is het een soort van... We worden meegezogen en dan...
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Nee. Nou, we gaan...
1: Slinger geven aan het rad, dat kan ik wel.
0: We gaan slinger geven. De letter die erbij komt.
1: Het is de letter H vandaag. En qua categorie, omdat het morgen burendag is... dingen waar je met je buren ruzie over kan hebben.
0: Oké, nou leuk, gezellig. met de letter H. Dingen waar je met de buren ruzie over kan hebben met de letter H. 06573282 03. Een appje met een liedje erbij. En dat zorgt ervoor dat je hem dan misschien gaat horen zometeen op de radio. Simon die is vroeg erbij. Die zegt, je kan ruzie hebben over een heg. Letter H.
2: Ja.
0: Wil London Beat. You Bring On The Sun. Nou, die gaan we dan eens lekker draaien.
2: Ja, behalve als die heg dus te hoog is.
0: Ja, dan zit je in de schaduw.
2: Ja.
0: Ja. Ja, zit. Mooi. 06-573-282-03. Dingen waar je met de buren ruzie over kan hebben met de letter H.

het leuke aan dit rad draaien is dat er soms liedjes voorbij komen waarvan je denkt, oh ja, die hebben we heel lang niet gehoord. En zo kwam Thijs met deze van De Dijk. Niemand in de stad. De categorie is dingen waar je met de buren ruzie over kan hebben. Dat met een knipoog naar Burendag morgen. De letter H, dat leverde al mooie liedjes op, waaronder De Dijk. Het levert heel veel appjes op, dankjewel daarvoor. Ik kreeg een appje van Mario, die zegt het bouwen van een hal. Dat is een heel verhaal achter. Na 5 jaar procederen, eerste bestemmingsplan, aanwijzing. Fijn, een hoop geprocedeerd. Ook de buren die gingen procederen tot de Raad van State. Maar erg goed nieuws, want ze bestaan in hun recht. Ze mogen gaan bouwen. Ik wil graag André van Duin horen als de zon schijnt. Die ga ik straks zeker eventjes draaien. Het past mooi op zo'n dag als vandaag. Dianne die heeft het nog over Heibel. Even kijken, harde muziek. Houtvuur kan ook tot problemen leiden. Goedemorgen hier, Wim uit Oosterhout. Wat denken jullie van huisdieren? Jazeker. En dan hekwerk. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Die zegt, even kijken, Daniel die komt daarmee. Dat is ook een lekker liedje, die ga ik even klaarzetten. Ja, eens even zien. Hekken worden nog genoemd. Herrie. Nou ja, goed, zo kunnen we wel eventjes doorgaan. Ik ga lekker het liedje draaien. Dankjewel voor alle appjes.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Daniel met hekwerk, daar kan je ruzie over hebben met de buren, zeker. André van Duin, die hou je nog even te goed. Die komen we het straks nog voorbij voor Mario. We gaan eerst naar het nieuws zometeen met Nick. Waar ga je het over hebben?
1: Dat de Merwedebrug een paar dagen dicht is en een gezin in Australië schrok toen een dochter iets op haar kamer ging pakken.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
3: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
4: Werk aan Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
3: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Ja, het is een wat drukkere ochtend, wat verkeer dan we normaal gewend zijn. Meneer Erik Evengroen wordt aardig bezig gehouden.
7: Ja, voor de vrijdagochtend zeker.
0: Ja, zeker.
7: Ja, klopt. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de afgesloten A27. Want die zorgt voor extra drukte op de omrijroutes, zoals de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zonsveel en Dordrecht 5 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En ook een kwartier oponthoud heb je op de A59 van knooppunt Zonsveel naar Den Bosch. Tussen Dussen en Nieuwkuik. En er staat 10 kilometer file.
0: Oké, dankjewel Erik.
7: Hoi hoi.
8: Omroep Brabant.
0: En dat allemaal op deze vrijdag, die vandaag zonnig gaat verlopen. Temperaturen die oplopen tot 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Koelt af van een graadje of 12. Ook de komende dagen en ook dit weekend zit er mooi nazomerweer aan te komen. Met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar tussen de 20 en 25 graden. Het is 9:30 geweest. We gaan het nieuws met Nick.
1: Ja, de Merwedebrug op de A27 is tot maandagmorgen 5:00 dicht. Naast die Merwedebrug bouwt Rijkswaterstaat een nieuwe brug. De huidige brug krijgt daarom een dunnere en lichtere asfaltlaag. Een woordvoerder legt uit waarom.
9: Bij de bouw van een brug zet je zwaar materieel in, ga je heien. Daardoor ontstaan trillingen. Trillingen kunnen leiden tot zettingen bij de oude brug. En zettingen zijn kleine verzakkingen bij de pijlers. En hoe lichter de brug is, hoe geringer die zettingen zullen zijn. Dus dat betekent dat het reduceren van het gewicht helpt bij de bouw van de nieuwe brug. En om de brug in stand te houden voor de komende tijd.
1: De verwachting is dat de afsluiting vooral vanmiddag voor veel overlast zorgt. Een flinke ravage vanmorgen in Rijen. Daar botsten op een kruising twee auto's op elkaar. Een van de wagens ramde daarna een lantaarnpaal. De weg ligt bezaaid met auto-onderdelen en een van de bestuurders is in een ambulance behandeld. Over de ernst van de verwondingen is nog niks bekendgemaakt. Gasleveranciers die moeten worden verplicht om gasvoorraden aan te houden voor de winter. Nu is de overheid nog verantwoordelijk voor deze gasvoorraden. Maar minister Van Veldhoven wil de verantwoordelijkheid bij de markt neerleggen, zegt NOS-verslaggever Ruben Eg.
10: De minister zegt, eigenlijk kunnen die energiemaatschappijen best wel zelf kijken hoe ze dit kunnen regelen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een manier waarop zij dan die bestaande gasvoorraden een deel daarvan gaan huren. Ja, als een soort van hotel waarbij ze een stukje van die gasvoorraden huren.
1: Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland relatief veel ruimte om gas op te slaan. Daarbij is Nederland verplicht om bepaalde Europese vuldoelen te halen. Andere landen mogen een beroep op die voorraden doen, maar Nederland mag hen daar niet voor laten bijbetalen.
0: Ik vind het helemaal geen goed plan, want ik zou je zeggen waarom. Dan wordt het weer een half commercieel verhaal. Dus uiteindelijk gaan we dan nog meer betalen voor het gas. En ik heb even zitten kijken. We zitten nu op 57,5%.
1: Ja, dat is echt.
0: Ik kan me hier heel, heel boos over maken.
1: Daar hoor je niks van.
0: Nee, maar het is echt. De regering is vooruitzien, zeggen ze. Maar ik voorspel nu. Wij gaan dus met deze gasvoorraad de komende winter gaan wij het niet redden. Dat gaat. Dus wij komen straks ergens, tenzij het een hele zachte winter wordt, dat is even de disclaimer. Maar als wij een winter krijgen zoals afgelopen jaar, dan zul je straks in januari krijgen, dan slaat de paniek echt toe. En dat vind ik fout van de overheid. Dat vind ik echt, dat kun je ze, dan moet je ze op aanspreken. En we hebben voor 800 miljard euro gas in de grond zitten. En wij moeten allemaal moeite doen om ergens een gas een beetje gevuld te krijgen. En dan wordt het ook nog op deze manier commercieel gemaakt, waardoor die prijzen uiteindelijk omhoog gaan. Kijk, wij zullen er misschien niet iets minder warmer bij zitten, maar er zijn mensen die kunnen dit gewoon absoluut niet betalen. En daar maak ik me echt heel erg boos over. En dat het gewoon zo laks mee om wordt gegaan.
1: Ja, ik ben ook benieuwd hoe dat...
0: En ik weet dat het helemaal niet mijn taak is om daar te propageren, maar ik blijf dat roepen.
1: Ja, dus... Nou ja, prima toch.
0: Dus,
1: dan naar Australië. Daar leven een boel slangen, maar ze dringen niet vaak huizen binnen. Het gebeurde wel bij een gezin in Queensland. De bewoners die troffen een slang aan op de slaapkamer van hun jongste dochter. Dat meisje zag hem zitten toen ze iets wilde gaan pakken in haar kamer. En dat bleek ook door te gaan om een oostelijke bruine slang. Dat is een van de giftigste slangensoorten ter wereld. Waarschijnlijk is die via een open raam naar binnen geglipt daar. Nou, die slang is uiteindelijk gevangen en daarna vrijgelaten in de natuur. Ja.
11: Ja, dit houdt mij echt tegen om ooit naar Australië te gaan.
0: Dit is toch echt... Haaien en slangen.
11: Ja, haaien en slangen.
1: Je moet er in ieder geval opkijken dat je ze tegenkomt, volgens mij, inderdaad, een slang. Ja, dus,
0: de verhalen die bereiken ons, maar Australië is keigroot, man.
11: Ja, ja, maar met dus ook keigroot dus, slangen. Ja. Ja. En allemaal keigiftig.
0: Dan moet je keigoed opletten, jongen. Ja. Ja. Kijk. Ja, die moeder zei het vroeger altijd, kijk uit waar je loopt.
11: Ja, nee, maar... Nee, ik hou er niet van.
0: Nee, nou, goed. Dan houden we jou lekker hier. Ja.

Allemaal Cat's Eye. En daarvoor nog André van Duinen. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Was nog voor Mario. Daarmee sluiten we het rad weer af. Maandag bij Jordi. En Mark, die is denk ik weer terug maandag. Weer een nieuwe kans, een nieuwe ronde.

0: Eternal in een kei. Goedemorgen, de ochtendshow op Omroep Brabant. Deze vrijdag, de laatste van september alweer, de 25e. Waar ik vanochtend belde met Charlie Luske. Hij toert vanaf volgende week langs de theaters in Brabant met The Story of George Michael. In 2 uur tijd komt er alles voorbij.
1: Het begint echt bij een klein jongetje verhuizen naar Engeland en hoe dat begonnen is, hoe die Andrew ontmoet op school. En dan Wham, weet je wel, het feit dat hij eigenlijk een beetje een verlegen dik jongetje was en dat Andrew de knappe guy was, die hem uit zijn schulp trok. Dus het komt echt allemaal voorbij. Maar ook alle minpunten, ook alle diepe dalen, het verlies van zijn grote liefde.
0: En we hadden om 9:50 op de vrijdag natuurlijk weer een keigoeie vraag. En die kwam deze keer van...
2: Als je in de staat loterij een prijs wint voor bijvoorbeeld 20 jaar lang een groep drag, maar je overlijdt eerder. Wat gebeurt er dan met je prijs?
0: Ja, dat was Bert die de vraag stelde. En voor het antwoord hadden we Björn aan de lijn. Hij is winnaar begeleider bij de staatsloterij.
3: Nou, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Het geld blijft in de familie. Het gaat namelijk naar je erfgenamen als je eerder komt te overlijden.
0: Nou, en zo hadden we daar ook weer een sluitend antwoord op. En heb jij nou ook een keigoeie vraag? Dan horen wij dat heel graag van jou. Die kun je doorgeven via de mail vraag@omroepbrabant.nl. Of natuurlijk gewoon via het appnummer wat inmiddels wel bekend is. Maar ik noem dan toch nog even het nummer 06-573-28203. En die vraag die mag overal overgaan. Wellicht dat wij hem bombarderen tot een keigoeie vraag. En dan kan het zomaar zijn dat we je vrijdag bellen. En dan kom je in de uitzending en dan hebben we natuurlijk ook het antwoord voor jou op jouw keigoeie vraag. Zo gaat dat. Gratis en voor niets. Dat is een keigoeie morgen en Omroep Brabant. Met nu Barry White.

0: James Blunt, 1973, daarvoor nog Barry White. And you're the first, the last, my everything. En een kei goeiemorgen. We gaan zo naar Brabants Bond en de finale van de Ultieme Bonte 50.
1: De Ultieme Bonte 50. Nummer

0: Ja, die mag niet ontbreken. U2 stond deze week centraal.
1: Ja, staat centraal.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen.
1: Nou, gaat dit de sneltreinvaart, maar ik laat het straks nog een paar keer horen. Dus dan kun je op je gemak even nadenken.
0: Ja, de tweede, What the Streets Have No Names, die zat er ook in, toch?
1: Ja.
0: Ja, die was heel kort. Die was eventjes, die viel, maar die zit erin. Ja, dus,
1: maar het gaat ook een beetje om de muziekkennis. En je hebt ze de hele week kunnen beluisteren, de platen. En vaker wordt ze ook zo gedraaid, dus dat moet wel kunnen.
0: Ja, nee, zeker. Nou, daar komt er in ieder geval eentje bij van U2. Die hoort er zeker thuis in de lijst.
1: Spannend, ben benieuwd.
0: Spannend, zeker. Is er nog meer spannend?
1: Ja, ik ga het hebben over het grote Vlaamse liedboek. Er zijn heel veel Vlaamse liedjes, prachtige liedjes die we nauwelijks draaien eigenlijk. Maar er is nu een boek verschenen en daar staan ze allemaal in. Daar wordt over gesproken en daar ga ik het over hebben straks.
0: Ja, leuk.
2: Nederlandse liefde voor muziek vind ik altijd zo lekker. Liefde voor muziek vind ik altijd een heerlijke Vlaamse plaat.
1: Van Rainbow van Groenwoud. Ja, maar dat is natuurlijk
2: was
1: veel
2: de liefde.
1: Meer,
3: was de liefde.
2: Was de liefde.
3: Was de liefde.
2: Was de liefde.
1: Er zit een kleine beperking, maar het mag meer zijn. Gorky bijvoorbeeld.
2: Maar dat is toch een plek? Ik vind het heerlijk.
1: Of, nou, bedenk ze maar allemaal.
3: Oh jee, oh ja.
0: Nou, misschien mag je vanmiddag aanvragen bij Maarten Kortlever, die is jarig. Oh, dus felicitaties zijn
3: kort. Wat een liefde. Wat een liefde.
0: Gaat het goed verder? Ja, dit is het effect als je 4 uur bij mij zit in de ochtend.
1: Ja. En je gebruikt geen medicatie ervoor.
0: Nee, maar ik kan hem wel uitzetten. Dus dat is dus heel fijn. Zet hem gewoon uit. Het gaat gewoon door.
1: Laten we lekker doorgaan.
0: Okay. Het gaat allemaal van jouw zendtijd af. Dus jij moet hem even de studio uittrekken.
1: Maakt mij niet uit, want dan ga ik je gewoon een appelflapje pakken omdat de baas jarig is.
0: Ah, kijk. Ja, lekker man.
1: Die zijn nog warm.
0: Goed zo. Hey, fijn weekend allemaal. Morgenmiddag de tijdmachine. En ik spreek je volgende week ook vast wel weer ergens. Veel plezier zometeen bij Hubert Amol.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
12: Hoe kom je daar nu bij?
11: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
13: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
14: Ernstings Family!
13: Aanbevolen door vrolijke families.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dat gaat vandaag dus een druk dagje worden voor jou, Erik. Goedemorgen.
17: Ja, dat zou zomaar kunnen. Sterker nog, die was eigenlijk al in alle vrijdagochtend vroeg.
14: Ik heb het vanmorgen al gemerkt, hoor. Ik was alweer lang onderweg, omdat er gewoon iets was afgesloten. Ik denk, op een vrijdagmorgen ga je wat afsluiten. Maar goed, ik ben geen Rijkswaterstaat.
17: Nou ja, het gaat zelfs het hele weekend dicht, zoals in het nieuws al gemeld.
14: Hoe krijg je het bedacht?
17: Ja, ze moeten het een keer doen.
14: Maar dat snap ik. Hè. Ik snap dat je het een keer moet doen. En het kan natuurlijk nooit. Je komt altijd slecht uit. Maar ga dan er wel voor zorgen dat er genoeg uitvluchten zijn. We gaan niet afritten, toeritten afsluiten. Ja. Dat soort stomme dingen. Denk van, wie is nou Rijkswaterstaat?
17: Ze zit in Utrecht. Ik zou ze eens bellen.
14: Ik heb ze een keer gebeld. En toen dacht ik van, toen stond er pompje banden op. Weet je wel. Denk van, zeg nou eens een keer van dat er weer motorrijders zijn. Want dat zijn mensen ook niet altijd gewend. En toen werd ik van, op een gegeven moment heb ik de hoorn erop gegooid. Ik heb zoveel mensen gesproken en iedereen verwees door. Niemand had er zin in. Ik denk, laat maar zitten weer.
17: Dat is ook een methode. Nou ja, wij houden het in ieder geval in de gaten wat je het beste wel en niet kan doen. Maar dat is voorlopig in ieder geval file rijden op de A16 van Rotterdam naar Breda. Want dat is inderdaad een van de omrijroutes ook van de afgesloten A27. En de N3 natuurlijk, die altijd nog dicht is bij Papendrecht. Dus tussen Dordrecht Centrum en Klaverpolder zo'n 7 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A58 is al druk. Tilburg-Eindhoven voor Oorschot 10 minuten oponthoud.
14: Oké, dankjewel. Later weer. Yo, dag Erik.
17: Hoi.
14: En dan, wat staat er te gebeuren? Je hebt al een beetje gehoord wat de plannen zijn vandaag voor deze uitzending. We gaan het hebben over de Vlaamse liederen. Dat is een prachtig boek verschenen. Daar gaan we het over hebben. Maar wat heel belangrijk is, is die finale van de Ultieme Bonte 50.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
19: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
20: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
21: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
22: Vergeet je niet in te smeren.
21: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
23: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
24: Echt waar, joh?
23: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
25: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
26: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht...

0: helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Brabants Bond en Bermol.

is een fijne melodie die voortdurend in je hoofd blijft zitten. Als je dat even meezingt, kom je er nooit meer vanaf. Goedemorgen, van harte welkom

0: slecht slapen, moeite met concentreren, langdurige hoofdpijn, het aantal dagen dat de werknemers thuis zaten door stressgerelateerde klachten nam in 5 jaar tijd met de helft toe. Steeds meer stress, steeds meer spanning, steeds meer een onbehagelijk gevoel. En de zorg en het onderwijs zijn koplopers in het verzuim onder personeel. Rust staat blijkbaar niet op het planbord.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Bernal.
1: Dit is Brabant.

Zou die ook echt leven op kattenvoer? Zou die alleen maar kattenvoer eten, denk je? Overal, als het over gaat over Felix gaat katten, dan verschijnt Robbie Williams. Dus ik denk bijna, ja, waarom zou het geen goed eten zijn? Als de katten eten, die overleeft het, dan zou het ook wat kunnen zijn voor ons. Eternity was dit van Robbie Williams. Staat ook in de ultieme Bonte 50, dat weten we inmiddels. We weten dat hij daar zitting neemt en dat jullie voor hem hebben gekozen. En dat er een mooi liedje is uitgekomen. Ik weet uit mijn hoofd zo niet welk liedje dat is. Maar dat gaat vanzelf wel goed komen. Dat ga je vanzelf horen zo'n beetje het najaar. Het najaar zit dichtbij te komen. Dat we 50 platen voor je op rij gaan zetten. En dat je de keuze kunt hebben om daar eens lekker op je gemak naar te luisteren. 50 van die voortreffelijke artiesten voor je achter elkaar gedraaid. En er jou zelf uitgekozen. Hoe bijzonder is dat dan?

0: uit de categorie Hot Stuff. Dat was het ook al een beetje Donna Summer. Bijna, nee, het is exact al wel. Tijd voor nieuws, Nick de Vries. Wat staat erin?
1: Dat de Merwedebrug voorlopig nog dicht is voor het vrachtverkeer en U2 komt met een nieuw album.
2: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
3: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
5: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
6: Hoe kom je daar nu bij?
5: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family.
7: Aanbevolen door vrolijke families.
4: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Erik Evengroen, goeiedag. Nou, dat gaat een druk dagje worden voor jou. Ga er goed voor zitten. Ja. Waar staan de eerste files?
9: Op de omrijroutes van de afgesloten A2 kunnen we wel zeggen. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen, West en Waardenburg. 12 kilometer met 20 minuten vertraging. De A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel ook nog eens een half uur extra reistijd. De A16 is druk van Rotterdam naar Breda. Tussen Knoopend Ridderkerk en Klaverpolder. 15 kilometer file met een half uur vertraging. En dan gebeurt er ook nog eens een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Dat gebeurde voor afrit Heusden. Er zijn twee rijstroken dicht in de vertraging 20 minuten.
0: Oké, dankjewel.
10: Omroep Brabant.
0: Het weer voor vandaag. Nou, het ziet er allemaal goed uit, dus dat is wel heel positief. Als je het zo wilt bekijken, gaat het 22 vandaag. Toch een mooie nazomerse dag. En het is met een zwak windje een hele droge, zonnige, feestelijke dag, zou ik bijna kunnen zeggen. Het tijd voor het nieuws, Nick de Vries.
1: De Merwedebrug blijft zoals het er nu naar uitziet in ieder geval tot het einde van het jaar afgesloten voor vrachtverkeer. Je hoort een woordvoerder van Rijkswaterstaat.
11: We zijn bezig met vervolgonderzoeken en we zijn wat scenario's aan het ontwikkelen. En aan het eind van het jaar hopen wij meer te weten over wat we met de brug kunnen gaan doen en of dat zou kunnen betekenen dat het vrachtverkeer weer terug kan komen.
1: De Merwedebrug op de A27 is tot maandagmorgen 5 uur dicht voor al het verkeer vanwege werkzaamheden. De verwachting is dat het vooral vanmiddag voor veel overlast zal zorgen. Een man heeft gisteravond meerdere vaten gevonden in een schuur op het terrein van een voormalig drugslab in Hulten. Toen een van de vaten omviel, kwam er een damp vrij. De man kreeg daarna klachten en belde daarom meteen 112. Het is nog niet duidelijk wat er in die vaten zit. Gespecialiseerd bedrijf gaat ze afvoeren. Amerikaanse president Trump heeft gisteravond een staatsbanket gehouden voor de Chinese president Xi. Bij het Witte Huis stonden tientallen demonstranten. En de West-correspondent Sjoerd en Daas.
12: Hier buiten het geluid van de demonstranten die schreeuwen om een vrij Tibet, een vrij Xinjiang, een vrij Hongkong. Daar heeft Xi Jinping net niks van meegekregen. De muziek werd gespeeld. Ja, binnen veel op me benieuwd. Ook maar mensenrechten zijn daar zeker geen onderdeel van.
1: De Chinese president Xi brengt voor het eerst in ruim 11 jaar weer een staatsbezoek aan Amerika. U2 brengt op 13 november voor het eerst in 9 jaar een nieuw album uit. De plaat heet Carnaval da Luz. Dat is gisteravond bekendgemaakt. Er werd ook meteen een nieuwe single aangekondigd met de titel Silencio.

0: Op het album staan 12 nummers, ook een duet met Dolly Parton, die vorige maand overleed. Het is het laatste nummer dat ze opnam. Ze schreef ook mee aan dat nummer. En aan het nummer Glorify, daar zit een Nederlands tintje, want U2 werkte daarvoor samen met Martin Garrix.
1: En wat leuk dat ze dat nu net doen in de week van U2 bij Omroep Brabant voor de Ultieme Bond 50.
0: Nou,
1: de
0: broers
1: hoe leuk
0: kun
1: je bedenken?
0: Ja.
1: Die Bono is toch geen onaardige vent eigenlijk, hè? Goeie jongen.
0: Jij hebt er ook goed op ingespeeld, zo weet je het ook.
1: Zeker. Ja, ik heb daar wel oog en oor voor, denk ik.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: En ik dank je wel, tot straks.
0: Yes, tot straks.
1: Het is tijd voor het koffertje van Mol en het is vrijdag. En daar zit altijd een nieuwe plaat in mijn koffertje. En zo meteen hoor je wat eruit komt vandaag. En misschien is het ook alvast handig om het nummer te hebben van mij. 0657328203. 0657328203. We hadden het al over U2. 4 liedjes voor je uitgezocht. New Year's Day, of dat heb je zelf gedaan uiteindelijk. Je bent er verantwoordelijk voor. New Year's Day, Where the Streets Have No Name. The Unforgettable Fire. En de laatste is Still Haven't Found What I'm Looking For. Dat zijn de 4 platen die in de finale zitten. 0657328203. Don't lose my number.

0: Daarvoor die ook nog voorbij komen, een liedje van Phil Collins. Don't lose my number. Ik zag trouwens die Phil Collins, zag ik een beeld van hem. Een plaatje van hem, een filmpje van hem. Oh, ik zag hem met Lily. Weet je wie Lily is? Lily, dat is Emily from Paris. Dat is Lily, dat is zijn dochter. En ik zag ze samen toevallig. Toen dacht ik, oh, Phil Collins is wel een beetje aan het kwakkelen met de gezondheid. Hè? 24 uur per dag schijnt hij verpleging thuis te hebben. Dat is het verhaal, dat weet ik niet, dat komt er nooit. Maar dat is het verhaal. En verder ja, gaat het allemaal niet zo goed met hem. En zijn zoon had zijn drumstel opgezet weer eens. En toen ging hij een beetje voorzichtig zitten. En nou, er kwamen wel wat drumslagen uit. Maar hij was toch redelijk zelf nog altijd van slag.
1: Het koffertje van Mol.
0: Koffertje van Mol is op vrijdag altijd een nieuwe plaat, een nieuw lied. Een band waarvan ik denk van, nou, die wil ik best wel steunen. We hebben de tipplaat, officiële Omroep Brabant tipplaat, waar we met z'n allen achter staan. Die wordt vandaag ook gekozen. Maar dat is ook een liedje waarvan ik denk van, dat zou mooi zijn voor het grote publiek. De band Forestella. MUZIEK

Ze hebben heel goed geluisterd naar de Beatles. Ik heb al slechter gehoord. Dus dat mag wat mij betreft. Geen enkel probleem. Forest Terra heet deze band. Het liedje Mr. Fantastic. En het zou leuk zijn als het zou aansluiten bij het grote publiek. En dan ben jij. Rock the boat. Om met de heupen te wiegen. Van de Hughes Corporation.

0: je luistert naar Brabants Bond op Omroep Brabant.
1: Ik ben Björn van der Doelen. Wanneer ik de kans heb, luister ik naar Omroep Brabant. Naar Brabants Bond met Hubert Mol.
2: We zijn zo terug.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: Maar, denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
13: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
15: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Erik, goedemorgen, daar ben je weer.
19: Ja.
18: Van de ANWB van de duidelijkheid. Kom maar op.
19: Ja, het is druk op de omrijdroutes al, zoals in het nieuws al gemeld. A27 is dicht en dat zien we onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer met een half uur vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. 20 kilometer langzaam rijden, inmiddels met 40 minuten vertraging. A16 is druk, Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Knooppunt Klaverpolder. 18 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En daardoor ook druk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en Knooppunt Klaverpolder. Polder, 10 minuten vertraging.
18: Weet je wat zo gek is, Erik? Daar zat ik net over na te denken. We kunnen heel veel in deze wereld. Hè? We kunnen dingen bedenken, we hebben AI ontdekt. We kunnen alles bedenken en alles. We zijn heel ver. We kunnen ziektes genezen, niet allemaal, maar we kunnen er wel veel genezen. Mm. Maar een file oplossen, dat lukt ons niet.
19: Dat is wel op te lossen, hoor. Alle tijden onderweg zijn. Kijk, dit
18: maar dat kan niet. Maar ik kan niet tegen de baas zeggen, ik begin om 11 uur maar. Want dan heb ik geen file, snap je? Dat is een gekke ding.
19: Kijk, als we dan toch daarover in de gesprek gaan. Kijk, dit is inderdaad, er moet daar bij die brug, dat kan niet in een nachtje of zo. Dat moet even een paar dagen. Maar de dagelijkse files, alcohol staat 1000 kilometer file. Om 6:30 s'avonds is het opgelost.
18: Ja.
19: We gaan nog steeds tussen 4 en 6 in de auto zitten.
18: Maar ik snap dat wel, Erik. Want mensen willen op tijd naar huis, want die willen s'avonds even sporten. Willen de kinderen op bed liggen.
19: Ja, maar wij werken toch ook wel regelmatig. Dan kun je ook om 8 uur kun je 's ochtends gaan sporten. Weet je. Het is ook een wil, hoor.
18: Ja, daar zit wel wat in.
19: Er zijn mensen die toch ook. Nu gaan we op dinsdag en donderdag allemaal naar kantoor. En dan willen we allemaal om 8:30 op kantoor zijn. En om 5:00 weer weg. Doe die vergadering op vrijdagochtend. Dan ben je er zo.
18: Wat verdikke me, Erik. Je lijkt een goede politicus, hoor.
19: Ja, het is echt. hoef je ook geen meer treinen te hebben. Geen meer wegen. Om 9:30 ochtends zijn de files voorbij. En om 6:30 s'avonds ook weer. En in de tussentijd is het even los van de werkzaamheden natuurlijk nu. Maar dan is het echt wel.
18: Overmacht is wel tijd natuurlijk, dat is lastig. Hè?
19: Ja. Maar we willen allemaal om 6:00 toch thuis zijn.
18: Ja, dat is het dan. Ja. Dus, Erik, we laten het even bezinken. We komen erop terug. Dankjewel.
19: Goed,
18: hè. Houdoe. Doei.

0: Download de app en start met vinden.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan?

0: I'm Going To Do van Rod Stewart. Ja, het is inmiddels ook een oude rot, hè. Hij moet aan de zuurstof als hij optreedt.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Ja, ik lach er een beetje om. Ja, dat is natuurlijk niet zo... Ja, nee, ja, dat is... Ja, hoe leg ik dat nou uit? Maar snap je, ja. En hij gaat wel door, dat vind ik wel heel positief. En hij zingt nog steeds, en daar word ik ook blij van. Maakt prachtige liedjes, is veelzijdig. En heeft al zijn haren nog op het hoofd, daar ben ik ook hartstikke jaloers op.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol. Omroep
0: Brabant. Fijn dat je er bent. Het is uur 2 van Brabants Bond op vrijdag. En dat betekent de finale voor de ultieme Bond de 50. Welke van de 4 van U2 vind je geweldig? Ga ze nog even niet roepen. Ik heb het al een paar keer gezegd. Je hebt ze al een keer gehoord. Maar laat ze zo meteen aan je horen. Zodat je een definitieve keuze kunt maken. Welke zit er dan in de ultieme Bond 50 van de 4 die je zo meteen voorgeschokkeld krijgt? I'm talking to you. Another.

0: het is toch een liedje met het weekendgevoel. Het is lekker. Het is another. Ze noemen ze zich. Ze zijn met z'n tweeën. Komen uit Amsterdam. Hebben elkaar gevonden op muzikaal vlak. En dit heet Talk to You. En dan is de vraag over uw ultieme bond de 50. Welke het vandaag voor je moet zijn. Zal ik ze voor je op een rijtje zetten? Zal ik ze even laten horen? Dit zijn de 4 fragmenten. Luister en maak uiteindelijk je keuze. Komt eens aan. Kom eens aan. Nou, wacht even. Wacht even, ik ben ze even kwijt. Even kijken, waar is hij nou gebleven? Ja, het is vrijdag. Het is toch de laatste van de week. En dan denk je ineens van, oh ja, waar is het allemaal? Nou, hier is het allemaal.
1: De ultieme bonte 50. Nummer

0: ultieme Bonte 50.
1: Het gaat in sneltreinvaart, dat weet ik. Ja, maar je hebt het al gehoord. Iedere dag heb je de winnaar al gehoord. Heb je ze allebei gehoord en heb je de winnaar voluit gehoord. Want afgelopen maandag hadden we als winnaar New Year's Day. Dinsdag hadden we als winnaar Where the Streets Have No Name. Die draaiden we toen. En toen de woensdag The Unforgettable Fire. En de laatste, dat was gisteren donderdag, die was weggelegd voor Still Haven't Found What I'm Looking For. En dus zetten we die vier voor op een rijtje. Het waren kleine, korte fragmentjes, maar de vraag luidt vrij simpel. Welke is de moeite waard en moet eeuwigheidswaarde verkrijgen door de ultieme Bonte 50? Om hem daarin te plaatsen. 1, 2, 3 of 4. 1, 2, 3 of 4. Ik heb dat nummer. Zal ik het nou even geven, telefoonnummer 06 573 28203 om mij te appen met je keuze? Er is

0: bij Brabantsbond gaat de deur wagenwijd open voor Teddy Swims. Hoort hier ook een beetje thuis. En ik hou van het rauwe geluid dat hij heeft. Exact 11:30, Nick de Vries.
1: Ja, er is meer bekendgemaakt over de man die is aangehouden in verband met dat ongeluk gisteren op de A4. En wist je dat de enige klompenmakerij van ons land in onze provincie te vinden is?
0: Nou, dat hadden we op onze klompen kunnen aanvoelen.
2: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
3: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Tapijtcentrum Nederland, al 55 jaar dé specialist voor uw interieur.
0: Erik, goedemorgen wederom. Nou, ik ga niet iedere keer goedemorgen zeggen, dat weet
5: ik
0: wel. Ja,
5: ik wil het zeggen, het is al bijna middag.
0: Maar ja, ja, je hoort er gewoon bij. Goeiedag. Nou ja, of hier een beetje goed is, dat weet ik niet. Dat hangt ook een beetje van het aantal files af.
5: Best wel veel al, 140 kilometer file in totaal. Dat is,
0: zeg het nog eens een keer, hoeveel kilometer?
5: 140, alleen in Noord-Brabant. Okay. Dus het is al behoorlijk druk, kunnen we zeggen. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken, we hebben het al eerder over gehad vanochtend, het werd afgesloten A27. En ja, dat zien we onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Geldermalsen 19 kilometer file met 20 minuten vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel ook een half uur oponthoud. De A16 dan, Breda-Rotterdam. Tussen Breda Noord en Knopend Klaverpolder een kwartier vertraging. En de andere kant op duurt er ook wel eens 20 minuten langer over. En tenslotte valt op de N267 Dune richting Andel. Voor Wijk en Aalburg 3 kilometer met 25 minuten oponthoud.
0: En tot zover de files. Dankjewel, Erik. Dag, tot ziens.
6: Op Brabant.
0: Hoe staat het ervoor met het weer? Nou, het wordt wel een mooie dag vandaag. Blauwe lucht, een klein beetje wit wat er tevoorschijn komt. Dat zijn wat wolkjes, wat sluierwolkjes. Dat is het dan. Zwakmatig windje, 22 graden, mooie dag. Nick de Vries voor het nieuws.
1: Oud-wielrenner Rini Wachtmans is vanmorgen in zijn woonplaats Sint-Willebrord overleden. Dat melden meerdere media, zoals BN De Stem en de Volkskrant. Hij is 79 jaar geworden. Wachtmans was al langer ziek. Hij kende grote successen aan het einde van de jaren 60 en begin jaren 70. Zo won hij 3 etappes in de Tour de France. Vorig jaar werd hij nog benoemd tot ereburger van de gemeente Rukven. De man van 30 die is aangehouden na het dodelijk ongeluk gisteren op de A4 bij Steenbergen was onder invloed van drugs. De man uit het Zeeuwse Zierikzee bestuurde volgens de politie de auto die als eerste achter op een vrachtwagen botste. Die vrachtwagen kwam daardoor op de vluchtstrook terecht en vervolgens botste er nog een tweede auto achterop. De man van 74 uit die auto overleed en een vrouw van 71 raakte gewond. Premier Jette heeft op de algemene vergadering van de VN uitgehaald naar president Trump die het internationaal strafhof in Den Haag het liefst ziet verdwijnen. Amerika zou ook sancties overwegen tegen medewerkers van het hof. Je hoort NOS-correspondent Rudy Bauma.
7: Jette zegt goed op de hoogte te zijn van wat die mogelijke Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof behelzen. En heeft in de wandelgangen van de VN gelobbyd om ze nog te voorkomen. Maar nu neemt hij dus ook op het podium flink stelling tegen de Amerikanen. Ondertussen heeft hij Brussel gevraagd om alles in de stijgers te zetten om stevige tegenmaatregelen te nemen.
1: President Trump noemde het strafhof eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Ja, wie loopt er nou nog op klompen? Misschien is je eerste gedachte niemand, maar er schijnt dus nog best wel veel vraag naar te zijn. Nicole van Adelen die maakt klompen in haar klompenmakerij Het Klompenschuurtje in Alerixel. Zij is de 5e generatie die in het vak zit. Al was het niet vanzelfsprekend dat ze dit ging doen, vertelde ze gisteravond in Afslag Zuid.
8: Mijn vader die zei van, waar ga je nou aan beginnen? Toen ik naar verschillende dingen ben beroepsmilitair geweest, ik ben politieagent geweest, eigenlijk ben ik bloemester. Dus ik heb van alles gedaan en toen zei ik van, ik ga het klompenmakersvak in stand houden.
1: Nicole heeft ook klompen gemaakt voor bekende mensen. Zo gaf ze een paar aan koningin Maxima. Ze maakte ook klompen voor cabaretier Bert Visser en zelfs Sir Elton John. Ze vertelde hoe dat ging.
8: Iemand die een connectie met hem had en wilde graag een foto van hem op klompen voor Elton John.
1: Ja, dat is toch wel grappig om te kunnen vertellen dat je klompen hebt gemaakt voor Sir Elton John. Ben je nou benieuwd naar haar creaties? Kijk dan eens even op haar site klompenschuurtje.nl.
0: Nou, ik was toevallig in mei was ik in Friesland. Was leuk. En daar was een museum. Museum over het ontstaan van de klomp. En waarom dat we vroeger allemaal klompen droegen. En wat voor soorten klompen en zo.
1: Dus nog steeds.
0: En dus zijn ze maken de klompen. Dan kon je klompjes kopen in allerlei kleuren.
1: Je kon dat ook, heb je gedaan. Je hebt een paar mooie.
0: Nee, het schijnt van. Ik kan me niet voorstellen, maar het schijnt fantastisch te lopen.
1: Ja, Nicole vertelde dat ook. Dat je er echt goed op loopt.
0: Ja, maar ik kan het me niet voorstellen. Ik vind ook een beetje. Je kunt het niet lekker auto rijden, denk ik. Met van die grote klompen aan. Maar ik vond het wel heel mooi. En je kunt daar ook klompen laten maken. Toen dacht ik, dat heb ik ook niet gedaan. Maar ik vond het gewoon leuk om te zien. Dat je gewoon je laat een klomp op maat maken. Maar ook bijvoorbeeld laten beschilderen. Met je eigen beschildering erop. Dat is ook leuk. Toch dacht ik.
1: Klinkt goed.
0: Ja. Maar ik vind het grappig dat wij die ook in Brabant hebben.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik weet eigenlijk ook niet wie de goede groeten. Dat was in dat museum te zien. Wie eigenlijk de klomp zo'n beetje ontdekt heeft. Wie de klomp heeft bedacht.
1: Goh, ik heb geen flauw idee. Ja. Dat zou jij mij nou moeten kunnen vertellen als je daar bent geweest.
0: Ja, ik liep dan met het hondje rond. En weet je, het hondje zat overal aan en zo. Ik moet oppassen dat hij niet over gaat plassen. Tegen dat hout allemaal. Dus ik had veel te druk. Ja. Dankjewel, Niek. Tot ziens. Ja. Oké. Okay. Zometeen nog één keer luisteren naar die vier fragmenten van U2. En dan moet er ook echt een keuze zijn. Het is niet wit, het is niet zwart. Het is ook die reis. Het is echt duidelijkheid. Daar gaat het om.

0: Roger Glover en Guests. En die Guests waren daar toch heel boos over. Want het lijkt alsof Roger Glover degene is die zingt, die alles bedacht had. Maar die gasten, dat waren allemaal hele goede muzikanten, die speelden mee. En Roger Glover zingt hij niet eens. De zanger is trouwens dood die het liedje zingt. Maar dat vonden ze helemaal niet leuk. En die Roger Glover, ja, die had een beetje mot gekregen met Deep Purple. Die ging zijn eigen ding doen. Maar had wel allerlei zaken naar zich toe geëigend waar de leden om hem heen echt niet zo blij mee waren.
1: Altijd en overal. Omroep Brabant.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Het gevoel van hier.
4: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
5: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: was niet een liedje van haarzelf. Het was een heel oud liedje. Maar dankzij Barry White, want ze was... ik weet niet of ze nou liefje was van Barry White... maar ik weet ook niet of ze bij mijn bed heeft gelegen of zo. Maar goed, nou, laten we zeggen... Barry White heeft Viola Wills toch ontdekt als achtergrondzangeres. Laat ik het zo zeggen. En dus mocht ze plaatjes maken en mocht ze ook deze uitbrengen... If You Could Read My Mind... Dat zou mooi zijn als je de gedachten kon lezen. Ik heb afgelopen week een film zitten kijken van Mel Gibson... over dat hij gedachten van vrouwen kan lezen. In het begin vindt hij dat leuk, want dan doet hij precies wat die vrouwen willen. En die vrouwen die zijn natuurlijk helemaal onder de indruk van een man... die precies de gedachten aanvoelt van de vrouw. Maar op een gegeven moment wordt hij daar gek van... want al die gedachten van die vrouwen komen bij hem binnen. Het is ook nog een keer in een andere film terechtgekomen. Het is nog een keer verfilmd tot een andere nieuwe film. Maar Mel Gibson is echt de allerleukste. Ik weet niet precies hoe die heet, maar die is wel heel grappig. En toen dacht ik even, toen ik zat te kijken... wat leuk als je dat zou kunnen filteren. Dat je sommige gedachten zou kunnen lezen van alle mensen... maar dat je dat kon uit- en aanzetten. Dat zou wel mooi zijn. Dat zou ik ook weten of bijvoorbeeld als ik bij de Hanneke aan tafel zit... als directeur, of ze bijvoorbeeld denkt aan salarisverhoging. Ja, dan kan ik zeggen van, doe maar Hanneke. Dat soort dingen allemaal. Maar ja. Vooralsnog is daar geen sprake van.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Ja. Dus ik kan geen gedachten lezen. Dus ik weet ook nog niet wie de winnaar zou kunnen worden. Ik kan wel een klein tussenstandje geven. Is dat leuk als ik dat even doe? Op dit moment staat de vierde bovenaan. Still haven't found what I'm looking for. Dat is de beste op dit moment. Heeft de meeste stemmen. En dan staat op tweede plaats staat het liedje Where the Streets Have No Name. De derde plaats is weggelegd op dit moment voor New Year's Day. En het slechtste komt er vanaf. The Unforgettable Fire. Maar goed, dat wilde helemaal niks zeggen. Dan laat weten welke je mooi vindt. De eerste, New Year's Day. De tweede, die je hoorde, Where the Streets Have No Name. De derde, die je hoorde, Unforgettable Fire. En de vierde is Still Haven't Found What I'm Looking For. Het is geheel aan jou. Je bent een beetje de baas van dit radioprogramma. Ook een beetje de baas over mij. Want als je niet luistert, als je mij weg wilt hebben, dan gaat het vrij gemakkelijk, kan ik je vertellen. Zo werkt een democratie. Ik hoop dat je er anders over denkt. En ik hoop dat je gaat stemmen.

0: mag je het zomaar inzien. Met Homebreaker wordt het allemaal toch een klein beetje frisser... en een beetje gezelliger. Somber, zo heet de band.
1: De ultieme Bonte 50.
0: En wie is dan de winnaar van vandaag? Nou, het liet zich ook wel een beetje raden, stond al bovenaan... en het was lastig om hem van die positie af te krijgen... met zoveel stemmen die deze song heeft gekregen van jullie. Dus gaat hij naar de lijst, de ultieme Bonte 50.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
13: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
12: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer vijfde en een keer zesde in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtman stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dan meteen over naar de ANWB in Den Haag. Daar zit Erik. Erik Evengroen, zeg, hey, hoe staat het ervoor nu?
18: Ja, nog altijd druk. Veel vertraging op de omrijroutes. Nog altijd. En dat zal ook nog wel even blijven van de afgesloten A27. En dat begint bij de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 12 kilometer file rijden met een half uur vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch op dezelfde A2. Tussen Vianen en Zaltbommel ook een half uur vertraging. En de tijd daar langzaam over 20 kilometer. A16 bij de Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht 9 kilometer. Met de vertraging dus fors ruim 3 kwartier. En tenslotte gebeurde er ook nog eens een ongeluk zojuist op de A73. Maasbracht Nijmegen. Voor knooppunt Ewijk. Er staat daar 6 kilometer met een half uur vertraging.
17: Oké, dankjewel. Tot straks weer. Dag. We gaan het zo meteen hebben over Vlaamse muziek. Mooie Vlaamse producties. Die staan vermeld in het Groot Vlaams Liedboek dat net is uitgebracht.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
20: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
23: Interessant. Wat verdien jij dan?
22: Zo open bedoelen ze vast niet.
24: Loontransparantie, wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk, versterkt je ondernemerskracht.
25: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
26: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
27: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
28: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
27: En bedankt, hè?
29: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
30: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
31: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
30: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
32: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
30: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Brabants Bond en Bermol.

0: Het was Enrique Iglesias. Juist, inderdaad, zoon van de papa die heel lang geleden hits maakte. Jaren 70 vooral, jaren 80 een beetje, begin jaren 80 een beetje. Dat was Julio Iglesias en daar is dit het kind van.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag en van harte welkom. Smakelijk eten, goed dat je er bent, want we hebben wat leuks te melden. Er is een nieuw boek uit als je van muziek houdt. Dat is het Groot Vlaams Liedboek. En dat is een boek dat gaat over het Vlaamse lied natuurlijk. Ja, over Tim, de gezotte morgen, arme Jo, Amsterdam, deze sneeuw, Mia van Gorky. Kortom, er is heel veel moois te vinden aan Vlaamse muziek. En de schrijver, de bedenker daarvan, is Peter Voskuil. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Schieten wij tekort met de interesse en de kennis over het Vlaamse lied?
2: Vind ik wel. Ik was dit boek aan het schrijven en dan vertelde ik erover. En er waren toch wel veel mensen die blijven een beetje hangen bij Clouseau en K3. Dat soort namen krijg je dan. Urbanus, hè, die kennen we natuurlijk. Maar daarbuiten is er nog zoveel moois. Die somden het net al een beetje op. Ja, zeker de moeite waard om daar eens echt kennis van te nemen. Er wordt natuurlijk van alles gezegd over het Franse chanson. Maar dichterbij, over de grens in onze eigen taal, daar ligt ook nog een hele, ik zou zeggen, schatkist met fantastische muziek.
0: En dan is toch de vraag, waar komt dat gebrek nou vandaan?
2: Ja, ik denk zelf, je hebt natuurlijk sowieso het cultuurverschil, hè, en het accent. Het heeft ook te maken gehad met marketing. Want zie maar eens op de Nederlandse radio te komen als Vlaming. Er is al zoveel goede Nederlandstalige muziek natuurlijk. Dat denk ik zo'n beetje. Dat zijn een beetje de factoren die spelen. Ja. Misschien arrogantie ook. Dat we gewoon ook eens onze oren open moeten zetten als er Vlaamse muziek is. En niet in vooroordelen moeten blijven hangen.
0: Ja, ja. Wat zo'n vooroordeel, wat zou dat dan kunnen zijn? Omdat het zijn Vlamingen, maar goed, het is toch de taal die we begrijpen, die we verstaan. We vinden de Vlaamse taal leuk. En toch is er iets wat ons dan tegenhoudt om onszelf te gaan verdiepen in het Vlaamse lied. Hoe kan dat nou?
2: Ja, ik snap het ook niet helemaal. Daarom heb ik natuurlijk ook weer doorgemaakt.
0: Het is een soort
2: gaat veranderen.
0: Ja. Ja, maar ja. Het is zo vreemd dat je zegt zelf al, de Franse chanson kennen we wel. De Duitse slager kennen we. Maar als je vraagt van welke Vlaamse liedjes kennen we, nou, dan heb je het al aangegeven. Ja, dan komen we niet verder dan K3. Nou, en nog wat meer dingetje, Clouseau, wat je zei, hè. Dat is toch een beetje gek. Dus werd het voor jou tijd om een boek te maken. Wat wil je nou bereiken met het boek? Dat we ook het Vlaamse lied wat meer op de kaart gaan zetten?
2: Ja, ik hoop dat mensen dat gaan ontdekken. Want ik heb dat zelf ook gehad. Hè. Ik kende natuurlijk heel veel muziek die ik in mijn boek heb gezet, kende ik 5 jaar geleden nog niet. Maar dan ga je luisteren en dan denk je, wauw, dit is echt verschrikkelijk mooi. Mm-hmm. En raar dat we het eigenlijk niet kennen. En ja, dat is dus een kwestie van al die factoren die dan samenspelen.
0: Ja. Maar dan toch is de vraag, wat horen wij dan in dat Vlaamse lied wat ons niet meteen triggert, terwijl het zo mooi is als jij het beschrijft? Is het de zinsopbouw? Is het de dictie van een lied? Is het de manier waarop het luisterlied uit België wordt gebracht?
2: Misschien dat, ja. Ik denk, kijk, in zijn algemeenheid, maar nu chargeer ik, Vlaamse liedjes zijn wel wat minder direct. Dus Nederlandse liedjes gaan wat vaker over een concreet onderwerp. En die Vlaamse liedjes zijn vaak wat liever, klinken ook wat zachter, hè. Met een zachte G om te beginnen. En ik denk dat dat misschien allemaal meetelt, dat het een beetje vreemd in onze oren aanhoort. Maar ja, ik kan het niet helemaal verklaren. Want we luisteren ook gewoon naar dialectzangers in Nederland. Ja.
0: Maar
2: Vlaams natuurlijk ook een dialect.
0: Ja, maar je zei net dat iets essentieels, denk ik. Hè? Ik ben geen therapeut, psycholoog. Maar je zei van, goh, dat wij zijn natuurlijk wel directer. Want die Belgen vinden ons af en toe ook te hard, hè? Te direct. Zijn wij misschien wel te plat, dat wij te veel van wat platte muziek houden en dat de muziek uit België, uit de Vlamingen, dat ze misschien net een tikkeltje te hoog gegrepen zijn voor ons?
2: Ja, dat vind ik heel mooi. Het zou kunnen. Maar ik heb ook wel heel veel platte muziek in België, is er ook wel, hoor. Ja. Dus ja, helemaal verklaarbaar. Het verklaart het nog niet helemaal.
0: Ja. Je hebt het kunnen optekenen in een boek. We worden wat wijzer gemaakt in jou. Is dit deel 1 of zeg je van, nou ja, dat kan, want ik kan er genoeg delen schrijven, maar ik moest even ergens stoppen?
2: Inderdaad, ik zou zo nog een deel kunnen schrijven. Maar ja, ik denk dat er ook nu... want het bestond nog niet, dat boek, hè? Ook niet in Vlaanderen. Dus ik denk dat er nu een Vlaming moet komen... die daar nog even een boek overheen knalt. Want ik heb me wel helemaal uitgeleefd nu in dit 3 kilo dikke boek. Dus.
0: Ja.
2: En je moet ook niet vergeten, elk interview 200 kilometer heen, 200 kilometer terug. Hè. Ik kom uit Hillegom, dus op een gegeven moment houdt het op.
0: Ja, dat, vonden die Belgen waar je bent geweest, hè, vonden ze het leuk dat je interesse toonde?
2: Ja, in het begin vooral een beetje opgetrokken wenkbrauwen natuurlijk. Hè, van wat is dat? Een Nederlander, een beetje heiligschennis ook. Een Nederlander die aan die mooie Vlaamse liedjes zit. Maar ja, toen eenmaal het ijs gebroken was... het is één grote warme douche, dat Vlaanderen. Het is echt geweldig natuurlijk. En al die artiesten... we hebben er ook een aantal opgetreden bij de perspresentatie. Belangeloos, is echt geweldig om mee te maken. Ja.
0: En we kunnen het boek lezen, we kunnen geenthousiasmeerd worden... door jou, het groot Vlaams liedboek. 101 Vlaamstalige hoogtepunten staan erin. Hè. Dus een rijke Belgische cultuur. Ik kies nu de afsluiting voor Gorky met Mia. Peter Voskuil, dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Omdat we een beetje aan de grens gurken van België, het Vlaamse land. En zo'n band die je eigenlijk best wel wat vaker zou mogen horen bij Omroep Brabant. Omdat wij Brabant zijn, maar ook toch wel een beetje gevoel hebben met de Vlamingen. Omdat we er vaak zitten, al is man eraan denken. Gorky, dit was Mia.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubert Mol.
1: Dit is

0: Dreams, Dolly Parton. Zo'n liedje wat je ook niet altijd hoort op de radio. Maar het is wel Dolly Parton en eigenlijk kun je er nooit een breuk aan vallen. Peter de Bekker, je bent de tv-held, hè? Godverdikker, Peter, je komt op tv, hè?
1: Ja,
0: je zit gewoon in een populaire tv, je zit in Lubach. En het mooie was, het was een beeld uit dit programma.
1: Ja. Dus ons programma is ook gewoon volledig in beeld geweest.
0: Precies, maar jammer dat ze dan niet zeiden van... het is een fragment uit het programma Brabants Bond van Hubert Mol.
1: Ja, dat zou nog leuk zijn. Als ze dat, ja, dat is een beetje jammer.
0: Dat vind ik een beetje jammer.
1: Maar je moet ook altijd nog wat wensen hebben, hè?
0: Oh, dat, ik heb heel veel wensen, Peter. Ja. Ik wens bijvoorbeeld ook dat ik weet wat er zo meteen in het programma zit.
1: Ja,
0: in het nieuws.
1: Ja. Nou, vooruit, omdat jij het bent.
0: Ja.
1: De Merwedebrug blijft voorlopig gesloten voor vrachtverkeer. En in Engeland woont een vrouw die vanwege haar verzameling... zelfs een groter huis moest kopen.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
5: Hoe kom je daar nu bij?
4: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk
6: vinden? Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family.
6: Aanbevolen door vrolijke families.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
0: Erik, goedemiddag. Ja, is veel? Ja. Is heel veel?
8: Ja, nog altijd.
0: Oké, dan zet ik even wat rustgevende muziek op.
8: Ja, dat kan geen kwaad. Ook voor de menselijkheid. Dat is mooi. De A2 om te beginnen. Eindhoven richting Utrecht, bij afrit Sint-Michels-Gestel... tot aan knooppunt Empel, 8 kilometer file rijden. Vertraging 1/2 uur. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Everdingen en afrit Kerkdriel... 20 kilometer file rijden met 1/2 uur vertraging ook. Dan de A16, Breda richting Rotterdam... tussen Breda Noord en Dordrecht, 10 kilometer file... met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte... de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Hapsen en Wijchen. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar het kost je nog 20 minuten.
3: Omroep Brabant.
0: Oké, dankjewel. De files houden je in de gaten. Zometeen meer. Eerst nog de weersverwachting. Zometeen uitgebreide weersverwachting van Weerplaza. Ben je van mij gewend, zo'n beetje, op een paar minuten. Het is zonnig vandaag, 22 graden, staat weinig wind. En het is over het algemeen toch een blauw luchtje. Peter de Bekker voor het nieuws.
9: Even een minder rustgevend achtergrondmuziekje. Vrachtwagens en touringcars mogen in ieder geval tot het einde van het jaar niet over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat onderzoekt nog altijd de constructie van de brug en denkt pas eind dit jaar duidelijkheid te hebben of die dan weer geschikt is voor zwaar verkeer. Tot die tijd blijft het verbod dus van kracht om erover te rijden. De brug is tot maandagmorgen voor al het verkeer dicht. Er wordt een dunnere laag asfalt gelegd. Het halen van een rijbewijs wordt volgend jaar opnieuw duurder. Het kost nu zo'n 3000 euro en dat wordt dus weer meer. Rijschoolhouders luiden de noodklok omdat steeds meer jongeren rijlessen nauwelijks nog kunnen betalen. Een rijschoolhouder in Halsteren vreest dat een rijbewijs straks alleen nog weggelegd is voor de elite en dat de rest het dan moet doen met het openbaar vervoer. In Den Haag is vlak voor de ministerraad nog weinig bekendgemaakt over eventuele verdere gesprekken tussen de coalitie en de oppositie. Bij de algemene politieke beschouwingen vorige week zei premier Rob Jetten dat hij zo snel mogelijk verder wilde praten met alle partijen. Minister Heijnen zei vanmorgen dat achter de schermen hard wordt gewerkt, maar dat was het ook.
10: Er is continu contact, maar ik ga er helemaal niks over zeggen, want dan kom ik echt het verst.
11: Ik dacht dat er 1 tafel zou komen, u en premier Jetten. Wanneer gebeuren die gesprekken?
10: Ja,
11: dit weekend al?
10: We hebben heel veel contact, dus er zit nu even wat tijdsverschil in, maar hij is
11: u weet het niet.
10: Nee, dat is onzin. We hebben heel veel contact, maar ik ga het u gewoon niet vertellen.
9: Premier Rob Jetten komt vandaag terug uit New York. Dat was hij voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dan naar Engeland. Daar woont Miranda. Zij mocht als kind geen paard van haar ouders. Ondanks dat ze daar heel vaak om vroeg. Het bleef nee en daarom begon ze maar My Little Pony poppetjes te sparen.
1: En daar is ze nooit mee opgehouden. Ze heeft nu een record te pakken. In haar huis staan namelijk ruim 4.500 van die ponies. 4.500. Het zijn er zoveel dat je de muren van het huis bijna niet meer kan zien. Een paar jaar geleden moest ze zelfs verhuizen naar een groter huis, omdat haar verzameling simpelweg te groot was geworden.
0: Ja, joh. Ja. Ik vind het wel altijd leuk als mensen een leuke hobby hebben.
1: Ja, zeker. En sommige mensen hebben gewoon leuke verzamelingen. Ja, en ik vind dit... Mijn collega Niek heeft er ook een mooi plaatje bij gezet, dat je er een beeld van hebt. Is ook wel leuk om te zien.
0: Ik vind het wel grappig. Weet je, het kan uit de klauwen lopen, maar dat is met een verzameling. Als je gaat verzamelen, is er geen end meer.
1: Nee.
0: Want je wil alles hebben ook.
1: Ja. Ja, precies. Dat vind, dan ben je een liefhebber en dan kun je er geen genoeg van krijgen, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, daar zit ik wel te kijken. Ik ben er zelf op een pony. Ja, nee, echt. Kijk, als je goed kijkt. Ja. Peter, dankjewel, tot straks weer. Hè.
1: Yes.
0: Later, ze. Zometeen de weersverwachting voor vandaag, de komende dagen, het weekend. Hoe gaat het eruit zien? En je hoort R.E.M. eerst nog. Omroep Brabant. Dus we gaan er niet op de rem.

0: Losing My Religion, zo heet het. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hubert.
0: Wat een mooie stralende dag. Houden we dat vast?
1: Ja, maar ook weer niet.
0: Nee, ik hoor twijfel in.
1: Ja, het is een beetje twijfelachtig. Eerst nog maar eventjes ingaan op het weerbeeld van de rest van de middag. Het blijft inderdaad zon overgoten en best wel warm. Met momenteel waarden tussen de 18 en lokaal al 20 graden. Maar aan het eind van de middag wordt het nog wat warmer, met zo'n 22 tot lokaal zelfs 24 graden.
0: Okay.
1: En daarbij waait er een zwak windje uit het zuiden. Maar later vanavond en vannacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt ook de kans op een beetje lichte regen. En morgen heeft de zon sowieso het wat lastiger dan vandaag, als er wat meer bewolking aanwezig is in het weerbeeld. De wind draait naar het noorden, voert ook iets minder warme lucht naar onze provincie toe, waardoor het iets minder warm wordt, met 19 of 20 graden. Wel overwegend droog weer, met flink wat bewolking, af en toe wat zon en dus ook weinig wind daarbij uit het noorden. Zondag iets meer zonneschijn dan op zaterdag. De wind draait weer naar het zuiden, wordt het weer wat warmer, met zo'n 22 à 23 graden. En ook dan blijft het overwegend droog weer in Brabant.
0: Oké. Nou, dat is allemaal niet verkeerd voor een herfst die net is begonnen, volgens mij.
1: Absoluut.
0: Dat gaat door tot wanneer is dat dan zo'n beetje? Kun je dat ook zeggen, dan dat het een opslag gaat krijgen?
1: Ja, de temperatuur gaat na het weekend eerst nog eventjes omhoog. Want maandag is het alweer 24 of 25 graden in Brabant. Zou er een enkel buitje kunnen vallen, maar vaker is het droog met geregeld zonneschijn. Dinsdag en woensdag draait de wind van zuid naar zuidoost. En dan wordt er hele warme lucht aangevoerd. Momenteel is het boven Centraal-Europa. In Centraal-Europa moet ik beter zeggen, tropisch warm met meer dan 30 graden. En wij krijgen ook een vleugje van die hele warme luchtsoort in Brabant mee. Waardoor het op dinsdag en woensdag zelfs 25 tot lokaal misschien wel 28 of 29 graden
0: kan worden.
1: Okay. Echt waar, inderdaad. Flink wat ruimte voor de zon beide dagen. Dus het wordt gewoon warm zomerweer eigenlijk.
0: Nou, en dan houdt de korte broek er nog even bij.
1: Ja, dat is heel verstandig.
0: Dankjewel. Ik wens je een heel goed weekend. Geniet ervan.
1: Fijn weekend, doei.
0: Dag, tot de volgende. Houdoe.
2: Omroep Brabant presenteert
3: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
3: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Voor de tweede maal in dit programma, maar dat kon ik van tevoren niet weten, omdat ik ook niet telepathisch begaafd ben. Het is Raccoon, heeft een nieuwe plaat uit. Dicht bij het vuur.
4: Hey, lieve.

0: Like Happy van Pharrell Williams. Niets is toevallig in het leven. Niets is toevallig in het leven.
1: Staat Jan, Jan Wees, blije collega.
0: Lang zal hij leven. Lang zal hij leven. Lang. Van harte gefeliciteerd, hè?
1: Ja.
0: Ik denk dat het leuk is als mensen jou gaan feliciteren. Nee. Ik denk dat het heel leuk is.
1: Ja, dat is wel heel leuk, maar dat moet niet de hele tijd door. Want het moeten vooral veel liedjes binnenkomen.
0: Nou, maar ik wil toch even. Voel je wel blij vandaag?
1: Ja, ja en nee. Toch, ik heb, nooit, heb jij veel met verjaardagen? Jij bent namelijk binnenkort ook jarig.
0: Nee, ik heb er niks mee.
1: Hoe ouder je wordt, hoe minder je ermee hebt.
0: Ja, ik vind het altijd confronterend.
1: Nou, nee, dat ook weer niet. Okay. Want ja, je wordt gewoon een jaartje ouder.
0: Ja.
1: Maar het voelt, het voelt nu niet anders dan gisteren.
0: Maar ga je nu ook een plaatje voor jezelf draaien wat je heel graag wil? Dat mag nu een keer.
1: Eén eigen plaatje voor jezelf. Nee, het is volledig voor de luisteraar.
0: Oké, goed.
1: Dus ik ga alleen met de luisteraar plezieren. En als die mij wil plezieren door heel fijne liedjes aan te vragen... ja, dan ben ik ook blij.
0: Oh ja, dat klopt.
1: Dus dat is goed, maar...
0: Aan welk genre moeten ze denken?
1: Alles is bij mij wel. Okay. Dus kom maar door, gewoon even appen. Wat wil je horen deze vrijdagmiddag? Dan ga kijken wat ik voor je kan doen.
0: 06-573-28203. Veel plezier met z'n allen.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Hey Raymond!
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
12: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
11: Vragen over groei.
13: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
11: Of vragen waar je niet omheen kunt.
14: Hoe behoud ik mijn mensen?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
15: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is één minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 drie keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij twee etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag.
12: Zo.
1: Eens even kijken. Oh, ik zie de ANWB al branden. Ja, het houdt niet op.
18: Nee, ik wou zeggen, het begint nu net. Maar dat is eigenlijk al een tijdje begonnen. Nou. Vanaf vanochtend vroeg hebben we al contact.
1: Dat is niet
18: gebruikelijk voor de vrijdag.
1: Ik las iets over de Merwedebrug.
18: Het nieuws was natuurlijk ook al een paar keer genoemd. Maar die is inderdaad sinds gisteravond dicht, de brug bij Gorinchem, tot en met maandagochtend. En ja, dat geeft nu al veel vertraging op de omrijroutes. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 14 kilometer file met een half uur vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 18 kilometer met bijna drie kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen Dinteloord en knooppunt Sabine 5 kilometer file met 35 minuten vertraging. De A16 dan Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht 15 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dan ook nog de N267 Drunen richting Andel voor Wijk en Aalburg 3 kilometer file met 20 minuten vertraging.
1: Dank u wel.
18: Bij deze.
1: Dag.
18: Hoi.
1: Liedjes aanvragen kan via het gebruikelijke nummer. Tot zo.
19: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
22: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
23: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
21: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
23: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
24: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
25: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
26: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
25: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
26: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
28: Mijn papa verkoopt stoelen.
29: In Mil, Reuzel en Riethoven. Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
30: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
29: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
31: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: Ja, Maarten Kortlever! Gefeliciteerd!
1: Dank u.
0: 47 al, jezus.
2: Omroep Brabant.
3: Bel en bestel.
0: Oude lul.
1: Nou ja.
0: Of niet?
1: Ja.
0: Maar zo voel je je niet volgens
1: mij. Nee joh, houd erop. Je voelt je zo oud als dat je bent, denk ik dan maar.
0: En hoe oud ben je?
1: Oh, hoe oud ik me voel? Ik voel me minimaal 10 jaar jonger.
0: Kijk, ja hoor, dat is ook goed.
1: Ja hoor. Dus helemaal goed. Ik laat het ook altijd liever aan me voorbij trekken. Ik ben nooit zo van al die poespas, toeters en bellen. Maar toch wel heel erg lief en leuk, al die felicitatietjes in de app. Dat is heel erg fijn. En natuurlijk weer happy birthday aangevraagd.
0: Nou. Ja. En hoe heeft vrouw lief jou vanochtend...
1: Nou, dat was gewoon racen bij ons vanmorgen, hoor. Oh. Want er moesten kinderen naar school en dochterlief moest haar stijlen. En zij moesten buiten de deur gaan werken. Dus het was, hier heb je de ik heb brood al gesmeerd. Jij moet de bekers vullen. Hier zijn de gymtassen. Doei! Dus zo. Zo'n dag.
0: Dus wel een handje gehad en een soort liedje gehad al vanochtend.
1: Ja, er is even heel kort, maar ik zeg al, iedereen zat vooral crackers naar binnen te douwen en, en op te schieten.
0: Dus vanavond
1: het punt was ook, het was ook nog eens hectisch, omdat ze hadden mij al geprobeerd om 5 over 6 uit mijn bed te bellen vanmorgen, die jongens van Kei Goeiemorgen.
0: Ah.
1: Maar dan ben ik dwars erheen geslapen. Dus ik had er al zo de scheidbalen van. Ik denk, waarom heb ik die telefoon niet gehoord, überhaupt?
0: Ja.
1: Ja, want dat is gewoon stom. Ik wil altijd wel die telefoon kunnen horen.
0: Mocht er iets gebeuren, ja.
1: Nou ja, precies, weet je. Voor hetzelfde geld staat heel Moerdijk in de fik op de industrietrein. En moeten we als rampenzender de lucht in. Dus, was een mooie wake-up call. Maar dan niet, zeg maar. Dat de rinkel dan toch maar aan moet of zo.
0: Je werd gewoon wakker van de wekker.
1: Ja. En uiteindelijk hebben ze daarna weer gebeld. Toen gingen ze daarna weer aan de lijn. Dus dat is ook gezellig. Dus,
0: nou, dubbel gefeliciteerd op de radio.
1: En jij zei iedereen die ook jarig is.
0: Zeker.
1: Dat zijn er heel veel nu, hè? Want deze dagen, eind september, daar zijn de meeste mensen in Nederland jarig.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, dit is het drukste plekje. Omdat er, nou ja, je kunt het uitrekenen.
0: Oh, tuurlijk, na de zomer.
1: Nee,
0: niet?
1: Tuurlijk niet. Nee, met de kerst.
0: Ook met de kerst.
1: Met de kerst dan.
0: 9 maanden af, tuurlijk, ja.
1: Ja. Dan wordt er nog eens een keer een spelletje gespeeld, zeg maar. En dan daarna komen er meer kinderen.
0: Ja, erin eruit, dat zijn spelletjes. Ja. En dan gebeurt er iets. En dan rond september. Oh, verrek, daar had ik nooit over nagedacht.
1: Ja, daarom. Dus wanneer ben je jarig?
0: Juli.
1: Ja, zie je. Ja.
0: Ongeveer. Ja.
1: Een vroege kerst bij jullie dan geweest.
0: Ja. Sinterklaas misschien wel. Hij komt. En toen kwam ik later, 9 maanden. Ja, zoiets.
1: Voordat ik nu ook allerlei dingen nog weer ga zeggen op hij komt, is het nu klaar nu, hè? Klaar nu. Karin, die zei ook nog, vier het leven enzovoorts, laten we er een feestje van maken. Nou, daar ben ik het dan helemaal mee eens, Karin. En zij vroeg deze aan, dus nou, dat past dan wel. En vanaf nu, het hoeft niet met verjaardagen en zo te maken te hebben. Alles mag, vraag maar aan.

Hazen. Kilometers, altijd leuk. Geen idee meer. Even kijken hoor, of ik het nog kan vinden wie hem aanvroeg. Oh, het is zo druk gelijk. Dat is mooi alleen maar. Maar goed, blijf die liedjes trouwens aanvragen. Robert, dankjewel trouwens. Die vroeg hem aan. Kilometers. Blijf die liedjes aanvragen. Want hoe meer liedjes, hoe mooier het programma gaat worden. 06 573 28203. Dat deed Patrick ook. Maar

0: Wij zaten hier te discussiëren in de studio wanneer Oud en Nieuw valt. Zoek het nou eens op.
1: Ja, Oud en Nieuw. Ik ga even kijken hoor, anders dan komen we er nooit uit. Ja. Even kijken hoor.
0: Oudjaar is donderdag volgens mij. En dan is nieuwjaar is vrijdag. Ja.
1: Het fijne is dat de computer dan weer niet meewerkt.
0: Nee, ik weet het
1: heel langzaam opgezocht.
0: Ik weet het zeker.
1: In de 30e is een donderdag. Ja.
0: Weet je waarom ook?
1: Nee.
0: Zal ik het gewoon zeggen?
1: Oh, ga je nou iets verklappen?
0: Want ja, ik ga het gewoon zeggen.
1: Oh?
0: We gaan de eerste dagen van het nieuwe jaar gewoon weer bellen, bestel XXXXXXL.
2: Ja! Ja!
0: Wat een feest. Dus we beginnen dan, maar het is nog heel ver weg, hè? Want eerst de herfstvakantie moet nog zijn en dan Sinterklaas en Kerstmis. Ja, jaren 80 week komt er aan, dus het duurt nog maanden. Maar daarom zaten we hier al te discussiëren van ja, wanneer valt dan Oud en Nieuw? Omdat we het al een beetje over bel en bestel XXXXXL hebben. Dus dan heb je gewoon de eerste 3 dagen van het nieuwe jaar alleen maar bel en bestel op de radio.
2: Kijk er nu al naar uit.
0: Dat is een feestje, dat is een feestje, dat dacht ik wel. Goed, nou hebben we dat ook alweer verklapt. Het is bijna 2:30, wat heb je zo meteen in het nieuws, Peter?
2: Nou, er is een heus wieler-icoon overleden. En een winnend racepaard heeft na ophef een nieuwe naam gekregen.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Eerst maar eens naar het verkeer. Het is 2:30. Erik, waar staan ze vast?
6: Ja, op een heleboel plekken. En het is eigenlijk helemaal niet de gepaste dag om zoveel files te hebben, heb ik begrepen. Oh, het is namelijk een verjaardag van iemand.
0: Ook nog? Oh, god toch. Ja, maar ja, mensen staan in de rij voor
6: die
0: mij.
6: Die komen allemaal op. Ik dacht, wat is er nou toch aan de hand? Ik dacht dat het A27 was, maar dat is het helemaal niet. Van harte namens heel ons team.
0: Nou, dank u hartelijk. Dank
6: bij
0: u.
6: Deze. Ja, maar inderdaad, ja, veel files. 180 kilometer in totaal nu al. En ja, veel lange files door de afgesloten A27. En dat zien we met name op de A2 om te beginnen. Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel, ik loop het Empel 6 kilometer met 1/2 uur oponthoud. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Veghel en Waardenburg ook 1/2 uur vertraging. 1/2 uur inmiddels ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. En er staat daar 20 kilometer file. De A16 Breda Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 13 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tenslotte valt ook nog op de A16 Rotterdam richting Breda voor Klaverpolder 17 kilometer file met ook daar 1/2 uur vertraging.
0: Kijk, er reed hier zelfs net toen jij dat zei een wegenwachtwagentje gewoon langs. Dat je die ook nog hebt gestuurd deze kant op.
6: Die hebben we ook nog. Die komt vast nog wat brengen, denk ik.
0: Maakt het helemaal af, dit. Ja. Dank u.
6: Hey, tot later. Dag.
3: Omroep Brabant.
0: En dat onder straks zonnig weer zo'n beetje. Want het is heerlijk buiten. De temperatuur gaat nog oplopen naar een graad of 23. Het nieuws dan, Peter.
2: Oud-wielrenner Rini Wachtmans is vanmorgen in zijn woonplaats in Willebord overleden. Hij is 79 jaar geworden. Wachtmans was al langer ziek. Hij kende grote successen aan het eind van de jaren 60 en begin jaren 70. Ze won die 3 etappes in de Tour de France. Vorig jaar werd hij nog benoemd tot ereburger van de gemeente Rukve. Na ruim 115 jaar stopt Lunenburg Events & More in Loosbroek als evenementenlocatie. De eigenaren hebben de gebouwen verkocht aan een projectontwikkelaar om daar huizen te laten bouwen. De laatste evenementen vinden naar verwachting in januari 2028 plaats. Volgens de eigenaren is de evenementenmarkt de afgelopen jaren sterk veranderd. Dat is een belangrijke reden om met Lunenburg te stoppen. Voor de rechtbank in Amsterdam was vanochtend de derde voorbereidende zitting in de zaak tegen een man van 24. Die zou op 1 januari twee Syrische tieners hebben doodgeschoten in een park in Amsterdam. De slachtoffers waren gevlucht vanuit Syrië naar Nederland. Hun nabestaanden zijn nog in Syrië. Zij volgen het proces op afstand, vertelt deze verslaggever.
7: Zij volgen het nu via de advocaten, maar de vraag van de advocaten was ook van ja, als we dan echt aan die rechtszaak beginnen, kan er dan een videoverbinding komen? Nou ja, dat kan waarschijnlijk wel, maar gaat die dan ook twee kanten op, zodat de familie niet alleen mee kan kijken, maar ook kan praten.
2: De verdachte was niet aanwezig in de rechtbank. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Hij blijft voorlopig vastzitten. Onderzoek van het Pieter Baan Centrum naar de verdachte is nog niet afgerond. De eigenaar van het racepaard Austrian Painter in de Verenigde Staten heeft de naam van dat dier moeten veranderen. De naam verwijst namelijk naar Adolf Hitler. Online wordt Austrian Painter veel gebruikt als synoniem voor de Duitse dictator. Hitler wilde, voordat hij zich in de Eerste Wereldoorlog aansloot bij het Duitse leger, kunstschilder worden. Het paard won maandag voor het eerst een race, maar er kwam al zoveel gedoe over de naam dat er onmiddellijk klachten binnenkwamen. Ja. En dus de organisatie, leidende organisatie, heeft bepaald deze naam moet wijzigen.
0: Nou, ik zou er niet bij stilstaan, geloof ik, maar...
2: Ik had het eerlijk gezegd ook niet bedacht. En paarden hebben vaak opvallende namen,
0: ja.
2: Maar ja, ik wist dit ook niet.
0: Nou, goed.
2: Het doet niks af van de zegen van het paard.
1: Fantastisch. Ja, zeker. Maar we weten niet wat het nu wordt, hè?
2: Nee, dat weten we niet. Wel de andere opties waar de eigenaar mee is gekomen. Oh. Hij zei overigens, de eigenaar van het paard, van ja, dit verwees niet met Oostenrijkse schilder naar Adolf Hitler, maar naar de favoriete schilder van mevrouw, Gustav Klimt. Maar de alternatieve namen die hij aandroeg, zoals My Struggle, wat dan weer verwijst naar Mein Kampf, en Braunau Star, wetende dat Hitler uit Braunau komt. Ja,
0: nou vind ik het verdacht worden.
2: Ja.
0: Nou komt hij er niet meer mee weg, heb ik het idee.
2: Dat denk ik inderdaad ook. Ik zou zeggen arm paard.
0: Ja. Goed. Ik moet heel veel processen nu. Laat maar zitten. Maarten Kortleven. Wat een toestand allemaal, joh. Door met de muziek. Adventure of a Lifetime. Dit is Coldplay.

Hastaneye götürdüler.

Beatles. En ja, dit keer is een iets minder voor de hand liggende. Deze hoor je bijna nooit. The Yellow Submarine. We gaan een klein dansje doen. Het weer is ernaar. Mensen hebben misschien wel een klein beetje de zomer in de bol. Hè? Korte rokjes, dat soort dingen. Terwijl het al gewoon eigenlijk herfst is, hè. Kaoma en de Lambada. En jouw liedje kan er ook gewoon bij. Even een appie sturen, zo simpel is het. Heb je nog nooit gedaan? Doe het eens een keer. Hè? Wie weet, val je wel gelijk met je neus in de boter. Denk nou niet van, ja, het zal wel druk zijn. Nee, gewoon doe het eens een keer. 06 57.

0: Echt een geweldige plaat dit. Die Young van Shepherd. Even het volgende. Nou is het mijn verjaardag. En nogmaals, dank voor alle felicitaties. Helemaal leuk. En op je verjaardag dan mag je altijd met jezelf wel wat dingetjes bepalen, toch? Zo heb ik gewoon zin vanavond in frietjes. Dus we eten frietjes thuis, om maar wat te noemen. Maar nou heb ik ook iets leuks hier in Bel en Bestel. Want ik heb er gewoon zin in. Het is al heel lang geleden. Het is al echt heel lang geleden. En toen dacht ik, nou, dat is gelijk ook een leuk verjaardagscadeautje. Gaan we gewoon doen.
1: Krijg het heen en weer.
0: Ja, we gaan lekker heen en weer en zometeen. Na 2 uur, dan start hij gewoon een half uur lang. Een soort van muzikale tenniswedstrijd. Pingpongend van het ene liedje naar het andere. En mocht je het concept niet kennen, ik ga het even uitleggen. We starten zometeen met een liedje. En op de titel, of de artiest, of het gevoel wat je erbij krijgt, moet je zo creatief mogelijk doorassociëren naar een volgend liedje. En zo rijgen we de liedjes als een lange ketting aan elkaar. Zo pingpongen we heen en weer. En dan krijgen we de meest rare combinaties. Dus, voorbeeld. Ik noem maar wat. Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. En dan denk je misschien wel aan Fire van de Pointer Sisters, want dat zijn ook vlammen. Of misschien denk je wel aan Tina Trucker, want die rijdt ook in een vrachtwagen. Of misschien denk je wel aan vrachtwagens rijden op een snelweg en Peter Koelewijn neemt de snelweg afslag Vinkeveen in KL 204. Snap je? Zo creatief mag je dus lekker doordenken. Maar jullie kunnen dat nog veel beter dan ik. Dus straks gewoon lekker pingpongend heen en weer een half uur lang. Dan hebben we natuurlijk wel een startplaat nodig. Want anders dan weet je niet waar we mee moeten beginnen. Dus, nou ja. Al je suggesties en antwoorden die kunnen in dezelfde app. 06-573-28203. Je mag zo vaak meedoen als dat je wilt. Het is niet als je één keer je zin hebt dat het dan klaar is. Nee, gewoon lekker massaal allemaal meedoen. Want hoe leuker de doordenkertjes zijn, hoe beter. De computer, gevraagd om een plaat. En die staat inmiddels klaar. David Bowie. En Let's Dance is het startschot voor Krijg het Heen en Weer. Nou, daar kun je volgens mij wel wat mee. Let's Dance. David Bowie dus. Al je suggesties, al je doordenkertjes mogen in de app 06-573-28203. En dan straks na 2 uur lekker een half uurtje Krijg het Heen en Weer.

0: Let's Dance van David Bowie als het startschot van...
1: Krijg het heen en weer.
0: En dat gaan we namelijk zo meteen doen. Na 2 uur, na het nieuws. Dan een half uurtje heen en weer pingpongen. En nou, deze plaat, daar mag je op door associëren. En er komen toch al fantastische suggesties binnen. Geweldig. Het wordt nu al lastig. Maar er komt zo meteen een plaat achteraan. En als je die dan weer hoort, ja, dan moet je daar weer op door associëren. En zo maken we er één grote, lange ketting van. Een verjaarsketting, zeg maar, die je vroeger ook op de kleuterschool kreeg. Speciaal voor mij. En 06-573-28203. Je hebt even tijdens de boodschapjes en het nieuws de tijd om nog even een suggestie te doen. Iets langere tijd dan straks. Leef je uit.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe geeft ruimte. Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Fees mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ja, dankjewel. En dit is Omroep Brabant, een hele goede middag. Zeg ik ook tegen Erik van de ANWB, ja, want het is druk.
18: Ja, behoorlijk, kun je wel zeggen. Ruim 200 kilometer file alleen in Noord-Brabant. En ja, veel vertraging zien we door de afgesloten A27 bij Gorkum. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Pichels-Gestel en Knoop het Empel 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel ook nog eens 3 kwartier extra reistijd. De A16 bij de Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 13 kilometer file met 1.5 uur vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht voor Klaverpolder 6 kilometer met een kwartier extra reistijd ook. En de A58 tenslotte valt nog op Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel. 8 kilometer file rijden en dat kost je 20 minuten.
17: Dankjewel. Nou, we gaan heen en weer een half uurtje lang pingpongen door de muziek heen. Let's Dance van David Bowie was het startschot. En toen kwam daar de suggestie en die vond ik heel erg leuk. Hips Don't Lie van Shakira. Want ja, dansen, dan zijn die heupen lekker in beweging natuurlijk van links naar rechts. Dus kom maar op na Hips Don't Lie zo meteen. Wat moet daar dan weer achteraan? Je hoort hem zo naar de boodschapjes.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. dewarmte.nl.
2: Hey Raymond!
20: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
2: Hey, Raymond!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
23: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
24: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
25: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
26: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: Shakira, Shakira.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: En zo is het, maar bel en bestel wel in een half uurtje thema, want...
3: krijg het heen en weer.
0: We gaan van links naar rechts en van voor naar achteren. We pingpongen door de muziek heen, krijgen het heen en weer. Dat is eigenlijk de opdracht. Doorassociëren op het vorige liedje. En ja, ik vind dit wel een hele...

Wel leuk. Mario was het volgens mij met de suggestie. Als we nou van The Lion Sleeps Tonight toch een beetje in de jungle blijven en naar Tarzan en Jane gaan. Tarzan en Jane van Toybox. Wat moet hier achteraan?

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Die heb ik heel lang niet gehoord, maar is wel leuk. Even opletten nu. Maar nu moeten jullie echt opletten, want het volgende liedje duurt maar 2 minuten. Dus er is heel weinig tijd om meteen door te associëren. Dit liedje wat nu klaarstaat, dat is wel via meerdere kanten tot mij gekomen. En wat zijn jullie toch allemaal een stelletje schuimmarcheerders, stelletje smeerpijpen. Want, zo redeneerde Alex, een toybox, dat is een speeltje. Wat is een speeltje? Juist, een Satisfyer. Zo kreeg ik een appje van Bart, die zei... Tarzan, ja, dat is ook zo'n pretstaaf. Dat is ook een Satisfyer, dus... We gaan hem doen. Roxy Dekker, Satisfyer. Maar wat moet hier nou achteraan?
2: Nee, ik...

De Satisfyer van Roxy Dekker, ja, het apparaat schijnt altijd te werken, maar toch zijn er mensen die, ja, het er niet genoeg aan hebben. I Can't Get No Satisfaction van de Rolling Stones. Ik vond hem wel goed, maar wat moet hier nou achteraan komen? Geef het weer even door in de app.

Satisfaction. Wie had gedacht dat we bij de Rolling Stones richting rollende stenen zouden gaan? Rollende stenen die van een berg afkomen, ja, dat zijn lawines. En dan kom je bij de Lawine Boys uit. We gaan de Lawine Boys gewoon doen. Dankjewel, Mark. Laat maar waaien. Hun variant van deze hit van Pater Moeskroen natuurlijk. Wat zou hier nou achteraan moeten komen? Ik heb nog wel ruimte voor wat liedjes. Suggesties?

De Lawine Boys en Laat Maar Waaien. Ja, we zijn zo alle kanten opgeslingerd dat het echt wel tijd is voor een mooi liedje, denk ik. Hè? Ja, dus ik ga met Thijs mee. Hij zegt waaien. Ja, dan kom je automatisch uit bij wind. En dan doen we Dust in the Wind. Nou doe ik er zo meteen na het nieuws nog eentje. Om het af te leren, zeg maar. Dus wat moet nou nog hier achteraan? Achter Dust in the Wind van Kansas. Laat het even weten in de app. Je hebt iets langer de tijd om na te denken. Nu onderweg richting het nieuws van 2:30.

0: Dust in the Wind van Kansas. Wat moet hier nog achteraan? Ik heb er nog eentje zo meteen na het nieuws, waarmee we dan krijgen het heen en weer gaan afsluiten. En dan is alles weer gewoon welkom. Maar ik moet richting het nieuws. Peter, wat heb je zo meteen?
1: Nou, er mag op een aantal plaatsen weer water uit sloten en beken gehaald worden. En een Italiaans vliegveld had zo'n leuke naam kunnen krijgen.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
4: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
5: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
0: Het is hartstikke druk op de wegen in en rond Brabant. Helene weet precies waar en waar het vaststaat. Barst maar los.
6: Ja, in totaal meer dan 200 kilometer. En dat is met name te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug. Die is in beide richtingen dicht tot maandagochtend. Nou, op de A2 was het natuurlijk al heel erg druk. En daar is het daardoor nu nog veel drukker. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en de afrit Geldermalsen. 40 minuten vertraging. Vanuit Utrecht naar Den Bosch, daar sta je een uur in de file tussen Vianen en Zaltbommel. De A16 die is daardoor ook drukker, van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht ook 50 minuten vertraging. De andere kant op ook 50. En op de A29, Berg-op-Zoom-Rotterdam... tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp... ook een half uur oponthoud. Is er ook nog een weg dicht in Brabant? Gaat om de N622 Schijndel-Veghel. Die is in beide richtingen dicht door een ongeluk in de buurt van Schijndel. En het is onbekend hoe lang dat allemaal gaat duren.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Nou, het is gelukkig wel heel mooi weer buiten allemaal. Zo'n beetje strak blauwe hemel hier en daar. Een heel klein wit plukje, maar veel is het niet. Temperatuur loopt op naar zo'n 23 graden uiteindelijk vandaag. Het nieuws dan, Peter de Bekker.
1: Boeren en andere inwoners in het oosten van de provincie mogen weer water uit sloten en beken halen. Waterschap A. en Maas heeft het verbod erop na maanden opgeheven. Dit vanwege recente regenval en maximale aanvoer van water uit de Maas. Ook langs een deel van de Dommel mag je weer water halen, maar op veel andere plekken in de provincie is het nog te droog en blijft het verbod gelden. Tijdens het maaien van een weiland aan de Weteringsweg in Waalwijk vatte vanochtend een tractor vlam. De bestuurder zag tijdens het maaien ineens vlammen onder de motorkap. Hij stapte uit de tractor, waarschuwde de brandweer. Die was er snel, maar kon niet voorkomen dat de tractor uitbrandde. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Het kabinet trekt 20 miljoen euro per jaar uit om te voorkomen dat meer mensen diep in de schulden komen. Met het geld kunnen gemeenten meer mensen helpen die hun huur- of energierekening niet op tijd betaald hebben. Bijvoorbeeld door meer personeel aan te nemen om mensen te bellen of er langs te gaan. Minister Veilbrief.
8: Bij schulden speelt vaak schaamte. Dus als mensen kunnen vermijden dat ze het gesprek daarover aangaan, doen ze dat. Dus dat vergt heel goed opgeleide mensen die goed in staat zijn om bij mensen langs te gaan. 1 keer aan te bellen, 2 keer aan te bellen, omdat je mensen wil helpen.
1: In Nederland zijn er zo'n 700.000 mensen met problematische schulden. De grootste luchthaven van Milaan draagt vanaf vandaag de naam van de Italiaanse oud-premier en miljardair Silvio Berlusconi. De naamswijziging werd al 2 jaar geleden aangekondigd, maar nu is het vliegveld officieel omgedoopt. Het besluit was niet onomstreden vanwege de vele schandalen rondom Berlusconi in zijn tijd als premier. Het linkse stadsbestuur van Milaan probeerde de wijziging nog tegen te houden, maar dat mislukte.
0: Maar wie bepaalt dat dan? Is dat dan het Rijk of zo?
1: Nou ga je me overvragen.
0: Ja, dat denk ik,
1: dat denk ik dan wel.
0: Maar ik snap het niet. Als je iets hernoemt, zeker naar een recent iemand. Hè? Mm-hmm. Kijk, we hebben ook allerlei dingen rondom VOC-helden en weet veel. En er zijn ook twijfelachtige dingen gebeurd allemaal. Maar dit, ja. Iedereen weet dat de beste man een klein beetje schuimbescheertje was, zeg maar. Dan moet je dat volgens mij niet doen, ja.
1: Ja, en daar komt al bij, dan zou je nog, als je het dan wel doet, er ook nog een leuke draai aan kunnen geven. Want zo kwam mijn collega Leon op het idee van, nou, dan moet het bijvoorbeeld Boonga Boonga Airport gaan heten. En dan zou ik hem dus leuk hebben gevonden. Ja. Maar helaas voor de liefhebbers, de naam wordt gewoon Aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi.
0: Ja, nee, maar...
9: Hallo, ladies and gentlemen, we are approaching Boonga Boonga Airport.
0: Dat klinkt...
9: It's a lovely 22 degrees in Milan, we wish you a very happy stay.
0: Is toch raar, is toch raar.
1: Ja.
0: Goed. Ik heb nu ook een beetje een probleem met het bruggetje naar het volgende. We hebben een half uurtje heen en weer namelijk. Dan moest je doorassociëren op het vorige liedje. We hadden Dust in the Wind van Kansas.
1: Ja.
0: En nou komt Patrick, en ja, ik heb het liedje wel uitgekozen, dus we gaan het gewoon doen. Maar het wordt nou toch raar. Die zegt van ja, wind is ook een scheet. En een scheet komt uit je blote kont, dus doe in de blote kont van Mooi Wark dan maar. Dus dat is toch raar. Het is een hele rare middag is het in totaal.
1: Ja, dat is het.
0: Goed, hierna weer gewoon alles normaal. Dus je kunt weer aanvragen. Alles is welkom en vraag ook even aan, want mijn administratie, het is echt één grote puinhoop. Alsof er 600 blaadjes op de grond zijn gevallen en je ze allemaal weer op de rij moet zetten. Dus we beginnen eigenlijk nu, na Mooi Wark, helemaal opnieuw met Bel en Bestel. Alles is weer welkom, gewoon even doen, ook als je het ooit al hebt ingestuurd. Administratie is naar de vaantjes. Ach, wat een toestand is het. Maar goed, is wel een vrolijk liedje dit, hè? Dus nogmaals, alles is weer welkom. Dien ze in al je liedjes.

0: Risk It All van Bruno Mars. Dat is een hele fijne. Ja, ik zei het net al, de administratie, het is echt een puinhoop. Onze Stef die was ook heel even weg van zijn plek, want die is natuurlijk de Pieper de Bandenshow aan het voorbereiden. Sorry.
1: Ja, het is echt een chaos,
0: ja, het is echt, alles ligt door elkaar.
1: Alles zit op zijn gat.
0: Alsof alle multimappen uit de kast zijn gelazerd. En nou moet alles wel weer terug op zijn plek.
1: Ja, dan ga ik eens even puzzelen.
0: Ja, ondertussen ook nog de nieuwe die binnenkomen even bijhouden.
1: Ja.
0: Sorry. Niet mijn schuld. Vraag ze even aan nog, hè. Want ik zeg al, we zijn opnieuw begonnen eigenlijk een paar liedjes geleden. Dus al je appies en verzoekjes zijn welkom. Gewoon even een berichtje sturen, dan doet hij weer mee.

0: NOL, de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging er opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: Bruce Springsteen en Tougher Than the Rest. Vorige week is hij teruggekomen, de Bel en Bestel klantenkaartplaat. Via omroepbrabant.nl/klantenkaart kun je meesparen, liedjes sparen eigenlijk hier in Bel en Bestel. Ga naar omroepbrabant.nl/klantenkaart. Daar kun je hem downloaden, uitprinten en dan doe je al mee. En elke week moet je een liedje noteren op jou.
1: En dan nu de Bel en Bestel klantenkaartplaat.
0: Precies, er staan allemaal witte vakjes op, daar kun je liedjes in kwijt. En wie uiteindelijk, als wij hem straks over heel wat weken terugroepen, de zo compleet mogelijke klantenkaart weet in te leveren, ja, die krijgt ons op bezoek. Stef en ik komen dan langs 's morgens met een goed gevulde vrijdagmiddagmand. Daar zitten allemaal lekkere dingen in. En we komen op de koffie. En jij mag niet één, niet twee, maar 3 liedjes inleveren voor de eerstkomende Bel en Bestel van die vrijdagmiddag. Dan heb je 3 liedjes van jouw keuze gewoon in Bel en Bestel. Nou, dat is toch een hoofdprijs, die wil iedereen. Omroepbrabant.nl/klantenkaart. Daar moet je naartoe, dat wijst zich vanzelf. En dan zit iedereen nu alvast met zijn klantenkaart, ik weet het zeker, er klaar voor. Met pen en papier. Nou, wat moet je noteren? De volgende plaat. Django Wagner en Kind van de Zon. Nou, schrijf dat maar op. Kind van de Zon op jouw klantenkaart.
2: Ik weet nog goed

0: En deze mocht je dus noteren op jouw klantenkaart. Django Wagner, een kind van de zon. Succes. Zometeen het laatste uurtje bellen bestel. Dien nog wat liedjes in.
1: Wil je ook meesparen? Download en print jouw klantenkaart op omroepbrabant.nl/klantenkaart. Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
12: Voor ieder thuis een pas.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, dankjewel. En dit is Omroep Brabant, een hele goede middag. Eerst langs Helene van de ANWB, want het is dringen op de weg. Waar staan ze?
7: Ja, op bijna 40 plekken staat file in Brabant. 250 kilometer bij elkaar. Op de A2 is het heel erg druk in beide richtingen. Van Utrecht naar Den Bosch. Nu een drie kwartier vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. Maar de andere kant op ook drie kwartier tussen Veghel en Waardenburg. De A16, daar heb je nu de meeste vertraging. Van Breda naar Rotterdam. Meer dan een uur oponthoud tussen Breda en Dordrecht Centrum. Op de A16 de andere kant op sta je een half uur in de file tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. De files op de A2 en de A16 worden veroorzaakt door extra verkeer, omdat de A27 in beide richtingen dicht is bij de Merwedebrug. Op de A50 Eindhoven-Arnhem is het ook druk. Tussen Os en knooppunt Bankhoef een half uur vertraging. De andere kant op ook een half uur tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Vlijmen en Empel. Ook in beide richtingen ongeveer 20 minuten oponthoud.
6: Sterkte als je in een van die files staat. Je komt uiteindelijk vanzelf thuis, hoop ik. Maar goed, het is even naar. Gelukkig is er wel bel en bestel op de radio. Nog een uurtje tot 4 uur. En al je verzoekjes zijn nog steeds welkom, hoor. Want de administratie begint zich weer een beetje te zetten. Ik had een half uurtje heen en weer gedaan en toen was alles op de grond gevallen. Dus we zijn weer opnieuw begonnen. Maar dat betekent dat jouw liedje er gewoon nog bij kan. Ook al heb je het al veel eerder deze middag gestuurd. Maakt niet uit, doe het nog een keer. 06-573-28203. Wat zou jij nou nog graag op deze heerlijke zonnige vrijdagmiddag willen horen?
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
14: Opgelost. Autotaalglas.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Vergeet je niet in te smeren.
15: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
18: Hoe kom je daar nu bij?
17: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
19: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online. Door vrolijke families.
20: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: Madness, My Girl. Veel te weinig op de radio, zegt Luke.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Nou, dan kan er in ieder geval weer een streepje achter. Is die toch weer een keer gedraaid, dacht ik. Welkom nogmaals op deze vrijdagmiddag. Ik ben al even bezig, maar mocht je net inschakelen. Het is Bel en bestel. Nog het laatste uurtje, zeg ik, 3 kwartier. Dan neemt de Pieper de Bandenshow het weer over. En duiken we echt het weekend in. Welk liedje heb je zin in? Wat ga je überhaupt dit weekend doen? Dat kan misschien de muzikale keuze een klein beetje beïnvloeden. Heb je een feestje bijvoorbeeld? Of is het juist een wat rustiger weekend en heb je zin in een mooi klein liedje? Alles is wat dat betreft gewoon welkom. Appie sturen en het is gedaan. Ik ga zo meteen iets heel moois draaien. Dat is aangevraagd door Erik. Die zei van, ja, hé, wat is jouw verjaardag nou zonder dit liedje? En toen dacht ik, ja, goh, het is eigenlijk ook een beetje een liedje dat wordt aangevraagd voor mij. En ik ben daar gevoelig voor. He, zo ben ik. ben gewoon om te kopen. Zo simpel is het. Nee, dit is gewoon een heel mooi liedje. Paolo Nutini, Iron Sky, hoor je zo meteen. Maar deze die werd ook aangevraagd. Ja, daar kreeg ik ook helemaal de happy de peppies van. Even snel kijken of ik hem kan vinden. Oeh, wat was die? Volgens mij... Ja, het was Hanneke, volgens mij, dacht ik. Ja, die zei, het is toch zo lekker weer. Daar krijg ik wel zin in dit. Dit is toch echt zo'n zomerliedje. Terwijl wat mij betreft kan die gewoon het hele jaar, hè. Zo werkt het ook alweer. Ryan Paris en Dolce Vida. En zometeen dus Paolo Nutini en Iron Sky.

Paolo Nutini en Iron Sky. Ik kreeg een berichtje binnen van Marie-José. Haar zus is afgelopen zondag overleden. Of we dit liedje alsjeblieft wilde draaien. Daar kunnen wij geen nee zeggen natuurlijk. Prachtig liedje. En heel veel sterkte namens ons, Marie-José.

0: Elvis Costello. Ik kreeg ook nog een berichtje binnen of ik de nieuwe van Raccoon al had gedraaid. Nee, die heb ik nog niet gedraaid, maar dat treft wel, want...
1: Omroep Brabant presenteert...
2: Een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: En dat is wel een heel, heel mooi liedje. En gelukkig weer in het Nederlands. Met een hele mooie tekst ook. Dicht bij het vuur.

0: Prachtig liedje, prachtig liedje. Raccoon, de nieuwe Omroep Brabant tipplaat. Peter, wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Nou, er is maanden cel geëist tegen een onverbeterlijke stalker. En goed nieuws voor de liefhebbers van U2.
0: Ja, ik weet al wat.
2: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabantdeur. Kijk op brabantdeur.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SWK Benelux.
4: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Het is 3:30. Eerst langs de ANWB voor de vrijdagavondspits. Helene.
6: Ja, die is enorm druk. Bijna 300 kilometer file op de Brabantse wegen. En dat is voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor zijn alle omliggende wegen veel drukker dan anders. Met name de A2 van Eindhoven naar Utrecht. 50 minuten vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De andere kant op vanuit Utrecht naar Den Bosch een uur vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. De A16 die is ook bijzonder druk. Belgische grens richting Rotterdam. Tussen de afrit Rijsbergen en Dordrecht Centrum ook bijna een uur op onthoud. Maar ook andere wegen in de omgeving. Het zijn natuurlijk allemaal communicerende vaten. De A50 is daardoor ook weer extra druk van Arnhem naar Os. Tussen Renkum en Ravenstein 40 minuten vertraging. En de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en Empel een half uur. En ook op de N267 Drunen richting Andel, Voorwijk en Aalburg ruim een half uur op onthoud.
7: Omroep Brabant.
0: Het is mooi weer, maar dat zie je als je naar buiten kijkt. Het zonnetje schijnt uitbundig en de temperatuur is zo'n 23 graden. En dat houden we ook wel de komende dagen. Het wordt ietsjes bewolkter, maar de temperatuur blijft oké. Het nieuws met Peter.
1: Tegen een man van 44 uit Eindhoven is vandaag voor de rechtbank in Den Bosch 15 maanden cel geëist. Hij bestookte zijn ex met appjes, belde haar tientallen keren per dag, stuurde haar mailtjes en zocht haar thuis op. En zij was niet de enige vrouw die door hem zo werd lastiggevallen. Zelfs in de cel bleef ze dat S contact zoeken. Een contact- en locatieverbod had geen effect op hem, evenals talloze verzoeken om de vrouwen met rust te laten. Bossenaar Wim van Dijk is weer een stap verder in zijn jarenlange strijd voor soepele euthanasieregels. De Tweede Kamer heeft zijn burgerinitiatief ontvankelijk verklaard. De man van 81 noemt dit fantastisch nieuws. Van Dijk vindt dat mensen meer zelf moeten kunnen bepalen of hun lijden voor hen ondraaglijk is. Nu moet een arts vaststellen of iemand ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Paus Leo roept de wereld op om zich te beraden over de ontwikkeling van AI. Hij maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de technologie, zei hij tijdens een vierdaagse bezoek aan Frankrijk. De paus waarschuwt voor het verliezen van de menselijkheid aan een paradijs van machines. Leo riep eerder al op tot het ontwapenen van AI om te voorkomen dat dit de mensheid gaat domineren. U2 brengt op 13 november voor het eerst in 9 jaar een nieuw album uit. De plaat heet Carnaval de Loes, is gisteravond bekendgemaakt. En er werd ook meteen een nieuwe single aangekondigd met de titel Silencio.

0: Op het album staan 12 nummers, ook een duet met Dolly Parton, die vorige maand overleed. Het is het laatste nummer dat zij opnam. Ze schreef er ook aan mee. Aan het nummer Glorify zit trouwens een Nederlands tintje, want U2 werkte daarvoor samen met Martin Garrix.
1: Oh ja, maar dat hebben ze vaker gedaan. Die zijn vrienden met elkaar. Ik zag dat ook, dat Dolly Parton, dus inderdaad, laatste liedje op het album is met Dolly Parton. Ik ben zo benieuwd wat dat is.
0: Ja, dat boeit mij ook mateloos. Ja,
1: maar die houden ze dan wel. Ik denk dat ze die bewust niet als single hebben uitgebracht, omdat ze dan misschien mee willen. Of
0: voor de verweten dat ze gaan meelichten.
1: Ja, precies. Ja, op de soort lijkenpikkerij. Maar ik ben heel benieuwd wat dat is. U2 en Dolly Parton. Die had ik niet automatisch bij elkaar gezet.
0: Nee. Dat prikkelt inderdaad de fantasie, zeg maar.
1: En die single, die rammelt wel lekker. Dat is,
0: dit is wel eentje voor jou, hè? Deze.
1: Ja, ik krijg een beetje Vertigo vibes. Ja, zeg maar. Hallo. Is ook een wel Vertigo. Dat soort spul. Dus even ouderwets rocken. 13 november, ja. Staat al een kringetje in de agenda.
0: Ik dacht het al.
1: Dank u. Nog een half uurtje en dan zit het erop. Dus als je nog wat wilt aanvragen, dan moet je wel snel zijn. Even appen. Dit is André van Duin.

pieces. Benson Boone, voor Imke, die ook jarig is. Ja, dat heb je in deze periode. Er zijn heel veel mensen jarig eind september. Ik heb dat eerder ook al tegen Stef gezegd. Het is de drukste periode qua verjaardagen in het jaar. Dus, Imke, proficiat. Benson Boone in de Stars. We hadden het net over Dolly Parton. Ja, dat inspireert ook Kenny Rogers. En Dolly, daar is ze dan. Islands in the Stream in Bell & Biscuit.

0: Kenny Rogers is Dolly Parton. Ik kreeg de groeten uit Den Elshout daar van de uitlijnspecialist Christian. Die zegt van, hey, deze zondag in Nieuwkuik een oldtimer race voor motoren. En onze zoon die rijdt ook mee. Kun je dan alsjeblieft deze even draaien?
1: Ik zeg, oeh!

0: Bubble, Bublé voor Intimi, Save the Last Dance for Me. En zijn vrolijk liedje.
1: De Piepende Banden Show bij Omroep Brabant.
0: Het was ook het bijna het laatste dans. Ik heb zo meteen nog één dansje te doen, nog één liedje. Maar ik moest eerst even naar de heren. Goedemiddag.
2: Hallo dan.
3: Hallo, daar ben ik, ja.
0: Waar ga je vanmiddag kwaad over maken?
3: Ja, dat weet ik nog niet. Nee, dat denk je nooit van tevoren. Ja. Nee, op een gegeven moment dan gebeurt er iets. Dan knapt er iets in je hoofd. Ja, en dan, voordat je het weet, ben je viraal op socials. Ja,
2: maar dit is het voor de eerste keer in een jaar tijd dat Christian zich ergens een klein beetje druk om maakt. Dus dat zal niet eens naar gebeuren, denk ik.
3: Nee, meestal niet. Maar ja, goed.
0: Misschien wilde bijvoorbeeld iemand zeggen vanmiddag dat ze Rini Wachtmans niet kennen.
3: Nou, ik heb nog wel iets in de beroepenbak staan. Ja. Er was een collega, die kwam volgens mij bij zo'n criterium toe van na de Tour de France. En die zei van, goh, bent u ook een van de VIP's? Toen zei hij, nee, ik maak je schoon. Oh, ja, dat denk ik niet dat waar is. Toen zei hij van, ik ben Rini Wachtmans.
2: En ik heb geen idee.
3: Ja, dat was een heel groot wielrenner. Ja. Maar en daarna heel actief rondom de wielersport jaren geweest. Oh, ja. En helaas
0: ik was die collega niet, hè? Want,
3: Nee, ik heb
0: ooit ruzie met hem gehad, hè?
3: Ja, maar het was... Er zijn wel vaker kleine incidentjes geweest. Het was wel een hele lieve man. Maar zo af en toe dan wilde het nog wel eens...
0: Nou, maar hij was ook wel een beetje de soort schaduwburgemeester van Tijken.
3: Van Tijken, van Willebrod, ja.
0: En die liep daar wel rond, zeg maar. En ik liep daar als... Volgens mij was ik 22 of zo.
3: Ja, ja.
0: Zij dacht waarschijnlijk enorme snotneus. Dus op een gegeven moment hadden we een beetje woorden. En toen zei hij... Weet jij wel wie ik ben? Ik zeg, jawel, meneer Wachtmans. En toen zag je... Maar toen was het ijs iets gebroken, maar...
3: Ja, goed. Maar het was een bijzondere man. Hij was ook consul van Kazachstan.
0: Maar wat gaan we... Een tipje van de sluier?
3: Nou, vorige week hebben we het over een kleine stommiteit van Stef gehad. Dus nu ben ik aan de beurt.
0: Oh.
3: Ja, jij kent het verhaal al.
0: Oh ja?
2: Ik wel. Ik ken Maarten ook.
3: Ja, Maarten kent het ook. Want diezelfde avond heb ik Maarten hier nog gezien. Dan heb ik het verteld.
0: Oh, die ja.
3: Dus,
0: dat is een verhaal, jongens.
3: De mensen kennen hem nog niet.
0: Dat is een verhaal. Blijf daarvoor hangen. Ja. En ze hebben iemand nodig om het weekend af te roepen. Dus even duimpje omhoog in de app. Meld je aan om die belangrijke taak op je te nemen. En even het weekend af te roepen voor heel Brabant. Zo.
3: Nou, duidelijk.
2: Nou, laatste lummetje, kom maar.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
12: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
13: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportion.nl.
14: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. En die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Dan gaan wij inmiddels 3:03 even richting de ANWB. Er zit Helene de Geest. Hallo.
17: Hallo, goedemiddag.
7: Het is druk, hè?
17: Het is heel erg druk. Er staat 340 kilometer file op de Brabantse wegen. Ik kan me niet herinneren dat ik zo'n drukke spits de afgelopen jaren heb meegemaakt.
7: Waar, joh?
17: Ja, het is echt enorm druk. Maar dat is allemaal te wijten aan die afsluiting van de Merwedebrug. En er zijn natuurlijk ook nog werkzaamheden op de A2. Dus het is eigenlijk vlek op vlek. Op die A2 zelf daardoor hele lange files. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht een uur vertraging tussen Boksel en Waardenburg. De andere kant op tussen Nieuwegein en Zaltbommel ook ruim een uur. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam, daar staat ook een lange file tussen Steenbergen en knooppunt Sabina, sta je 40 minuten in de file. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht Centrum een uur verdraging. De andere kant op sta je 3 kwartier in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Klaverpolder. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein is de vertraging 35 minuten. En op de N267 Drune-Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk in Aalburg ook nog 50 minuten vertraging.
7: Maar je werkt al flink wat jaartjes bij de ANWB, Helene.
17: Ja, ik weet niet of het echt de drukste is, maar voor mijn gevoel is het lang geleden dat het zo ontzettend druk was.
7: Voor mijn gevoel ook wel, hoor.
17: Ja.
18: Ja, het klinkt wel behoorlijk. Dus je zou eigenlijk zeggen, mensen die nu op het punt staan om naar huis te gaan...
17: Ik zou even wachten.
18: Precies, vat even een bakje koffie.
17: Ja, dat is een heel goed idee.
18: En dan even wachten en dan komt het vanzelf goed.
17: Uiteindelijk wel.
18: Ja, oké. Helene, je gaat heel veel zendtijd krijgen, denk ik, hè?
17: Ja, ik eis het gewoon op.
18: Oké, bij deze gaan we het inplannen. Tot later.
17: Oké, tot later.
18: Ja, tot zo zou ik bijna zeggen. Ze kan gaan van het ene blok in het andere haasten. Goed, als je je geroepen voelt, en waarom ook niet, om het programma te openen, dat heeft Helene nu gedaan eigenlijk, maar dan ook nog eens feestelijk met piepende bandjes naar huis, fijn weekend en zo. Meld je. Stuur even een berichtje, duimpje omhoog of een voiceberichtje naar dit nummer.
7: 06-573-28203. Gewoon even een duimpje omhoog en dan komt het goed.
19: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
20: Goedemorgen.
19: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
20: Echt waar, joh?
19: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
24: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
23: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
24: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
25: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
26: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
27: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
28: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 kilo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
29: Dat is genieten.
30: Met Rousseau chocolade.
28: Kijk op rousseau.nl.
1: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Zo, eens even kijken wie het weekend mag gaan openen.
18: Nou, laten we dat Adrie eens laten doen.
7: Adrie, roept u maar!
2: Goedemiddag!
3: Piependbandje
2: eruit, lekker weekend, lekker
3: zuipen! Hey. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.

0: Wat lekker, hè, Caro Emerald.
1: Het is vrijdagmiddag.
2: Klaar om naar huis te gaan?
1: Daar gaan we.
2: Dit is de Piepende Bandenshow.
3: Ja, en Piepende Remmenshow is het ook, want het is dus gigantisch druk op de wegen vanwege onder meer dus de Merwedebrug, waar gewerkt wordt, waar je niet overheen kan. En zo nog een aantal dingen. En ja, Brabant is
0: zo
3: vlot.
0: Is dat al die eigenwijze vrachtwagens die toch eroverheen gingen dan?
3: Of? Nou, dat komt wel van hetzelfde. Dat wegdek is niet goed. En daarom hebben ze dus inderdaad de brug al gesloten voor hele zware voertuigen. Maar er moet wel wat aan gebeuren aan die brug.
0: Oh, zo. Dat
3: ze daar
0: bezig moest zijn. Een keer gebeuren, dus nu is hij dicht vanwege de onderhoud.
3: En ze dachten vrijdagmiddag, waarom ook niet, wie gaat er nou vrijdag naar pad? Dus oké, goed, tot zover het cynisme over het verkeer. Probeer maar thuis te komen, gaat je vast lukken. En als je lekker in de file zit, ach joh, onthaast de Piepende Bandjeshow aan. En dan komt het helemaal goed, helemaal gezellig. We hebben het altijd gezellig, maar zo af en toe dan gaat het ook wel een beetje op luide toon in dit programma. Dat moet ook kunnen. En vorige week, toen had ik niet gedacht dat we echt daarna ook een beetje viraal zouden gaan. Maar dat is wel gebeurd.
0: Nou, op Instagram is in ieder geval het filmpje goed bekeken.
3: Kun je wel zeggen. Ik heb er ook echt reacties op gehad.
0: En mensen die allemaal naar jou kwamen met... Oh, Christian, ik wist niet dat je zo boos kon worden.
3: Nee, de meeste kwamen met van, je hebt groot gelijk.
0: Oh.
3: Dat is echt zo. Ja, nee, dat ging het toen over. We hadden het toen over een influencer die op straat iemand tegenkwam en aansprak. En dat bleek André van Duin te zijn. En hij wist niet wie dat was. En ik heb maar daar enigszins over verbaasd. We hoeven niet de hele discussie nog een keer over te gaan doen. Maar jij had er, en net als Marieke, die las toen nieuws. Jullie hadden daar enig begrip voor van, ja, dat is een generatiedingetje. En ik denk, ja, generatiedingetje.
0: Allemaal hoela.
3: Precies. Nou, zoek het filmpje op. Je kunt het op Omroep Brabant social. En ook op Omroep Brabant radio social kun je het nog vinden. En nou, wow, laat maar weten wat je ervan vindt. Dus we moeten eigenlijk weer een onderwerp hebben om ruzie over te maken, Stef.
0: Daar komt het wel op neer.
3: Eigenlijk wel.
0: Of moet ik jou gewoon uitschelden, dat we je gewoon boos weglopen?
3: Nee, daar heb ik eigenlijk ben ik helemaal niet gevoelig voor.
0: Voor uitschelden niet?
3: Nee, niet echt, nee.
0: Dus het maakt niet uit hoe ik jou uitscheld.
3: Nou,
0: jij vindt het
3: op een gegeven moment kan ik dat best wel zeggen van, nou, dat zou ik toch niet zeggen. En ik vind het misschien niet helemaal handig voor de vibe in de uitzending. Maar om nou te zeggen van, jij scheldt me uit en ik loop weg, nee.
0: Oh, dat gaat niet gebeuren.
3: Nee.
0: Nou, dan ga ik ook mijn best niet doen.
3: Nee, lijkt me ook niet. Dus dat gaan we niet doen. We gaan het zo dadelijk wel even hebben. Dat is gênanter voor mij. We gaan het dus over een verhaal hebben. Iets wat mij een paar weken geleden overkomen is. Daar gaan we zo over praten. Maar laten we eerst maar gewoon eens even de week in 11 seconden samenvatten. Wat lijkt je dat?
4: Doen we wat roken vanmorgen?
5: Gas.
6: Een potje van de brandweer die met een vuilniswagen is rondgereden.
7: Is dit dat? Oh! Dit is dat! Ah, wat een goal!
8: Als ik wegga, zeg ik eigenlijk altijd wel. Oh,

0: heerlijk, hè? Die saxofoon. Jackson Browne speelt hem zelf trouwens. Een van de twee zangers van dit liedje. Alleen zingen en spelen tegelijk, dat lukt nog net niet. Dat is weinig gegeven, maar het is een mooi nummer. Natuurlijk, met Jackson Browne samen. Clarence Clemens, Jackson Browne. You're a friend of mine. Goed zo.
1: De piepende banden show, vrijdagvraag.
0: Ja, ik moet eraan geloven, denk ik, hè? Om het toch maar te gaan vertellen nu.
2: En je hebt iets apart geks meegemaakt.
0: Ja, zeker.
2: Eigenlijk iets doms gewoon.
0: Ja, iets doms. 3 weken geleden was het. Toen was er in Eindhoven een speciale opname van een tv-programma. En dat was met Peter Bos. Die gaf een soort van masterclass. En die heeft dus vragen beantwoord. En een en ander verteld over zijn ervaringen in het trainersvak. En hoe hij daar tegenaan kijkt en zo. En ik ben daar in het voortraject een heel klein beetje bij betrokken geweest. Heel klein beetje. En toen ben ik ook gevraagd, wil jij daarbij zijn? Nou, tuurlijk, vind ik wel leuk. Dus ik ging daar, nu 3 weken geleden geloof ik, ging ik daar naartoe. Ik kwam het theater binnen. Ik wist dat ik in de Hertog Janzaal moest zijn.
2: Mm-hmm.
0: En ik daar wachtte tot de zaaldeur open zou gaan. Het zou om 19:30 beginnen en dat duurde best lang, moet ik zeggen. Want het was tegen 8, was het nog niet open. En op een gegeven moment gingen de deuren wel open. Toen ben ik dus op de plek gaan zitten waar wat dus op mijn papiertje stond. En het viel me al wel op dat ik om te beginnen een polsbandje om moest doen waarop waar een soort van lampje op zat. Ik dacht van, dat is raar, wat moet je daar nou mee? Maar goed, er zal wel iets voor bedacht zijn, geen idee. En het viel me ook op dat op het podium dus met koeienletters stond We Will Rock You. Dat vond ik ook raar. Maar goed, ik denk, het zal allemaal wel. En toen kwam er dus iemand naar mij toe. Dat was ook nog iemand die vaak naar ons luistert. Dus misschien hoort hij nu dus de achtergrond van dit verhaal. Want dat weet hij tot nu toe nog niet. En die zei van, hey Christian. Ik van, hey, wacht eventjes, wie is dit ook alweer? En toen vertelde hij dus wie die was. En ik van, oh ja, ja, ja. Maar ik zat wel op zijn plek. En ik denk, hé? Kijk nog naar het stoelnummer, naar het rijnummer. Het zit volgens mij goed, maar oké, het zal wel. Op een gegeven moment denk ik van ja, het zat me toch niet helemaal lekker met dat We Will Rock You. Ik denk van volgens mij is er toch iets aan de hand. Dus toen ben ik de zaal uitgegaan. En toen bleek dus dat ik in het Parktheater was.
2: Ja, maar je moest zijn toch, Parktheater?
0: Nee.
2: Niet?
0: Ik moest in het Muziekgebouw zijn. Dus ik zat in het verkeerde theater.
2: Hè?
0: Ja.
2: Jij moest naar het Muziekgebouw en je zat in het Parktheater?
0: Ik zat in het verkeerde theater.
2: Kom je nou godesnaam in het Parktheater terecht?
0: Omdat ik dat in mijn hoofd had, dat ik daar naartoe moest.
2: En hoe heette die zaal in het Muziekgebouw dan?
0: Die heette ook Hertog Janzaal. Die hebben ze alle twee. En het is in het Parktheater zijn ze ontzettend gastvrij. En daar controleren ze dus ook je plek niet. Dat moet ik eigenlijk niet vertellen natuurlijk. Hè? Want dan kan iedereen zo in de zaal gaan zitten.
2: Ja, nou heb je het verteld.
0: Ja, dat is waar.
2: Nou
0: is dus, als die lieve mensen niet langs waren gekomen en hadden gezegd van, hey, volgens mij zit je wel verkeerd. Dan had ik dus de hele avond naar We Will Rock You zitten kijken, denk ik.
2: En had je alleen maar gedacht, wanneer komt die Peter Bos nou?
0: Ja, dat had ik dan heel lang gedacht. En op een gegeven moment had ik dan toch wel gedacht van, volgens mij klopt dit niet. Dus ik zat gewoon in het verkeerde theater, Stef.
2: Ik vind het steeds knap hoe je dat van elkaar krijgt.
0: Ja, ik ook. Ik heb dus gewoon echt totaal het verkeerde theater. Maar ik moet zeggen, er was nog een collega die dacht het ook. Maar die hadden ze net van tevoren gezegd van, oh nee, maar deze daar niet. Het is in het Muziekgebouw. Dus
2: je had ze even gebeld.
0: Nou, die wist dus, die dacht pas dat hij dus naar het Muziekgebouw moest. En ja, het was dus ook al lang begonnen en ik ben dus ook maar gewoon hier naartoe gegaan. We waren toen net met de top 1976 bezig. Dus nou ja, het was hier nog volk, er moest allemaal wel dingen doen. Ben ik hier maar naartoe gegaan. Dus ik heb er niks van gezien en het is dus daarom. Ik zat gewoon helemaal straalverkeerd in het verkeerde theater.
2: En ze hadden jou niet gezien?
0: Nee, dat is waar.
2: Peter Bos jou trouwens ook niet.
0: Nee, heeft mij ook niet gezien. Ik heb het ook nog steeds niet teruggekeken. Want dat kun je via Brabant Plus nog steeds doen. Hè.
2: Dus oh ja, die masterclass. Dat was wel
0: die
2: mooi.
0: Masterclass, ja,
2: heb je het stukken van gezien?
0: Ja, maak het nog pijnlijker. Nee, ik heb er dus niks van gezien. Ja, ik zat dus helemaal verkeerd. Maar nou zei mijn moeder wel tegen mij. Want ik heb er toen gebeld. Ik zeg, maar wat me nou weer gebeurt. En toen zei ze dus van, ja, maar je vader en ik hebben zelfs een keer in de verkeerde stad gezeten. Die zaten in Sittard in theater. En toen kwam er dus ook iemand binnen en die zei van, ja, maar u bent verkeerd, u moet een erle zijn. Dus dat kan ook, het kan altijd nog erger.
2: Dat zit in de familie, wou je zeggen?
0: Ja, langs twee kanten, hè? Erfelijk belast. Maar ik zat wel in de goede stad. Het was in Eindhoven. Goed, ja, de vraag is eigenlijk, heb je ook wel eens een keer verschrikkelijk verkeerd gezeten? Misschien in de verkeerde bus en helemaal in de verkeerde stad terecht te komen.
2: In een verkeerd hotel.
0: Verkeerd hotel.
2: Verkeerde kinderopvang, ja, waar je kind normaal niet was.
0: Verkeerde vliegtuig. Nou ja, kortom, al dit soort dingen heb je dit wel eens meegemaakt. Dan moet ik ook nog bij zeggen, mijn opa heeft ooit een keer een toespraak gehouden voor de verkeerde mensen. Die werkte voor de gezellenfabriek en die heeft toen een mooie toespraak gehouden voor iemand die 25 jaar getrouwd was. Maar dat waren zij niet, zij zaten in een andere zaal. Ze moest hij terug om het cadeautje terug te vragen toen hij erachter kwam.
2: Dat is ook allemaal zo ongemakkelijk.
0: Ja, dat is waar.
2: Maar goed, was er jouw gekke, domme dingen dat je ergens verkeerd stond? Nou, laat het even weten.
0: Ja, laat het weten.
2: De app.
0: 06-573-282-03. Gaan wij over tot de orde van de dag. Peter de Bekker, wat zit er in het nieuws?
3: Vrachtwagens en touringcars mogen in ieder geval tot het einde van het jaar niet over de Merwedebrug rijden. En wie loopt er nou nog op klompen?
0: Stef.
2: Ja, en daar heeft Christian ook trouwens weer een verhaal over.
0: Over klompen?
2: Jullie pap die met de klompen.
0: Oh, ja,
2: dat is weer een heel ander verhaal.
0: Komen we later weer op.
2: God, wat een hoop verhalen.
0: Nou, hè.
4: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
5: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
6: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
2: Inmiddels 4:55. We gaan even richting de ANWB, Helene Geest. Ja, het is druk, druk, drukker dan ooit.
8: Nou, ik weet niet of het drukker dan ooit is. Want tijdens een sneeuwspits of zo zal het ongetwijfeld een keer drukker zijn geweest. Maar het is wel heel erg druk. En dan met name op Noord-Zuid-verbinding en vice versa trouwens ook. Komt door de afsluiting van de Merwedebrug. Daardoor is het heel druk op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt ook voor de A16 tussen Breda en Rotterdam. Verder zijn er ook nog wat ongelukken gebeurd. Onder andere op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergop Zoom-Zuid nu. 3 kwartier vertraging vanaf de Belgische grens. En ook op de A16 Belgische grens Breda bij knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. Daar is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. Door de drukte op de A16 is het dan ook weer extra druk op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Kluiverpolder ook 3 kwartier tijdverlies. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp ook 35 minuten vertraging. Drukke weg is de A58 Vlissingenbergen op Zoom tussen Rilland en knooppunt Markiezaat 35 minuten. En op de N267 Drunen-Andel, daar sta je ook een uur in de file nu tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg.
2: Dus niet drukker dan ooit, maar wel heel druk. Nou, Helene, heel druk. Dankjewel, ja. Hè.
1: Ja. De Omroep Brabant.
0: Ja, een zonnige en vrij warme dag hebben we vandaag gehad. 20 tot 22 graden. Vanavond blijft het ook nog lang helder. En op morgen dan trekken er wat wolkenvelden over. Kan er wel plaatselijk een klein spatje regen vallen. Maar het blijft verder nog heel aangenaam weer. 20 graden ongeveer. En Peter de Bekker gaat ons bijpraten.
3: Vrachtwagens en touringcars mogen in ieder geval tot het einde van het jaar niet over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat onderzoekt nog altijd de constructie van de brug en denkt pas eind dit jaar duidelijk te hebben of die weer geschikt is voor zwaar verkeer. Tot die tijd blijft het verbod dus van kracht. De brug is tot maandagmorgen voor al het verkeer dicht. Er wordt een dunnere laag asfalt gelegd. Een jonge automobilist is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Lage Mierde. Hij botste vanmiddag op de Luther met zijn auto op een boom langs de weg. Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumaheli naar Lage Mierde. De brandweer bevrijdde het slachtoffer uit de auto. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Mauro Junior heeft zijn debuut gemaakt voor de nationale voetbalploeg van Brazilië. De aanvoerder van PSV kwam een klein kwartier voor tijd binnen de lijnen tijdens de oefenwedstrijd van Brazilië tegen Australië. Toen Mauro Junior erin kwam, stond Brazilië nog 1-0 achter. Het werd uiteindelijk 1-1. Mauro Junior behoort deze interlandperiode voor het eerst tot de selectie van het grote Brazilië. Hij kwam eerder wel uit voor verschillende jeugdselecties van dat land. De politie heeft 2 mannen aangehouden die eind juli zouden hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in Moordrecht in Zuid-Holland. Daarbij maakten ze onder meer gereedschap buiten om deuren mee te openen. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes, ook hier in de provincie. Of de 2 verdachten ook betrokken waren bij die andere inbraken wordt onderzocht. Wie loopt er nou nog op klompen? Misschien is je eerste gedachte, nou, niemand. Maar er schijnt dus best nog wel vraag naar te zijn. Nicole van Aarle maakt klompen in haar klompenmakerij Het Klompenschuurtje in Aarle-Rikstol. Ze is de 5e generatie die in dat vak zit, al was het niet vanzelfsprekend dat ze dat ging doen.
9: Mijn vader die zei van, waar ga je nou aan beginnen? Toen ik naar verschillende dingen... ben beroepsmilitair geweest, ik ben politieagent geweest. Eigenlijk ben ik bloemester. Dus ik heb van alles gedaan. En toen zei ik van, ik ga het klompenmakersvak in stand houden.
3: Nicole heeft ook klompen gemaakt voor bekende mensen. Zo gaf ze er een paar aan koningin Maxima. En ze maakte klompen voor cabaretier Bert Visser en zelfs Sir Elton John. Ze vertelt hoe dat toen ging.
9: Iemand die een connectie met hem had en wilde graag een foto van hem op klompen voor Elton John.
3: Nou, benieuwd naar haar creaties? Kijk dan eens op haar site klompenschuurtje.nl.
0: En er komt een appje van Johan binnen die zegt... ik loop al heel mijn leven op houten klompen, verslijt 4 paar per jaar... zunt dat ik ze niet op mijn werk aan mag. Dus als jij vraagt wie loopt er nog op klompen...
3: bij deze is het antwoord gegeven.
0: Johan, dankjewel.
2: En de vraag of ze nog fijn lopen, is dat ook meteen gedaan? Anders loop je er niet heel het jaar op.
0: Ik mag aannemen dat ze fijn lopen. Of je moet vanzelf kastijding zijn.
2: Of zijn het voor het klompen met een zacht laagje in de binnenkant? Of is het wel gewoon bam,
0: nee,
2: hardhout?
0: Het is gewoon hoe je erop moet lopen. Ik heb het ooit een keer voor een toneelstuk moeten doen.
2: Ja.
0: Heel lang geleden. En dat was niet te doen. Maar ik was niet gewend. Dus ja.
2: Nee, dat
0: zit het hem in. Dus.
3: Het is een kwestie van gewenning.
0: Ja, dat is waar. Ik ben wel benieuwd, Johan, laat even weten wat voor werk je doet. Dat vind ik dan wel interessant eigenlijk. Bij welk werk mag je dan geen klompen aan?
3: Ja.
0: Ja, goed. Ja. Peter, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: En ondertussen, als je nog verhalen hebt waarin je zelf op een verkeerde plek, op de verkeerde tijd bent uitgekomen, zoals ik laatst in het verkeerde theater, laat dat weten.
2: Ja, schroom niet. Willen we graag horen.
0: En dan mag je naar 06-573-28203 appen. En dadelijk ook nog even een gesprekje met een supersporter. Jazeker wel.

0: Gaf erop met Whitney Houston en Kygo.
1: De Piepende Banden Show, vrijdagvraag.
2: Ja, de vraag was eigenlijk, ben je wel eens ooit ergens totaal op de verkeerde plek terechtgekomen? Omdat ik een keertje, en dat is nog niet zo lang geleden, in het verkeerde theater zat.
0: Ja.
2: Met mijn goede gedrag. Nou zeker, er zijn wel wat verhalen. Zeker verkeerde dag in het Parktheater in Eindhoven, Angelique. Dus niet het verkeerde theater, maar op de verkeerde dag in het goede. Ja, dat is natuurlijk hetzelfde. Erik, die stond 15 mei voor de Evenaar, ook al in Eindhoven, bleek een kaartje te hebben voor 2027. Werd hij serveerd. Dat is nou jammer. En dan hebben we ook nog een verhaaltje van Ton, die een keertje een pakket moest bezorgen in IJsselstein en kwam vervolgens er in IJsselstein Utrecht achter dat er ook een IJsselstein in Limburg is. Ja, dat is ook jammer natuurlijk. Het kost ook een boel tijd. Maar het kan altijd erger. Arnie, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Christian.
2: Want jij kwam in het ziekenhuis in Nijmegen.
3: Ja.
2: En toen is er ook iets fout gebeurd, eigenlijk. Wat is er gebeurd?
3: Nou, ik was daar voor... ik moest een operatie ondergaan. En dat is al heel lang geleden. Maar ik heb altijd goed onthouden. Je naam, hè. En, Peters komt heel vaak voor. En ze hadden me in de verkeerde operatiekamer gebracht.
2: Huh?
3: En ik was klaar om geopereerd te worden. En ja, op een of andere manier kreeg ik een beetje huiver. En ik vroeg van, wie zoek je? Ja, maar daar kom ik niet voor. Nou, toen ben ik heel erg geschrokken dat ik nu altijd wat alert ben als ik ergens in een ziekenhuis of iets dergelijks aanwezig moet zijn voor iets voor mijn lichaam vooral. Toevallig, ja. Vandaag ook in Nijmegen in het ziekenhuis. En dat je op de gang loopt met degene die je in de wachtkamer ophoudt. En dat ik zeg, ja, maar er zijn veel Petersen. Wie zoekt u? Want ik moest vanmiddag ook in de behandeling ondergaan in het ziekenhuis.
2: Ja,
3: en,
2: dan zorg je wel dat het niet nog een keer gebeurt. Maar stel voor dat je nou niks gezegd had en niks in de gaten had gehad. Wat zouden ze dan bij je gedaan hebben? Wat eigenlijk voor een andere...
3: Ik weet niet meer waar ik voor kwam toen, voor welke operatie. Maar dan was er misschien wel iets misgegaan, ja.
2: Dan hadden ze gewoon een open hartoperatie gedaan of zo.
0: Terwijl je voor je elleboog kwam. Ja, dat is ook gek.
2: En die andere mevrouw Peters die denkt van... ja, maar waarom zitten mijn ellebogen nou in het...
3: Ja, maar daar heb je met bepaalde namen, Peters en Jans. Toevallig dat vanmiddag die broeder die mij in de wachtkamer ophaalde. Ja, maar je hebt groot gelijk dat je het nog eens vraagt. En vaak vragen ze wel na,
2: ja.
3: Voordat je op de plek van... bestemming ben, maar dus het Jantje Jansen, dat komt ook vaak voor. Oh, dat klopt.
2: Ja. Godsidori zeg, wat een verhaal. Nou, gelukkig is het goed gegaan, Arnie. Dank je wel dat je het even willen vertellen.
3: Ja.
2: Hey, groetjes, hè.
3: Ja, prettig.
2: Yo, houdoe. Ja, en Nico heeft nog een verhaal met de vrachtwagen nog laat in Kokzijde en wilde nog snel iets eten voor ik aan de terugreis zou beginnen. Dus snel cafetaria gezocht in Kokzijde. Snel één gevonden met grote parkeerplaats bij een zwembad. Maar een cafetaria in België is geen cafetaria zoals hier, maar een kantinecafé. Dus nog geen eten. Ja, dat is jammer. Ja, dan
0: heb je zoveel honger, ben je er eindelijk? Ja, geen eten.
2: Zonder dan. Ja.
0: Heerlijk.
2: Goed, dank voor alle verhalen. Er zijn er nog veel meer. We lezen ze allemaal en we zijn overal blij mee. Zo dadelijk gaan we maar eens eventjes kijken wie er in de Talkshow Vrijdag zitten. Allemaal.
0: Een topsporter.
2: Een topsporter.
0: Een gigantische topsporter.
2: En die heel weinig eer en aandacht krijgt. Dus dat gaan we even goed maken.

0: kwestie van heel veel geduld.
1: Ja, ja, je zou bijna zeggen, wanneer kapt hij er nou eens mee?
0: Ja, en toch heel Holland-Limburgs lult, hè?
1: Ja.
0: Maar dan moeten ze in Holland weten, want dan zijn wij ook niet, hè? Brabant is geen Holland, hoewel dat vinden ze daar weer wel. Maar dat maakt niks uit. Limburg, hartstikke leuk.
1: Rowan Hassen.
0: Het
2: is vrijdag.
3: Vrijdag.
0: Ja, vrijdag dan hoor je de Pieper de Bandenshow. En dan zie je op televisie bij Omroep Brabant de talkshow vrijdag met Annemarie. En deze keer gaat het onder meer over... zijn wij te veel eisend geworden als het gaat om ons liefdesleven?
1: Oh.
0: Tila Pronk, liefdeswetenschapper, die schuift daarover aan. Eva de Schipper, collega, praat over haar podcast over Benno L. Zeker luisteren, absolute luistertip. En ook de gast Niels Vink uit Helmond. En die heeft een super jaar dit jaar als rolstoeltennisser. Niels, een goeiemiddag.
4: Goedemiddag.
0: En dan zeggen wij niks te veel, want alle grote toernooien die er maar te winnen zijn...
1: Alles
0: heb jij dit jaar gewonnen.
4: Ja, jij zegt het goed.
1: Dat had je toch van tevoren ook nooit verwacht, denk ik, of wel? Of stiekem een beetje?
4: Toen ik überhaupt begon met tennissen sowieso niet. Maar toen dit jaar begon, ik won natuurlijk de Australian Open. En toen zat wel in mijn achterhoofd van, ja, het zou dit jaar wel eens kunnen gaan gebeuren. Want ik heb de Australian Open dit jaar voor het eerst gewonnen.
0: Mm-hmm.
4: En ja, als je dit jaar begint met een verlies, dan kan je ze nooit in een jaar allemaal winnen.
0: Nee, dat is waar, dus, ja.
4: Ja, en toen won ik Roland Garros en Wimbledon en uiteindelijk US Open. Dus... wel heel bijzonder allemaal.
0: Ja, nou vergelijk ik het eventjes wat je dan gepresteerd hebt met... want ik noem het maar even de valide tennissers doen. Ik zou niemand kunnen... Ja, Rod Laver geloof ik in de jaren 60 die ze allemaal gewonnen heeft in één jaar.
4: Ja, dat zou je goed kunnen zeggen. Ik heb echt geen idee eigenlijk.
0: Nee, maar is dit in het rolstoeltennis überhaupt ooit gepresteerd... dat je en Australian Open en Roland Garros en Wimbledon en nog de US Open wint?
4: Ja, dit is twee keer voorgekomen.
0: Ja.
4: Door Dieder de Groot heeft het gedaan en Dylan Alcott. En nu dus ook ik. Maar ja, ik voel me niet helemaal thuis in dat rijtje, want zijn even niet zomaar namen die waar ik nu tussen sta.
0: Nee, ja, maar je hoort er nu gewoon tussen, want jij hebt het ook gepresteerd.
1: Ja, joh.
4: Ja, maar moet er dan nog even aan wennen.
0: Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Wat is jouw geheim eigenlijk? Waarom kun jij dit überhaupt?
1: Ja, is het talent of is het ook heel veel oefenen?
0: Ja, uiteraard.
4: Ja, ik denk allebei. Maar ik denk gewoon sowieso dat het allemaal begint bij plezier hebben. En dat heb ik nog steeds net zoveel als dat het als toen ik begon met tennissen. En daarbij komt dan kijken talent en heel hard werken ervoor. Want het komt allemaal niet vanzelf.
0: Nee, dat kan ik me ook heel goed voorstellen dat het allemaal niet vanzelf komt. Maar dan kan ik me ook wel weer voorstellen dat als je alles gepresteerd hebt... dat je op een gegeven moment ook denkt ja, dat dan ergens de motivatie een keer minder wordt. Want ja, alles wat je nu hierna nog gaat doen, dat is gewoon het nog een keer doen.
4: Ja, dat klopt. Alleen ik heb nu voor mezelf als doel dat ik mijn idool Rafael Nadal wil inhalen. Die staat op 22.
0: Ja, en hoeveel heb jij er nu precies?
4: Ik heb er nu 11.
0: Oh, ja, dan mag je nog even. Dan
4: moet ik nog een dubbele.
0: Ja, dan moet je nog een paar jaartjes, hè?
4: Ja.
0: Er zit nog één andere kant aan jouw verhaal eigenlijk. Want iemand die ontzettend belangrijk in jouw carrière is geweest... die ben je vorig jaar kwijtgeraakt. Die heeft dit superjaar niet met jou mogen beleven.
4: Nee. Maar ja, op een of andere manier had het zo moeten zijn... dat het precies dit jaar moest gebeuren.
0: Ja.
4: Denk ik dan maar.
0: Want over wie hebben we het even? Even voor de duidelijkheid van mensen die jouw verhaal niet zo goed kennen.
4: Ja, over mijn trainer Hans-Jürgen. Die is vorig jaar in september overleden. En ik werkte met hem sinds ik 15 was. En ben nu 23 dus.
0: Ja.
4: Eigenlijk mijn hele tenniscarrière heb ik aan hem te danken. En de manier hoe ik speel en zo.
0: Ja. Maar hij was er wel bij op de baan. Bij jou. Voor jouw gevoel.
4: Ja. Ik ben niet echt gelovig of iets. Of geloof ik in dat soort dingen. Maar ik had het in mijn speech op Wimbledon ook aangegeven. Dat ik het gevoel kreeg alsof ik hulp kreeg.
1: Ja.
4: Dus ja, misschien bestaat het toch, hè?
0: Ja, wie weet.
4: Ik weet het niet.
0: Het heeft je in ieder geval kracht gegeven. En kijk eens wat je ermee gedaan hebt. Jouw hele verhaal is bij vrijdag te zien. En wij gaan het bekijken over een uurtje voor het eerst op tv. En daarna fijn in de herhaling. Heel veel succes met het verloop van je carrière. En op naar de 22 en nog meer Grand Slam overwinningen, Niels.
4: Ja, dankjewel. Super bedankt.
0: We gaan het volgen. Houdoe, hè.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Werka Mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer, tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Gaan we even richting Den Haag. Daar zit de ANWB en er zit ook Helene de Geest. Een goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Het is nog druk, denk ik, hè?
6: Het is nog steeds heel druk. Ja, 340 kilometer file, dus dat is voorlopig niet opgelost, vrees ik. Heeft te maken met de afgesloten Merwedebrug. Daardoor is het heel erg druk geworden op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Je moet rekening houden met bijna een uur oponthoud in beide richtingen. Ook op de A16 daardoor lange files van Breda naar Rotterdam. 3 kwartier vertraging tussen Breda en Dordrecht. De andere kant op 1,5 uur vertraging. Waar het ook niet goed gaat is de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. We hadden eerst al een ongeluk bij Hogerheide. Vanaf de grens is de vertraging daardoor 40 minuten. Verderop bij knooppunt Sabina is de weg nu helemaal dicht door een ongeluk. De vertraging is daar ook nog eens 20 minuten. Verkeer richting Rotterdam kan de borden Roosendaal volgen en over de A58, de A17 en de A59 rijden. En op de A50 ook lange files weer vanmiddag. Van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein 1 uur vertraging. En op de N267 Drune-Andel sta je ook 1 uur in de file vanaf de A59 tot Wijk en Aalburg.
5: Helene, dankjewel weer.
6: Joe.
5: Joe, en iedereen, nou, succes als je in de file staat. En dan kun je zo meteen, als je toch in die file staat, even meedoen misschien wel met de cake op de week.
7: Ja, als je het nieuws een beetje hebt gevolgd, hè. Misschien val je wel in de prijzen.
5: En dat zijn niet zomaar prijzen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
11: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
11: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
17: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
18: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportion.nl.
17: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duijf.

0: Met de bekende stevige drum, de Bee Gees en You Win Again.
1: De cake op de week.
2: En daar draait het erom. Hoe goed heb jij opgelet toen het nieuws aan je voorbij trok deze week? Op televisie, radio, online of waar dan ook. Ik heb een kwalificatievraag. Zal ik hem er maar gelijk tegenaan gooien?
0: Vind ik een goeie.
2: Laten we dat maar gewoon gelijk doen. Een social media netwerk maakt een comeback, zo werd deze week bekend. En welk netwerk is dat? Is dat A, MSN Messenger, B, Hives of C, MySpace? Ja. Als je dat weet, even appen naar 06-573-28203. Ik zat er vroeger wel op, moet ik zeggen.
0: Op
2: Hives, of op MySpace, of op MSN Messenger, inderdaad. Want dat zijn de drie antwoorden, zoals je nou zegt.
0: En jij zat op alle drie?
2: Ik zat op één van deze drie.
0: Op één van deze
2: drie? Op die drie, die ene die wij bedoelen.
0: Ja. Ik zat op twee van de drie, zat ik.
2: Op twee van de drie zat jij.
0: Op MSN Messenger zat ik sowieso als een malle.
2: Ja.
0: Dan kon je elkaar berichten sturen en dan buzzen en dan begon je scherm te trillen en zo. Hives heb ik ook heel lang opgezeten. MySpace heb ik nooit gebruikt, nee.
2: Welke van de drie? 06-573-28203. Ella Langley, choose in Texas.

0: jazzpolitie.
1: En ik heb altijd gedacht, oh, die stem van die man, een beetje, horen me.
0: Ja.
1: Geen woorden meer. Ik dacht altijd, dat kan ik zelf ook wel.
0: Oh, je hebt daar een eigen opname
1: dus
0: van
1: ik
0: gemaakt?
1: Ik heb een heel klein, even kijken hoor.
0: Oh, oké.
1: Ja, dat was een dingetje hoor. Hey.
2: Ik heb geen woorden.

0: Toen heb je niet veel geslapen die week, zo te horen.
1: Nee. Nee, een beetje.
0: Zo klonk het wel.
2: Voor jou.
0: Heb jij nog meer op je arsenaal aan artiesten die je kunt imiteren?
2: Aan papa.
0: Stef Bos, ja, dat hoor ik er wel een beetje in, moet ik zeggen. Goed, we gaan de Kijk op de Week weer spelen. Dat doen we met Erwin. Erwin, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij zit in de auto, zo te horen.
3: Ja.
0: En die auto brengt jou van waar naar waar?
3: Van Helmond naar Veldhoven.
0: En in Veldhoven, daar woon je?
3: Ja, juist, ja.
0: Ja, ja. Ben je er nog ver vanaf?
3: Ja, ik zit nou in het centrum van Eindhoven.
0: Oh, ja.
1: Oh, joh, staat het snel zijn.
0: Staat het vast?
3: Nee, het valt mee, maar het is wel erg druk.
0: Oké, ja, nee, want het is op de snelweg helemaal erg. Dus goed, ondertussen hou de ogen goed op de weg. En probeer dan met dat klein beetje wat je dan nog over hebt aan hersencapaciteit, anders dan wat je gebruikt voor op de weg te letten, om de vragen te beantwoorden. Om te beginnen onze kwalificatievraag. Welk social media netwerk maakt een comeback? En toen appte jij.
3: Ives.
0: Zet je daar vroeger op?
3: Nee.
0: Nee? Ga je er weer op nu je terugkomt?
3: Nee, ik denk
0: ook niet. Nee, ook niet. Nee, ook niet. Maar hoeft ook allemaal niet. Het is het goede antwoord. Dus dat betekent dat je bent gekwalificeerd, Erwin.
1: Ja!
4: De Kijk op de Week.
0: Nog 3 vragen over de actualiteit van de bijna afgelopen week. En het is allemaal multiple choice. Dus als je het niet weet, dan roep je maar wat. En nou ja, als je het allemaal goed hebt, dan wacht er een mooie prijs voor je. Dus ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: We beginnen met Brabants nieuws. Want afgelopen woensdag is de brandweer in Oosterwijk uren bezig geweest om de herkomst van een stanklucht te achterhalen. En nou is de vraag: wie of wat veroorzaakte die stanklucht waar de brandweer naar op zoek was in Oosterwijk? A. Was dat het rioolbedrijf dat een lekkage had? B. Was dat een vrachtwagen met slachtafval? Of C. Was de bron de brandweer zelf?
3: Was de brandweer zelf?
0: Ja, dat was de brandweer zelf, ja. Die hadden een of ander oefenpotje met spul weggegooid. En er zat nog wat in. En toen heeft de vuilniswagen dat door het hele dorp verspreid. En toen moesten ze op een gegeven moment zeggen van, ha, wij zijn het zelf. Ja, hilarisch verhaal natuurlijk. Maar het levert je alvast 1 goed antwoord op. We hebben er nog 2 te gaan. Krijg jij trouwens wel eens ooit Jehovah-getuigen voor de deur, Erwin?
3: Nee.
0: Nee, nee. Ja, ik woon niet op de begaande grond, dus dat ik ook niet. Dus dat scheelt alweer. Er was nieuws over de getuigen van Jehovah. Want die mogen voortaan iets wat ze hiervoor niet mochten, volgens hun eigen regels. En de vraag is wat. Dus wat mogen ze vanaf heden weer? Of voor het eerst, dat weet ik eigenlijk niet. A. Een bloedtransfusie ondergaan. B. Trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. Of C. Een voet tussen de deur zetten bij iemand die de deur dicht wil doen. Dus A, een bloedtransfusie. B, trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. En C, een voet tussen de deur zetten bij iemand die de deur dicht wil doen.
3: Ik denk bloedtransfusie.
0: En dat is helemaal goed.
1: Ja,
0: zeker.
1: Goed.
0: Nog 1 vraag. Rob Jette, onze minister-president, die mocht de algemene vergadering van de Verenigde Naties toespreken. En bij zijn toespraak las hij een stukje voor uit een boek. En nou is de vraag, Erwin, uit welk boek las de premier iets voor? Was dat A, het dagboek van Anne Frank? B, de Bijbel, of C, Jip en Janneke? Dus waar las hij uit voor? Als je het niet weet, moet je eerst wegstrepen, hè? Wat denk je zeker dat het zeker niet is?
3: Ja, Jip en Janneke niet, denk ik.
0: Jij denkt niet Jip en Janneke. Nou, dan houden we het dagboek van Anne Frank en de Bijbel over.
3: De Bijbel.
0: Hadden we al geholpen? Volgens mij nog niet, hè?
1: Hebben we nog niet geholpen?
0: Nee, het is niet de Bijbel. Wat zou je zeggen dan?
3: Ja, dan zal het wel aan de Frank zijn.
0: Ja, helemaal goed, Erwin. Van harte proficiat. Je valt in de prijzen. Wij gaan even een slinger aan het rad geven. Dan zullen we zien. Dat je een cake mix gaat winnen. Dat je een mooie prijs gaat winnen.
1: Ja, voorbij de cake mix is hij en nu gaat hij. Hij
0: valt terug.
1: Ja. Cake mix.
0: De cake mix vanuit de proficiat, Erwin, die komt jouw kant op.
3: Oh, prima.
0: En dan wensen we jou een hele goede reis naar Veldhoven en dankjewel voor het meespelen.
3: Yo,
0: tot de volgende. Houdoe.
3: Ja.
1: Hallo.

0: Silver Star uit de 70s, hè? Four Seasons.
1: 70s. Heb je hem weer, hoor. Peter, wat zit er in het nieuws?
0: Ja, je mag toch 70s zeggen?
1: Nee, ja, het zijn gewoon de 70s, hè?
0: Ja, maar ik heet toch Stef, dat is toch grappig? Ja,
1: maar dan doe je dat gewoon fijn in je eigen programma. Dan hoef je
0: waarom
1: mag
0: dat hier niet dan?
1: Nee, dat doen we niet.
0: Waarom niet?
1: Ja, daar ga ik ook dat soort rare Fransen doen.
0: Ja, 70s. Iedereen weet ook meteen, oh, dat is de 70s.
1: Peter, wij willen graag weten wat er in het nieuws zit.
0: Hey, nou, wat daar ruzie in, loopt die weg, hè?
1: Ja, zeker.
2: Dat zal zo zijn. Er is maanden cel geëist tegen een onverbeterlijke stalker. En in Engeland woont een vrouw die vanwege haar verzameling zelfs een groot huis moest kopen.
0: Oh.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hurtman. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
5: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
6: Hoe kom je daar nu bij?
5: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family!
7: Aanbevolen door vrolijke families.
4: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
0: Zo, dat was een snel vingertje, hoor je dat?
1: Ja, ontzettend.
0: Daar was er reclame mee, maar goed ook. Nee hoor, alleen de geest van de AVB, hallo dan.
9: Hallo. Ja, nog steeds lange files, met name op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Daar sta je in beide richtingen nog ruim een half uur in de file. Komt door de afgesloten A27, daardoor is het ook extra druk op de A16. Belgische grens Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht. Ook ruim drie kwartier oponthoud nog. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch sta je nog in een file van 20 kilometer tussen Dussen en knooppunt Empel. Ja, drie kwartier vertraging ook.
1: Oh joh.
9: Op de N267 Drune-Andel ook nog ruim een uur oponthoud tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En ook een hele drukke N-weg is vanmiddag de N277 Kessel-Ravenstein. Tussen Reek en de aansluiting met de A50 ook 50 minuten oponthoud.
1: Ja, dus als je de piepers al op het gas hebt staan, voor de rest van de familie haal ze er maar weer af.
9: Ja, die kunnen er nog wel even af.
1: Dat denk ik wel. Goed.
0: Ik heb ook wel eens vaak foto's gezien van mensen die dan hebben een ander dan tuinstoeltjes bij. En die gingen dan op de weg zitten en die gingen op kaarten met z'n allen.
9: Ja, nou ja, als het echt stilstaat. Ja. Maar het rijdt nog een beetje. Dus
0: nog
9: je kan niet zo mijn auto stilzetten.
1: Nee,
9: ja.
1: Dus
0: dat
1: vind ik
0: de ergste files. Die doorhakkelen.
9: Hele lange, ja, en dat het dan een stapvoet rijdt.
1: Dus een beetje alsof je de hik hebt, dat idee.
0: Ja,
9: eigenlijk wel.
0: Accordeon speelt een auto.
1: Ja, zo'n beetje. Nou, Helene, tot dadelijk weer.
9: Ja, tot dadelijk.
1: Ja, het zal nog niet klaar zijn dan. Graadje of 22 is het maximaal geworden in Brabant. Is dat in het weekend ook weer het geval? We horen het zo dadelijk in het uitgebreide weeroverzicht van Weerplaza. En het nieuws met Peter.
2: Een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de eerste baan in Schijndel. Een vrachtwagenchauffeur raakte de fietser toen die de weg overstak. Hulpdiensten rukten massaal uit. Ook een traumaheli kwam naar Schijndel. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Tegen een man van 44 uit Eindhoven is vandaag voor de rechtbank in Den Bosch 15 maanden cel geëist. Hij bestookte zijn ex met appjes, belde haar tientallen keren per dag, stuurde haar mailtjes en zocht haar thuis op. En ze was niet de enige vrouw die er hem werd lastiggevallen. Zelfs in de cel bleef ze dat S contact zoeken. Een contact- en locatieverbod had geen effect, evenals talloze verzoeken om de vrouwen met rust te laten. Het halen van een rijbewijs wordt volgend jaar opnieuw duurder. Het kost nu zo'n €3.000 en dat wordt dus weer meer. Rijschoolhouders luiden de noodklok omdat steeds meer jongeren rijlessen nauwelijks nog kunnen betalen. Een rijschoolhouder in Halsteren vreest dat een rijbewijs straks alleen nog is weggelegd voor de elite en dat de rest het moet doen met het openbaar vervoer.
0: Dat was wel een dingetje hoor, dat ik mijn rijbewijs moest halen. Was het ook zo van, ja, dan moet je dan... Weet je had dan of het geluk dat je het kreeg voor je verjaardag of van je ouders. En je had ook mensen die kregen het niet, die moesten het dan zelf betalen. Die konden het toen al bijna niet zelf betalen. Het is echt inderdaad zo'n dingetje dat je denkt, ja, als ik het geld niet heb, dan heb ik gewoon geen rijbewijs.
1: Nee, ik denk, studenten moeten zichzelf bijna gaan prostitueren nog om een rijbewijs te kunnen halen,
0: ja,
1: toch?
2: En voor veel beroepen gewoon nog steeds geëist dat je een auto hebt. Hè?
1: Ja, dat is waar. Maar als dit nou de methode is om ervoor te zorgen dat het wat minder druk wordt op de wegen, ja, dan snap ik het.
2: Zeker met de files van vandaag in gedachten.
1: Maar dan moeten we nog 30 jaar wachten, dan wordt het vanzelf rustig.
0: Zou dat het idee zijn, ja? We gooien gewoon de prijs omhoog.
2: Gasleveranciers moeten worden verplicht om gasvoorraden aan te houden voor de winter. Nu is de overheid nog verantwoordelijk voor deze gasvoorraden, maar minister Van Veldhoven wil die verantwoordelijkheid bij de markt neerleggen, zegt deze NOS-verslaggever.
8: De minister zegt, eigenlijk kunnen die energiemaatschappijen best wel zelf kijken hoe ze dit kunnen regelen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een manier waarop zij dan die bestaande gasvoorraden een deel daarvan gaan huren. Ja, als een soort van hotel waarbij ze een stukje van die gasvoorraden huren.
2: Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland relatief veel ruimte om gas op te slaan. Daarbij is Nederland verplicht om bepaalde Europese vuldoelen te halen. Andere landen mogen een beroep doen op die voorraden, maar Nederland mag hen daar niet voor laten bijbetalen. Dan naar Engeland, daar woont Miranda. Zij mocht als kind geen paard van haar ouders, ondanks dat ze daar heel vaak om vroeg. Het bleef nee en daarom begon ze maar My Little Pony poppetjes te sparen. En daar is ze nooit meer mee opgehouden. Gevolg, ze heeft nu een record te pakken. In haar huis staan namelijk ruim 4.500 van die ponies. Het zijn er zoveel dat je de muren van het huis bijna niet meer kan zien. Een paar jaar geleden moest ze zelfs verhuizen om een groter huis te kopen, omdat haar verzameling simpelweg te groot was geworden voor haar oude huis.
1: Ik zit eventjes op te zoeken hoeveel zo'n My Little Pony eigenlijk kost.
0: In zo'n paardje?
1: Ja.
0: Ja, maar ze heeft ook op de foto, als ik het zie, want Peter heeft er een foto bij. Er zitten ook wel grote My Little Ponies bij, hoor.
1: Ja,
0: dat zijn big ponies.
1: Je moet een gemiddelde pakken dan.
0: Gemiddelde, ja, dat kijk maar.
1: Hoeveel kost?
0: Gelukkig ben je heel snel op je telefoon.
1: Ja, maar ja, ik probeer maar hij liep vast net, dus ik moet het nu op een andere manier doen. Roep eens even, wat denk je?
2: Ja, het is uit het gulden tijdperk, toch? Want ik meen me dit vanuit mijn jeugd.
1: Volgens mij hebben ze die nog.
0: Dat bestaat er nog steeds, My Little Pony.
2: Maar moet ik het in gulden zeggen of in euro's?
1: Euro's, nou, doe mijn euro's, want in gulden zeggen.
0: Ik denk een My Little Pony paardje, de 15 euro.
2: Ik denk ook dat je daar zo wat aankomt, ja, 15 euro.
1: Ja, dat tussen de 10 en 25 ongeveer.
0: Ja, en hoeveel had ze er nou? 4.500? Nou, keer 15, hoeveel is dat?
1: Nou, dan zit je
0: aan 60.000, zoiets?
1: Gauw aan een halve ton of ietsje meer nog.
0: Kanonnen.
2: Nou, en dan nog geld overhouden om een nieuw huis te kopen, om die paarden allemaal weer terug te geven.
0: Kunnen ze ook verkopen, kunnen mooi gaan wonen. Ja, net wat je wilt, hè. Moeten we wel een plaatje bij zoeken ook.
1: Ja,
0: trouwens.
1: Dat is waar. Ja, god, we zitten wel heel veel over geld te lullen, hè. Dat krijg je alweer. Madelon stuurt ook, ik heb vroeger 100 gulden betaald voor 10 rijlessen en in één keer geslaagd.
0: 100 gulden voor 10?
1: Ja, maar dat is lang geleden.
0: Jeetje.
2: Oh, zeggen, dat moet wel, ja.
1: Dat was ook,
0: 10 rij, ik heb er 24 gehad of zo.
1: Ja, zie, ja,
0: maar dat kan ook aan mijn rijkunsten liggen. Maar volgens mij,
1: ik denk dat het vooral was.
0: Ik denk dat je nu met 10 kom je er niet meer, hoor.
1: Maar goed, laten we het eerst maar eens even over die My Little Pony hebben. Dan moeten we maar even een plaatje bij bedenken. Want dat doen wij dan altijd. Dan hebben we er alle drie eentje. En dan mogen jullie thuis, of waar je ook bent, stemmen welk het wordt van de drie.
0: Over een paard. Ja, My Little Pony.
2: Ik kom dan heel makkelijk weer aan met André van Duin. Ja, ik moet dan toch denken aan Paard in de Gang.
0: Oh ja, Paard in de Gang. Ja. Pak ik het Engels. A Horse with No Name, America. Vind ik wel een goeie.
1: Nou, dan ga ik voor het Little dan, hè?
0: Little Pony.
1: En als je er een kleine naast, nog weer een kleine naast zet en nog weer een kleine naast, dan krijg je Little by Little by Little. Dus dan doen we het. Christy Springfield.
0: En heel veel Little is big, hè?
1: Ja, precies. Ja. Dus dan beginnen we bij die van jou. Ik zet ze even achter elkaar. Tats, daar zijn ze. Laat maar horen.
0: Ik denk dat die dan wel snel, hè?
1: Ja, toch, die wel snel, ja.

0: Zo, laat maar eens even weten welke je wil horen. 1, 2 of 3 via 06-573-28203. Inmiddels zijn we zo lang doorgepraat over Little Pony.
1: Ja, dan gaan we gelijk maar naar de weerman toe, hè.
0: Weer Plaza, hallo, hallo.
2: Ja, hallo.
0: Ja, wie is dit?
3: Ja, dit is Berend.
0: Ach,
3: Berend
0: zelf. Ik hoor het.
3: Ja, tuurlijk.
1: Nou, hey. Mag je het eerst even zeggen welke van de drie zou jij willen horen, Berend?
3: Doe maar paard in de gang.
1: Ja, oké. Okay. Ja, die telt niet mee, maar dus, we noteren het al. Goed. Nou, het is echt vandaag gewoon... Nou ja, dit is dan officieel herfst, maar het is gewoon een beetje nazomer, leek het wel, hè?
3: Het was gewoon nazomer, inderdaad, ja. Het was echt 23 graden hebben we genoteerd op de meeste plekken... en bijna geen wolkje in de lucht. En ja, goed nieuws voor de mensen die dit wel lekker vonden. Want dit was eigenlijk pas een voorproefje op wat ons te wachten staat de komende periode. In het weekend gaat er wel nog iets veranderen. Want zaterdag is het dan de minste dag van het weekend. Met zeker in de ochtend flink wat bewolking. Gaatje of 20. Dus ja, desondanks wordt het echt niet koud. Maar wel dan de koudste dag van een lange periode. Want zondag kan het alweer lokaal 24. Ik sluit het niet uit. Misschien wel 25 graden worden in Brabant. Zien we de zon geregeld. Dus dan is het alweer heerlijk na zomer weer. En begin volgende week. Ja, dan krijgen we te maken met een opvallend warme luchtaanvoer vanuit Zuid-Europa. En dat gaat op dinsdag en woensdag temperaturen opleveren in Brabant die uitkomen rond 28, 29 graden.
1: Pardon?
3: Ja. Ja.
1: Nog een keer?
0: Wat?
3: 28, 29 graden. Eind september hebben we het over, hè?
0: Dus ja, ja. Is, ja. Nonnen.
3: Niet heel gebruikelijk voor de tijd. Want ja, sterker nog is nog nooit voorgekomen dat we eigenlijk 28 of 29 graden hebben gehaald rond een maandwisseling.
0: Ja, we leven wat in de tropen, hè, en
3: het is er. Het schijnt zo, ja. Ja, het is lekker, maar ja, het is ook wel aan de ene kant een beetje schokkend dat het nu nog kan.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, moet je daarvan wel zeggen?
3: Ik ben er helemaal stil van.
1: Ja, ik had dat niet meer verwacht, eerlijk gezegd. Nee,
3: nou goed, weet je, die warmtepiek houdt ook niet heel lang aan.
1: Oké, okay. Dus, krijg je ook een piek voor, hè? Dus.
3: Precies. Vanaf donderdag gaat de temperatuur wel weer flink inleveren. Maar ja, het blijft voorlopig echt wel aan de warme kant voor de tijd van het jaar.
1: Oké. Goed. We hebben het genoteerd, dus volgende week 28, misschien wel 29 graden.
3: Zeker.
1: Goed, nou Berend, dankjewel, we weten het weer.
3: Doei doei.
1: Hey, de groeten.
0: Houdoe. Nou, dan hebben we nu tijd voor muziek, ja.
1: Zeker wel.
0: Goh, we zijn wel lang aan het aanhoeren vandaag, zeg.
1: Ja, en je kunt dus op een van die plaatjes stemmen nog, hè. 06 573 28 203.

0: Too close to call.
1: Too close to call. Dus ik zou zeggen, geef nog even een gillende app.
0: Ja, je kunt dus stemmen op America, Horse With No Name. Dat is nummer 1. Nummertje 2 is Little by Little van Dusty Springfield. En nummer 3, het paard in de gang van André van Duin. 06 573 282 03.

0: Als jij ligt te slapen, zijn duizenden Brabanders nog volop in de weer.
1: Achter gesloten deuren, op plekken waar bijna niemand komt. Op momenten die de meeste mensen missen.
0: Marlijn trekt de nacht in en ontdekt de verhalen die zich afspelen terwijl de rest van Brabant slaapt.
1: Spannend, verrassend en soms ontroerend.
0: Marlijn en de Nachtbrakers. Nu op Brabant Plus.
2: Hier zie je jouw Brabant.

0: Zo, en dan niet langer in spanning. Wat is de uitslag geworden?
1: Eén zinnetje nog om het spannend te maken. Het was heel spannend. En ze zaten heel dicht bij elkaar. En we hebben uiteindelijk geen winnaar, maar wel een winnares. Dusty Springfield. Little by little.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
6: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
11: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
14: Dank je wel. Inmiddels 6:03 gaan we even richting de ANWB. Er zit Helene de Geest. Is het al minder druk aan het worden of toch niet?
15: Nou, niet zo snel gaat dat. Nee, er staat nog steeds 230 kilometer file. Nou, we hadden straks ruim 350, dus er is wel wat vanaf. Maar qua vertragingstijd heb je het zwaar op de A2 met name. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Boksel en Waardenburg nog steeds 50 minuten oponthoud. De andere kant op sta je zelfs nog ruim een uur in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Ook een uur oponthoud op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht. Ook een drukke weg daardoor is de A17, want daar is het vastgelopen door die problemen op de A16 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder ook een half uur oponthoud. Op de A59, knooppunt Zonzeel Den Bosch, sta je 40 minuten in de file tussen Dussen en knooppunt Empel. Een uur oponthoud op de N267 van Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg. En 3 kwartier vertraging op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50.
14: Krijgen jullie ook meer betaald als het zo druk is of niet?
15: Nee, helaas niet, nee. Nee, dat zou lekker zijn vandaag.
16: Nee, dat snap ik. Over een uurtje dan moeten wij hier ook weg.
15: Ja, nou ja, ik weet niet waar jullie allemaal naartoe gaan. Maar ik hoop dat het dan wat beter... Het kan snel gaan, hoor, moet ik zeggen.
16: Ja, maar dat gaat helemaal niet snel. Want
14: allebei via A50, toch?
15: Ja, nee, maar als het eenmaal aan het oplossen is... dan kan het zo in een half uur weg zijn. Dus,
16: kunnen we dat bij deze afspreken, Helene?
15: Ja, ik teken niet onder de streep, maar... Nee, okay. Maar het kan snel oplossen. Okay. Er zijn geen bijzonderheden, dus geen ongelukken en zo. Dus dat scheelt.
16: Ja, dat zeg je nu.
15: Ja, kan altijd nog komen. Ja, precies, maar laten we het niet hopen.
16: Laten we de goden niet verzoeken. Helene, dank je wel. Tot dadelijk weer.
15: Tot dadelijk.
16: We gaan proberen of we zonder files de parkeergarage gaan bereiken, Stef. Want dat wordt nog een dingetje, denk ik.
14: Dat wordt even in de rij staan.
16: Dat denk ik ook. Ja.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
20: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
21: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart... de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.

0: Discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
1: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
2: Met Rousseau chocolade.
1: Kijk op rousseau.nl.
3: Er waren eens 3 zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Daan.

0: Ja, zij presenteerde ook ooit het Eurovisie Songfestival toen het in Engeland was. Hè? Alicia Dixon.
1: De parkeergarage.
2: Het is Werelddroomdag vandaag, wist je dat?
0: Werelddroomdag?
2: Werelddroomdag vandaag.
0: Ik moet zeggen, ik droom niet heel veel. Ja, soms dan word je natuurlijk wel eens wakker en dan denk je, jeetje, wat een gekke droom.
2: Ja.
0: Maar dan ben je me al meteen weer kwijt.
2: Vaak wel. Soms kun je je leven nog herinneren en dan denk je nu een uurtje later van, nou ja, wat was het nou ook alweer? Ik weet wel dat ik in een nachttrein zat. Nog niet zo lang geleden.
0: En waar naartoe?
2: Uiteindelijk ging ik naar huis.
0: Naar Niemandsland?
2: Nee, dat was geen Niemandsland. Was ook geen ander liedje van hoe heet hij ook weer? Van
0: Bordeaux.
2: Ook niet van naar Bordeaux. Nee, het was zo van, ik ging wel naar huis, maar dan moest ik wel door de wacht van de vliegbasis heen. Dus daar gingen we naartoe. Ja, dat is heel bizar. Ja, dus, heel gek.
0: Sowieso is een droom gek, want je kunt er ofwel allerlei berichten uit gaan halen. Als je personen ziet in je droom, dan denk je aan diegene en dan wil je eigenlijk diegene weer zien. En dit is zoveel achterliggende gedachten achter een droom.
2: Ja.
0: Dat je er bijna gek van wordt.
2: Ja. Nou, wat ook heel merkwaardig is, van, ik kan zelden over mensen dromen. Over specifiek iemand, dan weet ik eigenlijk niet wie het is. Dan weet ik wel, want het is een bekende, dan zou jij het kunnen zijn.
0: Ja.
2: Maar het kan ook heel iemand anders zijn. Het volgende moment is het iemand anders. Het is gewoon, je associeert, het is gewoon een bekende.
0: Het is wel leuk dat je over mij droomt.
2: Ja, maar dat heb ik nu niet gezegd, hè?
0: Nee, maar dat doe je wel eens, toch?
2: Nee, ja, dat weet ik niet. Want het is gewoon echt van, ik droom, kom bekenden tegen en dat is dan een bekende. Ja,
0: en dan zal ik ga er gewoon vanuit, ik ben ergens een keer voorbij gekomen bij jou zo.
2: Dat kan ik niet bevestigen.
0: Nee.
2: En dat is niet omdat ik het niet wil zeggen, maar omdat ik het echt niet weet.
0: Nee, maar ik zeg gewoon wel.
2: Kom ik bij jou voorbij dan?
0: Natuurlijk.
2: Vloekend, tierend.
0: Vloekend
2: boos.
0: En tierend. Volgens mij was je één keer een keer
2: kom
0: je voorbij.
2: Wat,
0: en toen deed jij mee aan BNB voor Liefde. Als kandidaat.
2: Nou zullen we het hebben.
0: Ja, deed je mee als kandidaat.
2: Hoe kom je
0: daar? Jij deed mee, okay. Jij kwam naar iemand toe, die had een BNB in Frankrijk. En jij was dan de kandidaat die dan, hey, hallo, jij kwam lekker...
2: Okay. Nou ja, interessant.
0: Ja, nou, ik weet niet waarom, maar zal wel.
2: Nou ja, ik heb hier ook samengewerkt met iemand die droomde ooit dat ik in een lange blauwe avondjurk met laag uitgesneden decolleté stond. En het stond me ook nog goed ook.
0: Stond, dat kan ik me niet voorstellen.
2: Ja, ik heb
0: stond
2: het ook
0: je ook nog goed ook?
2: Stond, dat werd erbij verteld.
0: Van de klets.
2: Ja, dat is waar. Goed, tot zover de dingen die wij dan s'nachts meemaken.
0: Ja, oh ja.
2: Het is
0: nog iets doen, hè?
2: Je moet emoties verwerken, hè? Dat zijn die dromen dus voor. Dus dat idee. Maar goed, we gaan daar verder niet over hebben, maar wel over droommuziek. Want er is heel veel over dromen gezongen. En we gaan een mooi plaatje draaien dat iets te maken heeft met dat onderwerp. Maar dan is dus de vraag, zijn we eigenlijk gelijk al klaar bij de slagboom? Dus voordat we de parkeergarage inrijden? Of moeten we toch naar binnen? Die vraag gaan we eerst maar eens met z'n allen beantwoorden. Zullen we eens even kijken wie daar staat?
0: Eens even kijken, waar we mee beginnen.
2: Er zijn er twee mensen staan daar volgens mij. Ja. Och, ja, natuurlijk.

0: Nederlanders. Die konden zo mooi met elkaar zingen, maar als ze de microfoon eruit stonden, dan konden ze elkaar nog net de hersens niet inslaan.
1: Nee. Maar goed. Dus de vraag is inderdaad, gaan we het even nog helemaal draaien of niet?
0: Ja, en in dit geval is het maar een kort plaatje, maar wel heel mooi. Gaan we dat doen, dan doe je een duimpje omhoog naar 0657328203. Maar je mag ook datzelfde nummer appen, maar dan met een duimpje omlaag. En dan kies je voor een andere droomplaat. En misschien mag jij die wel mee uitkiezen dan.
1: Ja, dus gaan we naar een garage inrijden en dan komen we allemaal liedjes tegen met het thema dromen.
0: Zeker. En welke wordt het dan? Om te beginnen, eerst de vraag, heel simpel. Wil je de Everly Brothers horen, ja of nee? Ja, duimpje omhoog. Nee, duimpje.

0: Armand van Helden op Omroep Brabant.
1: Zou dat een familie van Hans van Helden zijn?
0: Zou zomaar kunnen.
1: Weet jij niet wie Hans van Helden is? Nee, we gaan dat niet. Nee. Was een schaatser ooit uit de Valkenberg, geloof ik.
0: Met sport moet je niet bij mij zijn. Nee, en vooral met dus onbekende namen.
1: Nee, nou zo onbekend. Lama.
0: Probeer hem uit de kast te halen, uit de kast te lokken.
1: Nee, dat zou niet durven, Nee, we gaan eerst maar eens even kijken of we in plaats van de kast de parkeergarage ingaan. Of dat we gewoon gaan zeggen, weet je wat, we gaan gewoon de Everly Brothers draaien. Charles, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: We geven jou de macht. Wordt het een duimpje omhoog of omlaag?
2: Nou, dat was een duimpje omlaag, want zoals ik er net al aangaf, ik vind het heel erg zoetsappig. Ja. Ik kom wel uit die jaren qua leeftijd, maar dat is nooit mijn muziek geweest.
0: Ik vind het ook wel zoetsappig, hoor.
1: Het is ook zoetsappig, maar ja, het is wel bijzondere muziek, natuurlijk. Dat wel.
2: Dat wel, ze zingen heel mooi. Ja,
1: ja, zongen, moeten we inmiddels zeggen. Ja, ze zingen in een andere dimensie, doen ze dat inmiddels. Ja, nou, Charles, het is duidelijk, we gaan gewoon de parkeergarage in en dan gaan we eens kijken waar we uitkomen. Je kent het concept?
2: Ik ken het concept.
1: Oké, nou ja, wie voor nu meeluistert en denkt van nou, ik weet het niet. We rijden gewoon zo dadelijk naar het eerste dek. Daar staat ook iemand te zingen. En jij mag elke keer ja of nee zeggen. Tot aan de vierde. Ja, en dan zijn je opties op. En de vierde zal het dan zijn.
2: Dat is goed.
0: Oké. Het thema is dromen. Ja.
1: We gaan dromen.
0: Klaar voor?
1: Ja. Hoppa. Okay.
0: Nou, dan gaan we gasten.
1: Ja, daar gaan we.
0: Die garage in. En dan komen we bij dek uno.
1: Oh ja.
3: Blij alsof we zweven door de lucht. Een dromendans op wolken.
2: Dus vind je het erg als ik zeg een duimpje omlaag?
1: Ja, dat vinden we niet erg.
0: Dat vinden wij niet erg, want jij bent de baas.
2: Oké.
1: Ik weet niet hoe Vincent erover denkt, maar die vist achter het net deze keer. Geen dromedans, dan gaan we naar de tweede toe.
0: Ja, dan gaan we even door elkaar, hè. Even gassen, naar de tweede.
1: Oh, daar loopt iemand. Ja. Die raakt hij bijna, zeg. Oh, het is wel mooi.
0: Is ook mooi.
2: Ja, dit is mooi.
1: Ja.
0: Maar de vraag is natuurlijk, is het te zoetsappig, Charles, of vind je het goed?
2: Ja, nee, maar dit vind ik wel, dit heeft wel iets.
0: Heeft wel iets. Nou ja, dat is wel genoeg, toch?
1: Ja. Nou ja, en dit is dus Fleetwood Mac en Dreams. Maar dat betekent dus wel, Charles, dat je nooit zult weten wat er op de derde en de vierde hebben gezeten.
2: Klopt, maar ik ben een fan van Fleetwood Mac. Niet van de Fleetwood Mac die nu draait, maar van de oude Fleetwood Mac met Peter Green. Maar Fleetwood Mac is Fleetwood Mac en is altijd goed.
1: Dan gaan we dat gewoon doen. Charles, dank je wel en fijn weekend, hè.
0: Adoe!
1: Groeten!

0: Pas perfect, hè? De werelddag van de droom. Dromerige muziek. Fleetwood Mac en Dreams. Maakt het inmiddels toch wel zeker 6:30. Het nieuws met Peter, wat heb je?
1: Twee mensen zijn gewond geraakt nadat een trein en auto raakte op een spoorwegovergang in Udehout. En kinderartsen pleiten voor een blaastest voor jongeren bij festivals.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Inmiddels 6:58 en ik heb het vermoeden, Helene, dat het qua files nog niet heel erg afneemt, hè?
5: Nee, helaas niet. Nee, er staan een paar hele hardnekkige files. Ik vrees dat die er voorlopig ook nog wel even staan. Heeft te maken met de afgesloten Merwedebrug in de A27. Er zijn natuurlijk ook nog werkzaamheden op de A2, dus dat draagt ook niet bij. Op die A2 zelf dus hele lange files nog. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg nog 40 minuten vertraging. De andere kant op sta je een uur in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Ook op de A16 is het heel erg druk van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht 3 kwartier extra reistijd. Daardoor sta je dan weer in de file op de A17. Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Ook een 30 minuten vertraging. De A50 is bijzonder druk nog van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. En de andere kant op ook 20 minuten extra reistijd. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch moet je nog rekening houden met 35 minuten oponthoud tussen Drunen en knooppunt Empel. En dan staan er ook nog wat lange files op en wegen rond de snelwegen.
6: Dus dan ben je er ook nog niet?
5: Nee, het is echt ellende vanmiddag.
6: Ja, en het is nog niet klaar, hè? Want er komt gewoon ook nog een afsluiting op de A2 bij, geloof ik, hè?
5: Ja, vanavond van Utrecht naar Den Bosch gaat de A2 ook nog dicht. Dat is maar één nachtje, maar ja, vanaf 9:00 is dat. Dus als je dan nog in de file staat, dan kan je dus ook niet via die A2 naar het zuiden. Ja,
6: en de Merwedebrug is 3 dagen, geloof ik, ook, hè?
5: Ja, dat is tot maandagochtend, ja.
6: Nou ja, oké. Okay. Dus, nou, voordat je op pad gaat dit weekend, kijk eerst even of de weg die je wilt gebruiken wel te gebruiken is. Want voordat je het weet,
5: dat is een hele goede, ja.
6: Ja, weer voor onaangename verrassingen. Nou, het voordeel van al deze verkeersellende was wel, Helene, dat we je heel veel hebben kunnen spreken.
5: Ja, dat sowieso, ja.
6: Dus dat geeft dan altijd weer een band. Daar zijn we heel blij mee.
5: Zo is het.
6: En we wensen jou een heel fijn weekend. Dank je wel.
5: Ja, ik jullie ook.
0: Joe, dank u.
7: Omroep Brabant.
6: Ja, en morgen dan is het nog steeds geen slechte dag. Maar dan kan er wel een klein buitje vallen en wordt het een graad of 20. En daarna wordt het langzaamaan weer wat warmer. En in de loop van de week, volgende week, en dan zitten we toch al bijna in oktober, kan het 28 tot 29 graden worden. Het nieuws nu met Peter Becker.
1: Twee mensen zijn gewond geraakt nadat een trein een auto raakte op de spoorwegovergang aan de Krijtenmolenstraat in Udehout. Gebeurde rond 4:30. De trein reed ongeveer 130 km per uur op dat moment. Volgens mensen in de buurt reed de automobilist door toen de spoorbomen al naar beneden gingen. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel. Een getuige zou geraakt zijn door een rondvliegende motorkap. De politie heeft een herkenbare foto verspreid van een jongen van vermoedelijk tussen de 13 en 15 jaar oud. Die zou met een babbeltruc een hoogbejaarde man in Eindhoven bestolen hebben. Dat een minderjarige verdachte, nadat hij zichzelf niet eerder meldde, zo duidelijk in beeld komt, is uitzonderlijk. Het OM vindt dit gerechtvaardigd vanwege de brutaliteit en de ernst van de feiten en de kans op herhaling. Deskundigen zijn verdeeld. De Merwedebrug blijft zeker tot het einde van het jaar dicht voor vrachtwagens en touringcars. Logistiekbedrijven balen van die afsluiting. Ze maken extra kosten doordat vrachtwagens nu moeten omrijden. Een transportbedrijf uit Werkendam heeft daarom een plekje gehuurd aan de andere kant van de brug, bij Gorinchem.
8: Dagelijks hebben wij eigenlijk 20 ritten vanuit Gorinchem. Dus ja, met 20 auto's omrijden elke dag, ja, dat was geen doen. Dus vandaar dat we gelijk zijn gaan schakelen. En een stuk daar hebben gehuurd. En vanuit daar opereren tegenwoordig.
1: Sommige chauffeurs moeten daarom nu met de fiets naar Gorinchem om hun dienst daar te beginnen. Op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een medewerker van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten. Dat bevestigt een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen. Er is een verdachte aangehouden. Die zou daar hebben staan wachten tot agenten hem kwamen arresteren. Mensen die in het restaurant zaten vertellen dat ze bij het horen van de schoten dekking zochten onder tafels. Kinderartsen pleiten voor een blaastest voor jongeren bij festivals, bij het binnengaan van het terrein. Dat zeggen ze bij RTL Nieuws. Vanavond gebeurt dit bij een festival in Veldhoven. Dit is volgens artsen een belangrijke stap om normalisering van alcoholgebruik bij jongeren tegen te gaan. Nuchter binnenkomen heeft een positief effect, zegt een van hen. Je gaat dan nadenken waarom je naar een feest gaat en wat je daar gaat doen. Volgens een medewerker van verslavingskliniek Jelinek zou ook gekeken worden naar het beperken van alcoholpromotie op festivals. Er moet er ook gekeken worden naar het overmatig doorschenken van alcohol.
0: Kijk, dat overmatig doorschenken, daar kun je veel aandacht aan besteden. Dat blijft toch wel gebeuren. Omzet, geld, bla bla bla gedoe. Maar ja, weet je, het is, hoe vaak hoor je wel niet als jongeren uitgaan of op feest gaan? Die gaan 9 van de 10 keer even indrinken met z'n allen. Mm-hmm. Even indrinken, even met z'n allen rond de tafel, even een drankspelletje, even wat aangeschoten. Dan ben je op het festival. Hoef je daar minder geld uit te geven aan alcohol. Zit je al lekker in die sfeer en dan ga je die kant op. Dat is een beetje het ding hoe dat het veel vaak gaat. Dan krijg je er niet zomaar uit, denk ik, hoor.
6: Ja. Nee, dat denk ik ook niet. Maar tegelijkertijd, je moet ergens beginnen, hè?
0: Is ook zo.
1: Dus zo denk ik er inderdaad ook over. En ik weet nog goed, mijn vader die zei altijd, heb je op een gegeven moment zo'n tienerleeftijd, en die verbaasde zich erover dat het zo genormaliseerd toen ook al was. Ja. Van, dan ging je met school op pad, van dan mogen ze alcohol proberen. En mijn vader zei, hoezo? Hoezo moet dat daarmee samenhangen? Dat je de kans dat die erop is, is één ding. Maar dat je het gaat faciliteren. Ja, het is altijd een dingetje. Van feesten en alcohol, hoort dat erbij? Moet dat erbij? Ja, kun je het niet gezellig hebben zonder? Dan wil ik mezelf een hele oude man klinken als ik dit zo zeg.
6: Maar dat ben je ook best al wel, hè? Je bent bijna net zo oud als ik, hè?
1: Geweest. Ja, dankjewel. Ja.
6: Ja, jij weet zelfs nog wie André van Duin is, dus ja.
1: Ja, klopt.
6: Oké. Daar hebben we het niet meer over.
0: Nee.
6: Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Die kennen we ook nog wel,
0: die
6: toch?
0: Die kennen we allemaal,
6: ja,
0: toch?
6: Zeker wel. Eh?

0: Coldplay. Ja, zouden ze dan ook naar Nederland komen? Dat is de vraag een beetje, hè? Want, oh, je moet nog wel even...
1: Ja.
0: Volgens mij heb ik ooit ergens gehoord dat ze hebben gezegd... dat ze volgend jaar ergens wel weer terug gaan komen in Nederland. Maar ja, wanneer en hoe?
1: Waren zij ook niet van het energie-neutraal reizen ook?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, toch? Dus ik weet het niet als toevallig de pont deze kant op komt.
0: Of nou, dan krijg je net als Harry Styles. Dan gaan ze heel lang op dezelfde plek optreden.
1: Ja, dat zou kunnen. Nou, we houden je op de hoogte. Zo gauw we het weten, dan hoor je het van ons.
0: Oh.
2: Weekend, een
1: ja, niet van Coldplay, want die hebben we al gehad natuurlijk. Maar wie zou je graag nog even willen horen voordat het echt weekend wordt? Dan moet je het wel snel doorgeven, want zo lang zijn we hier niet meer.
0: Nee, precies.
1: Geef het door via de app 0657328203. Welke wil je horen zo dadelijk als afsluiter van dit programma?
0: En de bloopers, dat vind ik altijd leuk.
1: Gaan we weer hoor, de bloopers. Nou, we hebben weer een mooie verzameling op een rijtje. Anderhalve minuut ellende voor ons en plezier voor jullie. Laat maar komen.
3: 72 jaar geleden dat Den Bosch werd bevrijd door de Duitse bezetter. Den Bosch werd bevrijd door de Duitse bezetter.
4: Nu hebben ze dus gezegd van ja, dat is dan toch niet helemaal slim geweest. We slikken de keutel weer in.
5: Even snel geteld, loopt er zo'n 40 man binnen... die vragen willen stellen of willen luisteren naar Sijbrand van Heersma Boema.
1: Robbie Williams, en er is nieuws over Robbie... want hij komt naar Pinkpop... naar Pinkpop, hoor mij nou, Pinkpop volgend jaar.
6: Is het onderbroekenlul, lol?
7: Naar vliegveld Eindhoven is zojuist het vliegveld vertrokken naar Afghanistan.
8: Wat riep u?
7: Zojuist het vliegveld vertrokken naar Afghanistan.
9: Crosby, Stills, Nash en Young. Kan maar één album zijn natuurlijk. Déjà vu. Met nummers als Carry On, Teach Your Children, Our House, Helpless, Woodstock. Déjà vu natuurlijk. Maar ook dit nummer. En daar wil ik deze week maar mee aftrappen.
10: Dit is levenspoep. En de pop, en dat hoor je er toch helemaal aan af. Inderdaad, een mooie term vind ik die ze daarvoor heeft bedacht. Levenspoep. Pop. Dan is het... ja, Martijn, jij moet er lachen. Ik zei echt poep, inderdaad.
11: Tracy Carr. Tracy Chapman. En haar fast car.
12: Tracy Carr met een fast Chapman, yes.
13: Iets met Azzurri in ieder geval. Dat zijn, is in ieder geval blauw voor Italiaans, geloof ik.
1: Bob Bauma. Bob Bauma. Zeg ik dat nou? Cor Bauma. Wie is Bob Bauma ook alweer?
14: Ja, Bob Bauma van cijfers en letters, hè?
1: Oh, natuurlijk. Ja, van 2 voor 12 en zo. Ja. Ja, maar dat komt, ja. Hier zit Bob en daar zit Bauma. Dus ja, dit moest natuurlijk een keer gebeuren, maar natuurlijk.
14: Nou verraad je een beetje je eigen leeftijd natuurlijk.
1: Dat is waar.

0: Ja, we gaan langzaamaan richting het einde, maar staat er nog veel file eigenlijk?
1: Ontzettend.
0: Oh.
1: Ja, voor deze tijd, want normaal gesproken is het bijna klaar.
2: Piep in de Bandenshow.
1: Ja, we zouden heel graag met Piep in de Banden naar huis willen. Nou, op mijn stukje weg wat ik moet gebruiken is het volgens mij wel redelijk voor elkaar nu. Voor jou dus ook wel.
0: Ja, voor mij ook.
1: Maar er staan nog 155 kilometer in Zuid-Nederland.
0: Is dat niet normaal? De tijdstip is dat echt, gebeurt dat nooit.
1: Nee, zelden. Ja, of wat Helene eerder zei, als het bijvoorbeeld geijzeld of gesneeuwd of dat soort dingen heeft. Oh ja. Of dat soort omstandigheden. Maar er is helemaal niks aan de hand. Wat dat betreft, maar wel de Merwedebrug. En die heeft daar toch wel debet aan. Ja, en de A2 die dan ook nog vannacht dicht gaat van Utrecht naar Den Bosch. Dus voordat je op pad gaat, zorg in ieder geval dat je goed op de hoogte bent van waar er aan de weg wordt gewerkt. En maak er wat dat betreft iets moois van. Ga jij nog iets bijzonders doen, behalve, want dat is al bijzonder genoeg, de Stef Special op de zondag?
0: Nee, ga ik heel het weekend werken.
1: Een heel weekend werken?
0: Ja.
1: Wat ga je nog meer doen dan?
0: Gewoon
1: de bios?
0: Ja, ook werken, ja.
1: Oké.
0: En dan maandag is mijn dagje vrij.
1: Oké.
0: En dan ben ik hier 3 weken op rij, want dan is Koen op vakantie en dan ben ik er.
1: Oh, dan moet je... Oh, jeetje toch. Dan gaat iedereen gaan over vakantie, hè? Ja.
0: Ja, en wij zijn nou geweest.
1: Ja. Nou, dat is ook zo. We gaan afsluiten met een mooie plaat. En we vroegen, wie weet er nog een hele leuke. Ik heb heel veel moois voorbij zien komen. Maar we gaan gewoon voor deze. Ellie, die vroeg David Bowie met Heroes aan. Speciaal voor Manlief.
0: Ah, dat is toch schattig.
1: Dank voor alle aanvragen, Ellie. En haar lief. Hier is hij dan, David.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
10: Morgen.
9: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is bize.nl.
13: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
12: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een s.nl.
13: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
14: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
16: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
17: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
16: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
18: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
16: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Noord-Holland wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
5: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
3: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
2: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. Politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
4: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
2: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer, vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: is Omroep Brabant.
1: We zijn overal.
2: Oh joh, gezellig.
3: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
4: Everybody get up.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
3: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
2: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
4: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
2: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: mooiste natuur ligt soms dichterbij dan je denkt.
1: Ga mee op ontdekkingstocht door Brabant en laat je verrassen door bijzondere landschappen en verborgen parels.
0: Op pad, nu op Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op 2 nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
3: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
4: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
5: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
2: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
6: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
2: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Van meldingen tot achtervolgingen. Van hulpverlening tot onverwachte situaties.
1: In Brabants Blauwe krijg je een uniek inkijkje in het dagelijkse werk van de politie in Brabant.
0: Loop mee met de mannen en vrouwen in blauw. Brabants Blauwe. Nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.

0: Oranje komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: feel good.
1: Kijk eens, Alex.
2: Overal in Brabant.
3: Van Asten tot aan Zevenbergen.
4: Brabant is om trots op te zijn.
3: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.
3: Hallo.
4: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
3: Hello?

0: weer thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: Frans Pollux en Björn van der Doelen gaan op een bijzondere roadtrip door het zuiden van Nederland.
1: Met humor, verrassende ontmoetingen en veel herkenning. Pollux en van der Doelen, één pot nat. Nu op Brabant Plus.
0: Hier

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band.